weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van het versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Ik kom naar je toe.
3: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. En lang leek Oranje de wedstrijd te winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op penalties. En de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag in een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. En in het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op de modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Yellow River. De kleur geel is, nou ja, de kleur. In elk geval oranje is het niet meer. Dat mag duidelijk zijn, want we liggen eruit. Maar ja, we liggen er misschien ook nog wel in. Goedemorgen voor degenen die nog in bed liggen.
1: Goedemorgen.
0: Dit is wel Utrecht is wakker. Net voor 6 uur werd het duidelijk dat het Nederlands elftal, ja, zich op het wereldkampioenschap voetbal niet heeft geplaatst voor de 8e finales. Want bondscoach Koeman zag zijn elftal, net als wij hier in de studio, ja, in het prachtige stadion in Guadalupe in Mexico, na de strafschoppen verliezen van Mexico. Van Marokko, in Mexico moet ik zeggen. Na de eindstand van 1-1 naar Marokko de strafschoppen beter. Het werd 3-2 voor Marokko. Marokko wel door.
1: Ja.
0: Die mag spelen tegen Canada. Wij niet, dus.
1: Helaas.
0: Ja. Einde van het oranje feestje. Ik had het idee dat er wel redelijk op gang is gekomen in Nederland.
1: Ja, de oranje korstels had hier en daar wel wat te merken, hoor. Mensen hadden wel zin in. Dus dat is jammer.
0: Nou, de kater is er denk ik wel bij veel mensen. Ja,
1: ook wel zo, hoor.
0: En de oranje koorts is dan wel voorbij. Als je dat wel een soort ziekte kunt noemen. Maar ja, de nasleep in zondag is wel veranderd.
1: Ja, het is toch wel even een bammer.
0: En ook voor de niet-voetballiefhebbers merkte je gewoon dat de sfeer heel erg leuk was onder de mensen. Dat we zoiets hadden van, nou, aanvankelijk niet. Het was heel negatief over de Nederlandse elftal. Maar ja, dat werd dan wel een stukje positief. En naarmate het korte toernooi nog aan bezig was eigenlijk.
1: Die laatste wedstrijd tegen Zweden ook, die 5-1. Dat was geweldig.
0: Ja, toen dacht ik,
1: dit gaat van lukken.
0: We gaan het toch doen.
1: Helaas.
0: Geen 8e finales, geen kwartfinales en geen halve finales. En zeker ook niet in de finale. Het had toch heel leuk geweest om een soort moment van herhaling van zetten. Maar we het eerder over gehad hebben uit de jaren 70 toen. In de jaren 70 week.
1: Ja, dat is waar ook.
0: Dat we weer tegen Duitsland zouden moeten voetballen. Of tegen Argentinië. Nou ja, kortom. Dat gaan we niet herhalen. We zijn er doorheen. Dat wil zeggen, we zijn er niet doorheen. We moeten stoppen.
1: Het stopt hier.
0: Goed, tot zover het voetbal. Streep eronder. En nou ja, er zal nog wel wat nasleep zijn. Hoe het gegaan is in Nederland. Bijvoorbeeld in Utrecht of in Amersfoort. Of hoe beleefden we daar de wedstrijd. En ja, hoe denken de in Nederland wonen de Marokkanen in Amersfoort, Utrecht of waar dan ook in Midden-Nederland hierover. We gaan het horen. In Utrecht is wakker. Nieuws, weer verkeer. En lekkere muziek. Kijk, die formule hanteren wij gewoon nog eventjes. Tot 9 uur. Utrecht is wakker. Gezellig dat je er bent met Mon Amour van BZN in Aantocht. Maar eerst George Michael en Andrew Ridgeley. Wham! The Edge of Heaven.

0: Ja, het zijn de mooie Nederlandse klassiekers, deze van BZN. Mon Amour op Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. 14 over 6 inmiddels geworden. Ja, Nederland wordt niet wakker met een kater. Althans, als je de voetbalwedstrijd gemist hebt en je had het willen zien, dan wel. We zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Daar zal nog veel over gesproken worden vandaag. Kun je je ook een beetje voorstellen. En voor de ja, niet-liefhebbers, ja, het is voorbij. We hoeven daar niet meer aan te denken in elk geval.
1: Ja, zo makkelijk is het dan ook.
0: De oranje vlaggetjes kunnen weer in de doos worden opgeborgen. Of in de kliko worden gegooid. In een plastic bak dan wel, want het zijn meestal van die plastic vlaggetjes. Of je bewaart ze gewoon tot het volgende kampioenschap. Het Europees kampioenschap voetbal over 2 jaar. Of weer over 4 jaar natuurlijk, ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En het is natuurlijk wel heel teleurstellend. Eigenlijk wel.
1: Oh, ik ben wel een beetje teleurgesteld eigenlijk. Ik zit wel een beetje met een soort van, ja,
0: ja?
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: En weer door, maar wel jammer hoor.
0: Ja, ja.
1: Goed,
0: nou, het is zo en niet anders. Nederland werd met strafschoppen door Marokko uitgeschakeld tijdens de WK in gehouden deze wedstrijd in Mexico. Wij zijn er doorheen door het voetbal. Dat wil zeggen, we hebben het gehad en we gaan ons bezighouden met andere dingen. In Utrecht is wakker diverse onderwerpen en een Facebookvraag hebben we ook voor je.
1: Ja, precies. Dat is, heb jij in jouw omgeving te maken met dementie? En hoe moet je omgaan met iemand die lijdt daaraan? Ja, dat willen we graag weten wat jouw ervaringen daarmee zijn. Want we hebben vandaag in onze show een gesprek met iemand van de Onvergetelijke Kookclub. Het is een club voor mensen met dementie die dus samen koken. En ze hebben het heel gezellig. En ze zijn op zoek naar nieuwe koks. Dat weet ik, want ik heb toevallig al eventjes de organisator gesproken. En dat gaan we vandaag ook doen. Dus ja, wat ze precies doen en hoe en waarom dat zo goed is voor mensen met dementie.
0: Ik vind het een mooie naam trouwens. De Onvergetelijke Kookclub.
1: Leuk, ja. Hè? Ja.
0: Zeker.
1: Het is ook echt wel heel mooi initiatief. Dus daar gaan we eventjes over doorpraten vandaag. Ja.
0: Kort en is dat een club die zich in Utrecht manifesteert of in andere plekken in Midden-Nederland? Of gaan we dat nog even uitzoeken?
1: Ja, dat gaan we nog even uitzoeken. Ik weet wel dat in ieder geval wel een locatie in de Meren zit.
0: Nou ja, dat is in de provincie Utrecht in elk geval. Dus ja, dat weet je zeker. Dat is goed om te weten. Nou, daar gaan we over doorpraten in de komende volgende uur al, of niet? Kwart over 7?
1: Kwart over 8 gaan we erover.
0: Kwart over 8, dus over 2 uur. Dan moet je nog even geduld hebben dan. Voor die tijd hebben we nog heel veel andere onderwerpen natuurlijk waar we over gaan praten. En laten we het zo meteen hebben over de voorkanten van de kranten. Ik heb hier al een oranje gekleurde Telegraaf. Ja, die is niet voorbaardig, maar wel heel vooruitblikkend geweest. En de papieren kranten kunnen dat natuurlijk niet evenaren. Want net voor 6 uur werd bekend dus dat we uitgeschakeld zijn. Dus, maar we blikken wel eventjes op de voorpagina van de krant.
1: Zeker.
0: Doen we zo meteen. Eerst, je hoort bij mij, Christos, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer natuurlijk. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht, 13

0: De Drifters in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, vrolijke muziek in elk geval, toch?
1: Ja.
0: Wel van lang geleden, maar oh zo leuk. Zometeen weer wat nieuws. We gaan alle kanten op. Hè. We pakken de muzikale geschiedenis wel eens even mee. Vanaf de jaren 60 zo tot de muziek van vandaag de dag. Over de dag van vandaag gesproken. Ja, de laatste dag trouwens van de maand juni. En daarmee gaan wij het eerste halfjaar van 2026 afronden. Openen wij de kranten en dan hoef je niet eens om te slaan. Pagina 1 van de kranten, dat nemen we eens even met je door. Ik begin met de Telegraaf. Ik had het over de oranje koorts. Toen dacht ik meteen aan voetbal, maar ik had nog niet goed gekeken. Ik zag alleen maar heel veel oranje. Maar de ijskoorts in het schaatscafé, daar gaat het om. It get on, want waar het voor de Friese al vele decennia wachten is op een nieuwe Elfstedentocht. Ik wacht maar eventjes. Is de Olympische kogel wel door de kerk? De iconische schaatstempel Tialf, in Heerenveen natuurlijk, weet sinds gisteren dat gastheer wordt van het Olympisch langebaanschaats in het jaar 2030. Ja. Dus geen Franse, maar Friese winterspelen. En daar werden in het schaatscafé It Houtje de vlaggetjes voor uitgehangen. Dat is te zien. De eigenaresse die staat op de foto. Die heeft er, net als heel veel anderen, heel veel zin in. De oranje koorts met het schaatsen. In 2030 in Vlieslaan. Mooi.
1: Leuk, ja, dat is mooi nieuws. Nou gaan we even naar het AD. Die hebben al een groot verhaal. Proberen vooruit te blikken. Wie is de gelukkige, is de grote kop. Ja, toen deze krant werd gedrukt, moest de wedstrijd Nederland-Marokko nog beginnen. Welke fans konden na het eindsignaal nog juichen? Ja, dat was Marokko natuurlijk. Voor als je nu inschakelt. Nederland heeft het niet gered. Gaan we door naar een ander verhaal. De vertrekkende onderkoning dringt aan op politieke moed, coalitie en oppositie. Nederland straks onregeerbaar. Ja, vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, roept moedige politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zonder structurele afspraken met de oppositie komt de regeerbaarheid van Nederland in gevaar, waarschuwt hij. Ja, Nederland zit dicht tegen het punt van onbestuurbaarheid aan, volgens hem. Meer daarover in die krant en ook over alcohol. De associatie met alcohol en gezelligheid is supersterk. Het zal even duren voor Nederlanders anders denken over drank als ze dat gaan doen. Meer daarover in die krant.
0: En dan zei die komt met drones en nog eens drones. Dat lijkt ergens op Bassie en Adriaan, denk ik niet allemaal. Dat was het drommels. Maar het gaat om de drones. Het ministerie van Defensie gaat massaal investeren in onbemande systemen. Zo blijkt uit de Defensienota 2026. Gisteren werd die overigens gepresenteerd door Dylan Jezilkus van de VVD en de staatssecretaris Dirk Boswijk van het CDA. Op vliegbasis Schilserijen. Ja, complete transformatie van het leger. Drones gaan de tanks verdringen. In de Defensienota gepresenteerd dus op de vliegbasis ligt de nadruk op de drones en andere onbemenste systemen. Want dat moet ons land gaan verdedigen.
1: Gaan we even naar Trouw. Die hebben een groot verhaal op de voorkant over migratiedeals met derde landen. Die werken amper. En Nederland wil grip op migratie krijgen via partnerschappen met landen van herkomst. Maar de effecten daarvan zijn zeer beperkt. Blijkt nu uit een evaluatie. Ja, in het kort, Nederland wil dus afgewezen asielzoekers terugsturen naar het land van herkomst. Daarvoor werden afspraken gemaakt met die landen, maar die afspraken die leverden tot nu toe nauwelijks iets op. Ja, meer daarover in Trouw vandaag.
0: En als laatste gaan we nog even naar de voorpagina van de Volkskrant van morgen. De werkloze Zuid-Afrikanen willen af van buitenlanders. In Zuid-Afrika verloopt namelijk vandaag, na weken van raciale spanning, een zelfbenoemde deadline voor arbeidsmigranten uit buurlanden. Activisten willen die buitenlanders weg hebben, omdat zij alle banen in zouden pikken. In het hartje van Durban, daar ziet de correspondent van de krant, Anna van Es, duizenden doodsbange migranten uit Malawi. Die schuilen voor het geweld. Want jij bent een buitenlander, dus jij moet weg. Een foto is daar getuige van. Van een mevrouw die daar al lang heeft gewerkt. Lees ik al heel even gauw. Ze moet ineens dan toch op deze datum, 30 juni, het land verlaten. Terwijl ze heel veel werk heeft verricht. Maar volgens de diverse Zuid-Afrikanen is dat het werk dat zij hebben ingepikt van hun eigen land, van hun eigen mensen. De Zuid-Afrikanen, dus nou, er is sowieso veel te doen. Ben je er ooit geweest in Zuid-Afrika? Jij ook, volgens mij toch, of niet?
1: Nee, we waren in Tanzania geweest, een paar jaar geleden.
0: Mm-hmm. Ja. En hoe was toen de spanning, of juist geen spanning?
1: Misschien op andere vlakken. Van wat ik zelf heb kunnen zien, daar heb ik wel vooral veel armoede gezien. Bij de lokale bevolking, ja.
0: Ook veel townships daar in...
1: Dat is echt wel schrijnend. Maar goed, jij hebt ook welvarende delen in Tanzania dan specifiek. Dat verschil is ook wel groot. Mm-hmm. Tussen stad en platteland, zeg maar.
0: Ja, Ja, ik heb maar een mini-stukje van Zuid-Afrika gezien, hoor. Alleen maar Stellenbosch, wat een hele leuke plaats is. Heel veel wijn wordt daar geproduceerd, zeg maar. Heel veel wijngaarden zijn er. Dus dat is leuk. En ook in Kaapstad. Maar voor de rest weinig rondgereden zijn mensen die echt duizenden kilometers afleggen. Ja, en van het ene naar het andere park gaan. Mm. Of in Johannesburg uitkomen. Give me hope, Joella. En dan is het toch ook weer een heel contrast met een klein plaatsje, bijvoorbeeld. Maar armoede, dat heb ik daar zeker ook gezien. Utrecht is wakker, radio en Utrecht is 2 minuten voor 6:30. Zo eens even kijken naar het weer voor Midden-Nederland vandaag. Maar hoe er al iets over.

Jimmy Cliff, we've got sunshine in the music. Nou, dat is in elk geval hartstikke fijn dat we dat hebben. Over de sunshine gesproken. Ja, vanochtend komt en is de zon erbij. Maar vanmiddag wordt het wat lastiger, het verhaal. Met vrij veel hoge bewolking in Midden-Nederland vanuit het zuidwesten. Waarschijnlijk, gaat zoiets aan mijn goof vragen, blijft het wel droog, zo laat ze weten. En bij een zwak noordwestelijk windje halen we de zomerse waarde van 25 graden niet meer. Het wordt een graad of 2, 23. En vanavond en de komende nacht gaat het weer opklaren. En koelt het af, lekker af staat hier, tot 11 graden Celsius. Je zou bijna denken dat je het koud zou kunnen krijgen. Maar goed, we horen er meer over van Mago zo meteen in Midden-Nederland met 2, 23 graden overdag als maximaal voor je uitzicht. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat is eerst de vertraging tussen Den Bosch en Utrecht, van Baardenburg tot Knoopert Everdingen, maar liefst 25 minuten extra. En op de A27, als je rijdt van Utrecht richting Gorinchem, dus in zuidelijke richting tussen Houten en Knoopert Everdingen, vanwege een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht, heb je 10 minuten langere reistijd nodig.

0: Uit de jaren 60, deze van de Archies. Sugar. Nee, die Archies niet. Sugar and Spice van de Searchers. Ik moest even zoeken, maar ik heb hem weer gevonden. Niet die Archies, dat was van Sugar Sugar. Dit is Sugar and Spice van de Searchers. Ja, het is wel lang geleden, maar je moet het wel een beetje onthouden. Dat is mijn lange termijn geheugen, wat niet helemaal meer functioneerde zojuist. Maar goed, ik heb het weer gecorrigeerd op de zender. 6:30 in de studio, Robert-Jan Boy. Maar dat is niet voor lang, maar gewoon wel even horen wat jij vandaag gaat doen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij gaat voor ons weer op pad. Voor Utrecht is wakker, ga je weer een onderwerp aansnijden.
1: Uiteraard.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja,
0: waar we het over gaan hebben.
1: Naar Baren. Ja. In verband met Escher.
0: In verband met
1: Escher.
0: De
1: kunstenaar. Mensen denken misschien, Escher, wacht eventjes jongens. Wacht nou, tak, tak, tak, tak.
2: Ja,
1: dat heeft voetbal te maken. Nee, dat heeft niet met voetbal te maken.
0: Escher.
1: Dat heeft te maken met
0: nummer 11
1: met
0: op doel, hij schiet.
1: Ja, nee. Dus. Het is een kunstenaar die toch wel bekend is van zijn afbeeldingen van vogels bijvoorbeeld. Die van donker naar licht gaan.
0: Ja, de zwart-witte vogels. En dat is, ja,
1: precies.
0: De nacht en dag.
1: Je hebt natuurlijk de twee handen, zeg maar, die elkaar tekenen, om er eventjes wat te noemen. De oneindige trap, dat soort zaken.
0: Water dat omhoog stroomt, zag ik ook nog even.
1: Water dat omhoog stroomt.
0: Ja, geweldig.
1: Ik denk, hoe kan dat nou? Dat het heeft, is allemaal van de hand van Escher, wereldberoemde kunstenaar. Die tekeningen zijn echt, en die prenten zijn echt wereldwijd bekend. En wat wil het geval? Hij heeft jarenlang in Baren gewoond. Sterker nog, daar is hij ook begraven. En dan zegt Baren van we willen Escher meer op de kaart gaan zetten. Vorige week is er een grote muurschildering onthuld in het centrum van het dorp. Daar gaan we zo meteen naartoe.
0: Oh ja.
1: En dat is een soort aanzet om van Baren toch meer een Escher-dorp te maken.
0: Nou, na al die jaren wordt het wel tijd natuurlijk, hè? Want Escher werd in Friesland geboren, volgens mij. En heeft dus lang in Baren gewoond.
1: Ja.
0: Maar dan verwacht je toch in Baren al heel lang, verwacht je dan tekeningen van hem?
1: Ja, hij heeft van 41 tot 1970 in Baren gewoond.
0: Nou, daarom.
1: Nou, moet er wel gezegd worden, er is een, als ik goed ben ingelicht, in het best vlakbij station staat een beeld van hem.
0: Heb je dat niet recentelijk nog gezien? Omdat jij
1: heb ik er niet op gelet eigenlijk.
0: Nee, ik kan me voorstellen.
1: De waarheid.
0: Misschien was het een heel klein beeldje.
1: Er is in Escherstraat, zou kunnen. Een heel klein beeldje. Escherstraat is er.
0: Ja.
1: En wat meer zaken. Maar dat, er moet kennelijk nog meer gebeuren. En nou vraag ik mij af, is er eigenlijk wel een van werk van Escher zelf in Baren te zien? Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
0: Precies.
1: Als je wat werk daar kunt bezichtigen in eventueel een Escher museum, om er even wat te noemen.
0: Je moet wel iets hebben, lijkt mij, los van één muurschildering. Als je zegt, die beste man heeft hier gewoond bij ons. Hij is in 72 overleden.
1: In Den Haag schijn je in het paleis te hebben. Daar is een, volgens mij, een permanente tentoonstelling over Escher met 120 werken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als er nou een van of meerdere van die werken naar Baren zouden kunnen komen, dan kan het
2: hele eer zijn.
1: Maar goed, we gaan het allemaal vragen.
0: Ja.
1: Er is ook nog een speciaal informatiepunt opgericht voor in verband met Escher. Kortom, er wordt volop aan de weg getimmerd als het daarom gaat.
0: Om deze kunstenaar, zeg maar, als eerbetoon een plek te geven in de plaats waar hij lang gewoond heeft.
1: Ja, en dat er toeristen komen.
0: Ja.
1: De bussen met toeristen.
0: Nog meer? Naar het hartje van Baren.
1: Om het te noemen.
2: Volgens mij benieuwd.
0: Of naar Kasteel Groeneveld in Baren. Of
1: ja, daar heeft hij ook nog voetsporen liggen.
0: Daarom, dat denk ik ook aan. Ja. Ja.
1: Dus,
0: ook een mooie plek natuurlijk.
1: We gaan er veel meer over horen. Over M.C. Escher.
0: Op naar Baren.

0: The Year of Decision van de Three Degrees. Ja, het jaar met het zwaard van Damocles daarboven hangend. De dag na, beter gezegd nog niet eens een uur na het aflopen van de wedstrijd. Marokko tegen Nederland, Nederland tegen Marokko. In Mexico werd de wedstrijd gespeeld. Nederland is daardoor uitgeschakeld door Marokko tijdens het WK voetbal. We gaan niet meer verder. Waar wel verder wordt gegaan is volgens mij een beetje feestvreugde bij, ja, ik denk wel de Marokkaanse aanhangers in Hartje Utrecht. Daantje, onze verslaggever, is ter plekke. Daantje, ik kan je bijna niet verstaan. Wat hoor ik voor geluid allemaal?
1: Ja, het is hier echt een gekhuis. Ik sta hier bij de Kanaalstraat in Lombok. En ja, er zijn hier ontzettend veel Marokkaanse fans. Ik weet niet of je het hoort, maar
0: ja.
1: Er wordt getoeterd als een malle. Er wordt vuurwerk afgestoken. De fans zijn super blij.
0: Ja.
1: Iedereen staat hier met een vlag. Ja, het is, ja, ik bouw, maar ik vind het ook fantastisch om dit feestje mee te maken.
0: Ja, tuurlijk, ja. Nou, in ene zijn wij, moeten wij voor Marokko zijn, denk ik dan. Want er zijn heel veel in Utrecht wonende Marokkanen natuurlijk. Of met een half paspoort. In ieder geval, ja, de feestvreugde is er, mag het wel duidelijk zijn natuurlijk. En ja, Marokko gaat door, hè. Tegen Canada, ja, wordt er gevoetbald dan. Of in Canada, ja, toch, ja? Zo is het, hè?
1: Ja, zeker. En ja, de fans die ik hier heb gesproken, die zeggen we gaan heel even feesten en dan moeten we toch wel weer echt naar werk.
2: Oh, ja.
1: Maar nu staan ze midden op het kruispunt. De politie leidt het wel in goede banen.
0: Mm-hmm.
1: Zodat iedereen er langs kan. Want ja, er gaan ook mensen naar hun werk. Er gaan ook bussen langs.
0: Ja.
1: Dus ja, het moet hier ook. Maar het wordt in goede banen geleid.
0: Dat is goed. Heb je eventueel al iemand gesproken die fan was van Marokko? Of die echt voor Marokko was, zeg maar?
1: Ja, ik heb alleen maar fans gesproken. Ja, ik
0: en hoe zijn ze? Hoe enthousiast zijn ze dan?
1: Hafid, hij zei, ik kan het niet geloven. Ik heb geen, ondertussen komt er een trommel naast me staan. Ik heb geen stem meer, zo erg heb ik geschreeuwd. Ja, ze zijn hier echt super blij.
0: En ze zijn nu op straat in Utrecht, in Lombok.
1: Ja.
0: Waar hebben ze de wedstrijd mee beleefd, zeg maar? Was dat binnen, buiten?
1: Ik denk dat een deel thuis heeft gekeken. En een deel ik was in Tivoli Vredenburg zelf.
0: Ja?
1: Daar was ook een deel van de supporters, was daar ook.
0: Dan werd op groot beeld werd gekeken naar
1: ja,
0: de wedstrijd.
1: Ja, zeker, zeker. Dus ja, het was over en weer gejuich van de Nederlanders en de Marokkanen.
0: Ja, dus ja, teleurgesteld. Zie je ook nog wel oranje op straat
1: ja,
0: lopen?
1: Er zitten wat verdwaalde Nederlandse supporters bij die hun weg naar huis zoeken. Ik zie nu één jongen met een Nederlands shirt, die staat wel hier te feesten.
0: Ja?
1: Dus ja.
0: Leuk om te horen. Nou, ik hoor gezang ook. Even een stukje meekrijgen. Even luisteren.
1: We zingen altijd Marokko.
0: Ja, precies. Nou, teleurstelling voor Nederland.
1: Ja.
0: Teleurstelling voor Oranje. Gefeliciteerd Marokko met het doorgaan tijdens het WK. Daantje, dank je wel vanuit Lombok in Utrecht. Hoi.

0: weer voor,
1: hallo.
0: Het weer voor Midden Nederland voor vandaag en de komende dagen gaan we eens even in een, in een paar minuten bespreken. De plaknachten hebben we het vorige week over gehad. Ja, die zijn wel voorbij, hè, Margot?
1: Ja, we zijn lekker afgekoeld. En niet alleen wat betreft de temperatuur natuurlijk. Hè. We moeten eventjes onder die koude douche vandaan. 11,2 graden in de Beeld afgelopen nacht. 12,2 in Cabauw. Op dit moment zien we dat de temperaturen rond 13 of 14 graden liggen. Dus de boel kan gewoon eventjes open blijven. Dat is ook even lekker. Mm-hmm. Heel veel wind waait er niet vandaag uit een noordwestelijk richtingtje. Windkrachtje 1, windkrachtje 2. En daarbij is het op dit moment een beetje oneerlijk. Eerlijk verdeeld, want in het oosten daar schijnt de zon volop. In het midden en westen zie ik wat wolkenvelden overtrekken. Tijdelijk, daar komt de zon ook wel weer tevoorschijn. Maar op de Noordzee, daar zit nog veel meer bewolking. En dat schuift vooral in de middaguren over ons. Dus dan kan de zon het wat moeilijker hebben. Mm-hmm. En daarom komt die temperatuur vandaag sinds lange tijd ook niet meer boven de 25 graden. Gisteren 25,1 in de Beeld. Dus nog een dagje bij de officiële hittegolf. Maar vandaag is die hittegolf ten einde officieel, want die temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 22, 23 graden. Maar dat zijn natuurlijk heerlijke temperaturen, blijft ook op de meeste plaatsen droog. Wel zien we dus vanmiddag wat meer wolken dan zon. Maar voor de rest is het gewoon een prima dagje.
0: Ja, lijkt me wel. En ik denk dat de meeste mensen het wel prima vinden. Vonden dat gisteren ook eigenlijk wel. En vandaag 23 graden is een prachtige temperatuur om alles bij te kunnen doen wat
1: dat
0: je zou willen
1: zo.
0: Doen. Hè?
1: Ja, het is gewoon een lekker temperatuurtje en dat houden we ook de komende dagen vast. Volgens mij is dat niks nieuws wat ik nu vertel. Vanavond en vannacht klaart het weer op en dan koelt het weer lekker af. En morgen gaan we toch weer naar die 25 graden, dus een graadje erbij. Mm-hmm. En dat heeft vooral te maken met het aandeel van de zon. Morgen hebben we denk ik wat meer zon, wat minder stapelwolken, heel lokaal een buitje. En zo hobbelen we lekker de nieuwe maand juli in.
0: Dat is waar, ja. Ja, hebben we het eerste half jaar ook weer gehad. Hè?
1: Ja,
0: kun je daar ook al op terugblikken? Heb je daar al een inzicht in hoe dat, laten we gewoon zeggen, van januari tot en met juni is gegaan?
1: Dat gaan we dan het volgend uur doen. Dan moet ik me echt wel even voorbereid. Maar de maand juni was natuurlijk eentje met twee gezichten. De eerste helft was kletsnat en hartstikke koud.
0: Nou.
1: En de tweede helft was zo heet dat uiteindelijk die temperatuur 3 graden boven normaal is uitgekomen.
0: Ja.
1: 19 in plaats van 16. En op sommige plaatsen waren de regenmeters in de eerste helft van juni zo goed gevoeld dat er in die tweede helft van juni op sommige plaatsen niks meer bij viel. Maar dat maakte niks uit. En op andere plaatsen werd hij nog extra afgevuld natuurlijk door die stevige onweersbuien.
0: Ja, dat is ook waar. Ja, daar zijn we wel op getrakteerd. Negatief dan, zeg maar. Maar goh, het volgende uur. Ja, sorry dat je even mee overval. Ik denk,
1: dat maakt niet uit. Die dan weet, zeg ik gewoon beetje... eerlijk, moet ik even uitzoeken.
0: Helemaal voor elkaar. Dan gaan we dat horen. En natuurlijk nog meer over het weer. Dankjewel voor nu en tot straks aan 10 voor 9. 10 voor 8, 10 voor 8 wordt het natuurlijk. En het volgende uur, Utrecht is vaker. Ja. Okay. Zorg ik voor de koffie, oké?
1: Ja, lekker. Zwart.
0: Dat dacht ik al. Venus, dit is shocking.

0: Venus. Shocking Blue in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nog even voor 7 uur. Het nieuwe. Ik denk, wat ben je aan het doen? Bouwen. Jij zet het volgende uur al even in de stijgers. Hartstikke goed.
1: Ja, zeker.
0: We gaan het over diverse dingen hebben. Dementie natuurlijk. Kookclub hebben we het over.
1: Maar dat is een kookclub. Dat is om 8:15. Maar zo meteen om 7:15 besteden we nog even aandacht aan. De herdenking van Kitty Kutty. Dat is, of Kitty Kutty.
0: Kitty Kutty. Afschaffing van de slavernij. Juist, en dat is op 1 juli altijd.
1: Ja, de viering is op 1 juli. De herdenking is dus vandaag. Het is nog geen nationale feestdag of iets nationaals. Maar in verschillende gemeenten wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Zo ook in Stichtse Vecht. Vandaag. En daar spreken we zo meteen de initiatiefnemer van de herdenking. Om het belang van die herdenking even met haar te bespreken.
0: Nieuws, weer en verkeer. En het volgende uur Utrecht is wakker. Fijn dat je bij ons bent. Je luistert via de app of via bijvoorbeeld 93.1 FM of DAB+.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
7: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
6: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
8: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
6: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio M Utrecht met nieuws uit binnen- en buitenland op het hele uur. En dat houden we de hele dag vol. En dan vanaf nu het regionale nieuws. Nieuws uit Midden-Nederland, Marjolein Heijen bij ons in de studio. Goedemorgen, Marjolein.
9: Goedemorgen.
0: Heb je een kater of niet?
9: Ja, wel een beetje eigenlijk.
0: Vermoed ik al, ja. Ik heb het natuurlijk over voetbal. Hè?
9: Ja. Kom ik zo nog even op. Ik begin even in Vleuten, want daar was vannacht een harde knal te horen en werd een explosie gemeld. Bij een woning aan de Wilderveld is de voordeur vernield rond 4:30 vannacht. En de politie is op zoek naar de dader uiteraard. Er is geen bedrijf gevonden om de zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvanglocaties voor ernstig zieke kinderen die gaan dicht vanwege tekort aan geld en personeel. En voor tientallen kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden. En we zijn inderdaad uitgeschakeld op het WK. Marokko won naar strafschoppen. Dat was ook goed te horen. In Amersfoort, in Utrecht. Ja. Ik heb hier de strafschop gekeken. En in de beeld was het ook nog erg onrustig met Marokkaanse fans. Veel vuurwerk ging de lucht in.
0: Dat wel, ja. En veel getoeter natuurlijk ook. Ja, mijn vader werd ook bijvoorbeeld wakker door getoeter. Die dacht, hé, ik moet er al uit. Ik ben te laat en zo. Maar die had zich 2 uur vergist door het getoeter. Ja. Maar goed, dan is de feestvreugde.
9: Nou ja, daar ben
0: vuurwerk
9: ik.
0: Vuurwerk is wel wat minder.
9: Ja, ook, precies. Nou ja, precies. Nou ja, goed. Leuk dat ze feest vieren, maar ik baal ervan. Ja.
0: Daar heb je niet alleen een lichte kater van, neem ik aan. Ook dat we uitgeschakeld zijn.
9: Toch? Uiteraard, ja.
0: Dankjewel. Het regio nieuws uitgebreid 19:30 bij ons op de zender Radio M Utrecht. Met verkeersinformatie nu van de ANWB. En dat begint op de A2. Als ik kijk van Den Bosch naar Utrecht, dat was zich op mijn beeldscherm tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra. De kant vanaf Den Haag opkomend, waar het heel erg onrustig was, hoorden we net ook in het nieuws. Den Haag richting Utrecht. Deze kant op tussen knooppunt Gouwen en Reemwijk doe je een minuut of 10 langer over je reis. Vertraging ook vanaf de andere kant. Arnhem-Utrecht, dat is tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, minuut of 5 extra. Dan de A27, Almere richting Gorinchem. Van Utrecht-Noord tot aan knooppunt Lunette. Klein stukje, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette. En daardoor 10 minuten vertraging. Rechter rijstrook is afgekruist. Dan hebben we het over de A28. Van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst verlies je 10 minuten tijd. En het laatste stukje van de A28. De aansluiting die je wil maken op de A27 of doorrijden naar Utrecht. Vanaf Afrit Den Dolder tot Utrecht. 10 minuten extra reistijd.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
12: De zomer vier je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Toeterende Marokkaanse fans in Utrecht. We hoorden ze al, in Utrecht is wakker. Ja, op veel plekken gaat het los natuurlijk. Want ja, Marokko mag door. Nederland, zure appel. Oei, daar moeten we toch doorheen bijten de komende tijd. We mogen niet meer verder op het WK-voetbal. Feest, zeg maar dan, in diverse steden en dorpen bij ons in Midden-Nederland. Hoe is dat in Baren, vraag ik me af. Van het verslaghebber Robert-Jan Mooi is daar met de wagen aangekomen. Robert-Jan, goedemorgen. Vertel.
14: Ja, goedemorgen Bob. Ja, het is wel een interessante polshoog te nemen in Baren als het om voetbal gaat natuurlijk. Nee hoor, maar het is hier buitengewoon rustig. De straten zijn uitgestorven. Gelukkig hebben we wel nog een ander onderwerp te gaan. Dat heeft te maken met Escher, de kunstenaar met zijn geheimzinnige kunstwerken, zeg maar, die eigenlijk niet kunnen, zoals een oneindige trap. Wat hebben we nog meer? Omhoogstromend water. Die handen die elkaar tekenen en gaan zo maar door. Er is hier een enorme muurschildering te zien. Ik probeer hem te ontdekken. Ben nu in het centrum bij de Brink. Ook helemaal uitgestorven hier. Niks te beleven.
0: Maar Barend slaapt nog.
14: Ja, Barend slaapt nog. De muurschildering komt later, Bob. Het blijft hier rustig.
0: Dat is goed om te horen. Tenminste, dat we er later meer over horen. Want MC Escher heeft natuurlijk jaren in Barend gewoond. Een paar jaar voordat hij overleed. Meer erover, over die grote muurschildering. En wie weet nog veel meer wat we aan Escher kunnen ophangen. Niet alleen schilderijen, horen we na 19:30 van Robert-Jan Boy. Zometeen gaan we even bellen.
1: Ja, we gaan eens spreken over de Kitty Kotti.
0: Kitty Kotti.
1: Oh, dat is.
0: Of Kitty Kotti, hè? Moet je het uitspreken.
1: Kitty Kotti, ja. Dat is. Goed, stil, het wordt vandaag herdacht. Het slavernijverleden. In Stichtse Vecht, de gemeente Stichtse Vecht. Voor het eerst gebeurt dat daar. Ja, waarom en wat is het belang van deze herdenking? In plaats van alleen de viering op 1 juli morgen. Daar gaan we het zo meteen over hebben met de initiatief nemen.
0: Zeker, dus bellen hierover. Dit is Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, heb je nog een beetje lol? Of?
1: Ja, ja, goed dat zo. Wel, altijd.
0: Hartstikke mooi. Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Zometeen Ilo, maar zoals beloofd eerst Cindy.

0: It's a Living Thing, ELO, The Electric Light Orchestra. Het is 7:15, je luistert naar Utrecht is Wakker. Vandaag houdt Stichtse Vecht voor het eerst een eigen Kitty Kotti-herdenking. Voor initiatiefnemer Naomi Veerman is dat sowieso extra bijzonder, want zij ontdekte dat haar eigen familiegeschiedenis verbonden is met de regio. Ik ben zeker geïnteresseerd in het verhaal hiervan. Naomi, welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel,
0: goedemorgen. Ja, Kitty Kotti, het vieren van de afschaffing van de slavernij gebeurt jaarlijks op 1 juli, morgen. Ja. Dus de herdenking is vandaag voor jullie voor het eerst. Sowieso, hè, Kitty Kotti en nu de herdenking dan. Mag ik dat enigszins vergelijken met bijvoorbeeld 4, 5 mei, het herdenken van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding?
1: Klopt, ja. Ik denk wel dat je het enigszins kan vergelijken, inderdaad. Het is inderdaad op 30 juni te herdenken van de slachtoffers van de slavernij, van de transatlantische slavernij. Mm-hmm. Wij herdenken dan onze voorouders. En op 1 juli, ja, dan vieren wij onze vrijheid. Dus in die zin is het wel gelijk, ja.
0: En Naomi, waarom is het dan voor jou zo belangrijk? Ik wil dat verhaal dus wel eens weten. Omdat het specifiek in de gemeente Stichtse Vecht georganiseerd wordt voor het eerst.
1: Klopt, inderdaad. Ja, ik ben woonachtig in Loenen aan de Vecht.
0: Ja.
1: Nog niet zo lang, nu 7 jaar. En ik was me eigenlijk niet bewust van de link tussen mijn familiegeschiedenis en deze regio. Dat was naar onderzoek, werd dat pas duidelijk. En ik ben eigenlijk op dat moment heel erg gemotiveerd geraakt om hier meer aandacht aan te geven. En nu, door middel van deze stichting, heb ik daar gehoor aan kunnen geven.
0: Ik hoor je zeggen, je hebt een stichting opgericht dus, of er is een stichting. Ja. Maar even terug naar het verhaal. Hoe kwam jij erachter dat jij een geschiedenis had in, laat ik maar zeggen, in de slavernij dan? En verbonden met de regio? Waar kwam dat vandaan, dat idee?
1: Nou, ik ben half Nederlands, half Surinaams. Mijn vader is Surinaams, moeder Nederlands.
0: En
1: ik heb weinig meegekregen van de Surinaamse familiecultuur, van de familiegeschiedenis.
0: Dus daar werd er nog niet over gesproken bij jullie thuis dan?
1: Nee, niet echt over gesproken, inderdaad. Ook omdat ik door mijn Nederlandse oma ben opgevoed, dus die wist daar sowieso weinig van.
0: Ja.
1: Dus ik moet dat allemaal door intrinsieke motivatie gaan onderzoeken. En dan kom je gewoon achter heel veel verhalen die met elkaar verbonden zijn. Dus zowel de Nederlandse geschiedenis als de Surinaamse en Caribische geschiedenis. En ja, ik ervaar het ook zo. Ik ben het levende bewijs dat wij een gedeelde geschiedenis hebben.
0: Ja, en hoe gaat zich dat uiten dan vandaag in de gemeente Stichtse Vecht?
1: Nou, allereerst ben ik super trots en heel erg dankbaar voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor onze stichting en de eerste herdenking. Wij hebben een sobere herdenking georganiseerd. Er is een officieel plengoffer, ook zoals in Amsterdam wordt gedaan en in andere gemeentes. Maar er is ook ruimte gemaakt voor de jongeren. Dus wij hebben echt gekozen voor de Stichtse Vechtse jongeren om een optreden te geven, een expressie van hun ervaring en gedachtegoed hierover. En ook een Surinaamse jeugdgroep hebben we gevraagd om een bijdrage te leveren. Omdat wij echt van mening zijn dat de jeugd, de toekomst, dat wij dit goed moeten overdragen. En daarnaast komt wethouder Karin van Vliet, komt speechen. We hebben de andere speeches ook van bestuursleden. Het wordt een compleet, een hele mooie herdenking. En altijd natuurlijk heel belangrijk eten en drinken na afloop.
0: Dus ook al gelijk een beetje het met elkaar delen van wat er ooit gebeurd is in het verleden. Maar ook het feit dat de vrijheid er nu is. Dat die slavernij lang geleden gelukkig wel is afgeschaft. Maar het nooit willen vergeten natuurlijk wat er aan verschrikkelijkheden is gebeurd.
1: Klopt, inderdaad. Nee, maar dat mogen we nooit vergeten. En ik denk ook dat daarom herdenken zo belangrijk is.
0: Ja.
1: Want dat creëert dialoog. Dat creëert ook meer begrip. En ik denk dat dat heden ten dagen heel belangrijk is. Hè? Dat er meer duidelijkheid komt, motivaties van waarom de herdenking nu plaatsvindt in de gemeente Stichtse Vecht. En over algemeen krijgen we hele positieve reacties. En verwachten wij een hele mooie opkomst van mensen die dit willen bijwonen. Want het is een historisch moment.
0: Ja, omdat dit ook voor het eerst is. Kijk, 1 juli, Kitty Kotti, dat wordt wel gevierd op heel veel plekken in Nederland. Het is nog geen nationale feestdag, die bevrijding van de slavernij. Pleit jij daar wel voor?
1: Absoluut, ik pleit daarvoor, absoluut. Ik denk dat dit, net zoals 4 en 5 mei, een landelijk erkend moet worden. En dat we ook dan massaal kunnen vieren en herdenken. En nu moeten we toch echt afwachten of mensen vrij willen nemen van hun werk. Terwijl ze er wel bij willen zijn. Maar omdat het nog niet inderdaad een nationale vrije dag is, wordt dat een stukje moeilijker. Ja. Dus ik pleit daar zeker voor. Ik denk dat het voor algemene dekking, algemene besef heel erg goed is als we dat gezamenlijk gaan dragen.
0: Ja, maar hebben we het dan over bijvoorbeeld standaard 1 juli, Kitty Kottie, de viering. Kun je dat combineren met de herdenking? Want nu doen we dat over 2 dagen. Maar het is nog niet eens eigenlijk al een nationale feestdag / denken aan de slavernij.
1: Ja, ik ben het met je eens inderdaad. Het is inderdaad een crux. Maar Amsterdam doet het op 1 dag. Hè? Dus wij kunnen inderdaad kijken naar, is dit in de toekomst toch te plaatsen op 1 dag. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hebben we altijd de vrijheid om de herdenking sober te organiseren. En ook zeg maar na werktijden. Zoals vandaag begint het om 5 uur. Het eindigt om 6 uur. Dat geeft de mensen echt de mogelijkheid om ook nog voor de herdenking naar hun werk te gaan. Maar morgen is de grote feestdag. En dat is wel echt met een programma wat om 1 uur al begint.
0: Ja,
1: in het
0: Grietpark
1: in Utrecht. Ja, dus dan is het heel fijn om daar de hele dag bij te kunnen zijn.
0: Ja, dat is in Utrecht. Groots wordt het aangepakt altijd. Die Kottie-viering, je zegt het al, op 1 juli. Dit is de locatie, volgens mij Loen aan de Vecht, heb ik het goed?
1: Nee, dit is Breukelen.
0: Dit is Breukelen,
1: Park,
0: goed.
1: Ja, Park Boom en Bos. Ja? Markt 1 tot en met 13. Het is een heel mooi landhuis. Daar aan gegrensd is een klein park. We hebben een hele mooie line-up. Een mooie tent ook. Iedereen zit beschut. Dus als het te warm is, zitten we toch nog een beetje in de schaduw. Mocht het gaan regenen, wat ik niet verwacht, dan zitten we droog. Er zijn inderdaad, we hebben dit goed aangepakt. Nou, dat is het eerste herdenking. Zijn we heel erg trots met hoe we dit hebben kunnen doen.
0: Zoals je het al uitlegt, denk ik dat er een hele goede voorbereiding aan vooraf is gegaan. Ik wens jullie veel succes. Het begint vandaag om 5 uur?
1: Om 5 uur, 4:30 de inloop. En om 5 uur beginnen we met plechtigheid. En om 7 uur, dan sluiten we af. Dus iedereen is welkom. En u ook.
0: Dankjewel. Ik zal dan de collega's doorgeven van RTV Utrecht. Okay. Hey, Naomi, dankjewel voor je verhaal en veel succes. Dank je. Dag.
1: Bedankt. Dag.

0: dus. In Utrecht is wakker Richard en Karen. En please, Mr. Postman. We gaan richting 7:30 het regionieuws zometeen bij Radio M Utrecht. Doe Marjolein. Marjolein, wat hebben we in het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Ik heb het over een explosie en een steekpartij. En natuurlijk over voetbal. Want ja, teleurstelling en vreugde bij fans in de regio.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Radio M Utrecht is 7:30 geworden. Tijd voor het regio nieuws met zometeen meer over de uitschakeling van Nederland op het wereldkampioenschap voetbal. Eerst even ander nieuws vanuit Vleuten.
1: Ja, daar was vannacht niet alleen voetbalgeluid te horen, maar ook een harde knal. Afgelopen nacht werd namelijk een explosie gemeld in Vleuten. Bij een woning aan de Wilderveld is de voordeur vernield rond 4:30 vannacht. De politie is op zoek naar de dader en doet uiteraard onderzoek in de omgeving. De man die verdacht wordt van een steekpartij in een tandartsenpraktijk in Utrecht is voorgeleid aan de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord. Vorige week donderdag was het incident bij de tandarts en kort erna werd de verdachte opgepakt. Wie het slachtoffer is geworden is niet bekendgemaakt en ook is nog niet duidelijk hoe deze persoon eraan toe is. Expert Care heeft geen bedrijf gevonden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expert Care stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Veel ouders van zieke kinderen maken zich zorgen. Ze hoopten op een overname. Volgens Expert Care lukt dat niet, omdat de financiering voor deze intensieve zorg moeilijk rond te krijgen is. Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal. Marokko nam de strafschoppen beter en is door naar de 8e finales. En het begon nog zo goed. Honderden mensen die samen naar de wedstrijd keken in Tivoli Vredenburg in Utrecht, die konden juichen in de 72e minuut. Helaas maakte Marokko gelijk en verloor Oranje uiteindelijk na strafschoppen. Marokkaanse fans die gingen daarna de straat op, onder meer bij de Stieren in Amersfoort en in de Utrechtse wijken Overvecht, Lombok en Kanaleneiland. Ja, die waren uiteraard blij.
7: Heel blij!
8: Nee, kom op!
7: Tot de max blij! Hey, oh,
1: was een hoop gegil, getoeter, vuurwerk, van alles.
0: Logisch dat er vreesvreugde was.
1: Ja, ik denk dat veel mensen hier wakker mee geworden zijn als ze niet hebben gekeken. Ja. Meer over de wedstrijd, de teleurstelling en het feest daarna vind je ook op onze app en website. Dan nog even het weer afwisselend, bewolking en zon. Het wordt iets koeler dan gisteren met zo'n 23 graden.
0: Dan gaan we het mee doen en meer over het weer zometeen van Margot Ribberink. Marjolein, tot zometeen weer. En Utrecht is wakker. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Ik ga even een beetje kriskras door Nederland heen. Dat heeft te maken met vertraging door de afslagsloten, moet ik zeggen, A27. Daardoor is er bijvoorbeeld druk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Mede daardoor. Tussen Zaltbommel en Knoopert Everdingen. Over al die rijstroken doe je toch 20 minuten langer. De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht. Van Gouda tot Nieuwebrug al 5 minuten vertraging. En vandaar tot aan Boerden ook weer 5 tot 10 minuten extra. Ook vanaf de andere kant, Arnhem richting Utrecht, pardon. Tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen doe je 20 minuten langer over je reis. Nou, ik zei het al, de A27 zowel vanaf knooppunt Gooikum tot knooppunt Everdingen in noordelijke richting, dus richting Utrecht, en ook van Utrecht naar Breda. De weg is compleet afgesloten. Voor die tijd nog vertraging. A27 al tussen Houten en knooppunt Everdingen. Heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is daarom dicht. 5 minuten extra daar. Dan de A28, dat is de laatste melding voor de A-wegen. Amersfoort richting Utrecht, dus Afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweer, de aansluiting met de A27. En een ongelukje op die A27 die mede de oorzaak is van 35 minuten extra reistijd. Nou, de N-wegen, dat glijdt goed door in Midden-Nederland en de treinen. Geen vertraging, maar moet je met de trein reizen. Wil je met de trein, check je de site van de NS of de NS-app natuurlijk.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Denise Blondie. Even was het weer het jaar 1978. Even kijken of we weer het geluid kunnen gaan horen vanuit Utrecht. Daantje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Oh, ik hoorde helemaal niks. Ik denk, ik hoor allemaal getoeter. Een half uurtje geleden hoorden we heel veel getoeter natuurlijk van allemaal fans die Marokko de eer willen bewijzen dat Marokko door is op het wereldkampioenschap voetbal. Jij bent op een ander plekje gaan staan. Je was, of je bent nog steeds in Lombok in Utrecht?
1: Ik ben nog steeds, ja, op dezelfde plek eigenlijk er 100 meter verder.
0: Ja?
1: Maar het is hier rustig geworden.
0: Oh, nou dat is goed nieuws, denk ik dan voor iedereen.
1: Ik denk dat de mensen of naar huis zijn of ergens anders aan het feestvieren zijn, maar niet meer hier.
0: De Marokkaanse fans die je hebt gesproken, nee. die waren uitzinnig, toch?
1: Ja, die waren echt zo blij. Dat was niet normaal. Ze schreeuwen, ze dansen, ze roepen de hele tijd Dima Maghreb. Dat betekent altijd Marokko. Dus zij zijn super blij.
0: Ja. Ze zitten nog niet in de halve finale, hè? Ze zijn wel eens onder verre. Nederland teleurstellend niet, maar Marokko dus wel. Dus dat is hartstikke mooi. Maar goed, er was veel geluid te horen. Kort na de wedstrijd, om 6 uur gingen mensen al... vanuit bijvoorbeeld Tivoli Vredenburg gingen ze... want daar werd op groot beeld gekeken naar de wedstrijd... tussen Nederland en Marokko. Er werd gekeken, gingen zij de straat op. Je bespeurt nu echt... eigenlijk wel een stilte. Utrecht wordt wakker. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer dus.
1: Ja, ik zie de meeste mensen die naar hun werk gaan. Gewoon het normale leven start hier weer op. Er zijn nog wel, ik zie nu weer een auto voorbij komen met een Marokkaans jongen en een Nederlands jongen en een vlaggetje.
0: En dat gaat gemoedelijk samen, hand in hand, mag ik hopen?
1: Ja, gezellig samen in de auto.
0: Oké, heel goed. Dankjewel voor dat laatste nieuws uit Utrecht, uit Lombok vandaan.
1: Geen probleem.
0: Hand in hand, kameraden, en zo gaan we verder. Maar dan wel voor Nederland en Marokko. Nederland uitgeschakeld in het WK voor dit jaar. En over 4 jaar kunnen we het weer proberen. Voor die tijd natuurlijk nog het Europees kampioenschap voetbal. Over handen gesproken, 2 handen die elkaar tekenen. Vissen die langzaam vogels worden. Een oneindige trap. Dat zijn bijvoorbeeld de prenten bekend over de hele wereld, gemaakt door M.C. Escher. Veel mensen zullen dat weten, maar die kunstenaar die heeft jaren in Baren gewoond. Ja, voor velen bekend, maar heel veel mensen weten dat ook niet. De gemeente Baren ziet graag dat deze kunstenaar, schilder, tekenaar Escher een toeristische trekpleister gaat worden. Vorige week is er namelijk in het centrum van Baren een Escher muurschildering onthuld. En ja, daar valt meer over te bekijken en te vertellen, kan ik me voorstellen, en te bevragen door verslaggever Robert-Jan Boy. Goedemorgen. Robert-Jan. Nou, helaas hebben we geen verbinding meer met Robert-Jan, denk ik. De verbinding is weg. Nou, daar gaan we er zo meteen wel meer over horen. Ja, precies. Oh, misschien komt hij er nu toch wel bij. Nou, weinig contact met Robert-Jan. Nou, dan gaan we eerst even naar muziek. En dan horen we zo meteen meer over Escher.
2: Zo, ja.
0: Ik ben toch wel heel erg benieuwd eigenlijk of Baren de Escherstad van Nederland gaat worden.
2: Ja, dat zou wel een grote eer zijn voor onze provincie sowieso. Hè?
0: 2 jaar voordat hij overleed in 1972. Tot die tijd heeft hij daar jaren gewoond. 11:30, dit is Radio M Utrecht met Bruno Mars.

0: ene keer een nummer dat heel wat tempo meekrijgt. En de andere keer is het een ballad. Risk It All, Bruno Mars in dit geval. Rustig aan. 14 over half 8 geworden. Maar gewoon Ribberink en het weer voor midden Nederland hoor je zometeen. Maar we gaan eerst naar Baren, wat misschien wel een toeristische trekpleister gaat worden. Om, als het gaat over die tekeningen van Escher die er ooit zijn gemaakt. Want deze tekenaar, schilder, heeft daar jaren gewoond in de gemeente Baren. We willen er meer over horen over de ontwikkeling van Escher als zeg maar toeristische trekpleister van Baren. Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen. Op de markt van Baren. De Brink, om precies te zijn, Bob, waar de markt wordt opgebouwd, uiteraard. En waar het kunstwerk duidelijk zichtbaar is. En waar het er ook een beetje wordt nagepraat nog over voetbal. Tenminste, als ik deze marktkoopman confronteer met het woord voetbal. Wat is dan de reactie?
2: Ja, jammer. Jammer, een klein beetje treurig. Ik sliep nog wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik was alleen op het laatste moment, want dan gaat mijn wekkertje rond een uurtje of 4, 5. Toen ben ik nog even ingehaakt. Ja. En toen ik zag dat de penalties eraan kwamen, dan had ik wel zoiets van, volgens mij is het afgelopen met Nederland.
1: Ja.
2: Helaas, maar waar.
1: Maar was het een mooie pot?
2: Ja, ik heb dus niet zoveel gezien van de wedstrijd. Alleen het laatste stukje een beetje.
1: En was het mooi?
2: En ik heb het niet echt kunnen zien. Okay. Ik heb het over de radio gevolgd, want ik zat in de auto. En toen ik hoorde dat de penalties kwamen, toen wist ik eigenlijk al, dit gaat niet goed komen. Ja. En het is niet anders. Ja.
1: En nu?
2: Ja, en nu verder. Verder met leven. Ja, ik kan me er niet druk over maken.
1: Nee, het WK gaat gewoon door. En,
2: het WK gaat gewoon door.
1: De sterkste wint natuurlijk.
2: Precies. Ik heb geen idee wie er gaat winnen. Nee. Duitsland ligt er ook uit natuurlijk. Dat had ook menig mens niet verwacht. Ja. Maar ja, het is toch echt zo.
1: En zal ik nog eens wat zeggen?
2: Nou,
1: de Tour de France begint ook nog.
2: Oh, kijk. Ja, dat is helemaal mooi natuurlijk. Hè. Dan gaan ze lekker hard. Hoppakee.
1: Wat verkoopt u eigenlijk op de markt?
2: Kaas.
1: Kaas.
2: Ja.
1: Kijk.
2: Ja, klopt.
1: Veel plezier. Ik heb gezien het trouwens van het kunstwerk, want dat is hier te zien.
2: Ja, ik heb
1: van,
2: even gekeken. Het is prachtig. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ik vind het bizar hoe mensen het voor elkaar kunnen krijgen.
1: Het is een gebouw waarvan de buitenkant helemaal naar buiten bolt, als het ware. Alsof het een soort glazen bol effect is.
2: Ja, helemaal wonderlijk. 3D. Het, is, het ziet er echt fantastisch mooi uit. Hebben ze goed voor elkaar gekregen.
1: Heeft u wel eens van Escher gehoord?
2: Nee, helemaal niet.
1: Kent u die handen die elkaar tekenen?
2: Nee, ook niet.
1: Of die waterval die tegen de stroom in. Wat is het? De waterval die omhoog gaat, geloof ik.
3: De waterval die omhoog gaat. De trappetje wat oneindig doorgaat.
2: Oh ja, die ken ik. Ja. Dat is hetzelfde idee.
3: Het is allemaal van Escher.
2: Oké, okay, wat mooi. Ja, ja ik vind het wel heel knap dat mensen zoiets kunnen maken. Ja. Absoluut.
1: Ja.
2: Zeker weten.
1: Ja, deze mevrouw is van Escher.
3: Oh, is dat zo?
1: Dat ze zeggen.
2: Ah,
1: ze heeft geen relatie met hem gehad of zo. Nee. Dat niet.
3: De Stichting Baren Escher.
2: Ja. Het is hartstikke mooi. Ja. Zeker weten.
1: Escher moet meer gepromoot worden in Baren. Want hij heeft hier jarenlang gewoond. Hij is hier ook begraven.
2: Oké.
1: Kortom, dit moet toeristen trekken. Goed idee?
2: Ik denk wel dat mensen hiervoor willen komen. Het ziet er natuurlijk wel gelikt uit en hartstikke mooi. Maar of het de grootste trekker van Baren gaat zijn, dat weet ik natuurlijk niet.
1: We gaan het even uitgebreid bepraten. Er komt hier ook een speciaal Escher-winkeltje, of dat is er volgens mij al.
3: Ja, er is een informatiecentrum inderdaad aan de andere kant van de Laanstraat.
2: Ja.
3: Dus
2: spannend.
3: Nou, zeker spannend.
1: Zeg, wij lopen even nog verder die kant op.
2: Succes ermee. Succes
1: met
2: beste.
1: De kaas.
2: Hoi hoi.
1: Want we moeten even kort beschrijven hoe het nou verder... Oh, wat even. Zo meteen komen we weer terug.

0: Red Lion Spells Danger. Billy Ocean in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan meer horen over het weer voor de komende tijd, vandaag en de komende dagen. Maar we gaan ook terugblikken. Margot Ribbeling, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik vroeg je aan het voorgaande uur hoe... het is vandaag 30 juni, de laatste dag van de maand. Dus ook de laatste dag van het eerste half jaar. Hoe zijn we dit jaar een beetje doorgekomen? Jij kon het jij kon dat helemaal bekijken. En heb je dat uitgezocht?
1: Dat heb ik uitgezocht, want jij vroeg het. En dan denk je, oh joh, die heeft de antwoord meteen klaar. Maar ja, mijn geheugen is als een zeef, hoor.
0: Nou nee, geloof ik dan ook weer niet. Dat is namelijk ook niet zo. Maar ja, je kunt natuurlijk niet een heel half jaar per dag eventjes gaan vertellen. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee. Maar ik heb het toch eventjes bij elkaar kort opgeschreven.
0: Ja?
1: En toen dacht ik van, oh ja. Weet je dat wij nog in januari, in de eerste week...

0: 7 januari.
1: Ja, daar begon het jaar mee. Maar ja, daarna ging het meteen alweer de zachte kant uit. Februari zacht en de hele lente. Maart, april, mei. Zeer warm. Zelfs een top 5 notering in de warmste lentes. Veel zon en ook hartstikke droog. En op een gegeven moment hadden we op een gegeven moment een watertekort in Nederland. Een neerslagtekort. En toen in één keer kwam juni. En juni heeft echt gewoon twee gezichten gehad natuurlijk.
0: Het begon niet best,
1: de eerste twee weken. Nou, ja. Eigenlijk voor de natuur natuurlijk wel, want toen kwam eindelijk die regen. Maar het dropte de temperatuur natuurlijk ook onder normaal. Dus een hele koude start van de juni maand met behoorlijk wat regen. En ja, daarna in één keer, hè, die overgang, dat was heel opmerkelijk. Na dat hele warme, hete weer van de afgelopen week, waardoor de juni maand op zich 3 graden boven normaal is uitgekomen. Dus echt niet te voor te stellen.
0: Nee.
1: En op sommige plaatsen hebben we natuurlijk behoorlijk zwaar onweer gehad. Hè? Bij jou natuurlijk ook. Ja. Maar Piet van der Mel in Kamerik, die meldt dat in Kamerik hagelstenen van 3 centimeter alle auto's in de buurt hebben beschadigd zaterdagavond, de nacht naar zondag. En er viel maar liefst 86 millimeter in één keer. Dus dat is meteen de hele maand hoeveelheid.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Zo gaat het weer in het afgelopen half jaar is zo vergaan.
0: Het is een behoorlijke amplitude, hè? Zijn we naar boven en naar beneden toe, die golfbeweging.
1: Inderdaad, ja. Nou, dan weet je ook dat ik elke dag lekker wat te doen heb. Dat vind ik ook heel leuk aan het Nederlandse weer.
0: Ja, ja,
1: kijk, als je nou weervrouw bent in Afrika, dan moet je die ene stofstorm natuurlijk wel heel goed kunnen verwachten. Maar voor de rest is het elke dag
0: hetzelfde. Je hebt geen ambitie om naar Afrika te gaan.
1: Hou van Afrika, maar niet vanwege het weer. Dan blijf ik toch liever in Nederland.
0: Nou, er zijn ook wel mensen die gaan naar Noord-Afrika gaan om Marokko te ondersteunen. Ja. Want die gaan verder.
1: Leuk.
0: Maar gewoon even fijn dat je dit onder de loep hebt gelegd en nog even doorgenomen hebt. Ik was hem even kwijt inderdaad van dat sneeuw. We hebben een eerste half jaar bijna achter de kiezen. Het tweede half jaar ga ik je niet naar vragen, want vooruitkijken is altijd een stuk moeilijker. Maar het weer van vandaag, hoe kenmerkt zich dat?
1: Ja, meer bewolking dan gisteren. Gisteren hebben we redelijk wat zon gehad. Flink wat zon ook zelfs. Met de temperaturen nog boven de 25 graden. De zomerse grens. Dus die dag die telt nog bij de hittegolf. Die 12 dagen duurde. Mm-hmm. Maar die komt vandaag ten einde. Want de temperatuur ligt op dit moment rond een graadje of 16, 17. Afgelopen nacht is het ook lekker afgekoeld. Weinig wind. En we zien nog wel wat zon. Maar we zien ook wolkenvelden. En die wolkenvelden die worden vanmiddag steeds dikker. Ik denk dat het niet echt komt tot wat regen. Misschien een spetje dat je echt denkt van er valt iets wat. Het is echt niet veel. Maar die wolken die houden wel de temperatuurstijging een beetje tegen. Dus die 25 graden van gisteren halen we niet meer. We komen op uit een 22 tot 23 graden. Maar dat zijn natuurlijk comfortabele temperaturen om van alles bij te doen vandaag.
0: Nou, heerlijk. En dan mogen we best even lekker over nadenken wat je vandaag zou kunnen doen, mits je nog wat vrije uren hebt. En anders vanavond weer. We ronden voor nu af met het weeroverzicht. Bedoel ik dan afrondend met een weerspreuk voor vandaag. Wat heb je voor ons op kunnen duikelen?
1: Nou, deze gaat natuurlijk over de hele maand juni. Daar komt hij dan. Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli ook nog blij.
0: Dat dacht ik wel. Op naar de volgende maand, maar eerst nog even naar het volgende uur. Utrecht is wakker. We spreken je vanaf 8:50 weer, Margo. Dankjewel. Ja. Wij gaan in het volgende uur onder andere ook praten over de Kookclub. Met een bijzondere naam, toch?
2: Ja, de onvergetelijke Kookclub. Nou, wat dat is, dat horen we straks.
0: 7:15 ongeveer. En tot die tijd nog onder andere nieuws, weer en verkeer. En de muziek nu voor 8:00. Vanessa Paradiem.

0: gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Acht uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
8: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
7: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
9: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
10: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
7: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, maar er is niemand aangehouden. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000. 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het 3e jaar op rij dat de immigratie afnam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die bieden veel snel wisselende mode aan. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En er komt ook een toeslag op de modeartikelen. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het derde uur van Utrecht is wakker, is daarmee van start gegaan. Het nieuws uit binnen- en buitenland, gevolgd door het nieuws uit de regio in het kort. Marjolein, eerst voetbal.
12: Ja, het is niet gelukt om de achtste finales te halen op het WK. Teleurstelling dus, hè, na de wedstrijd tegen Marokko. Veel cafés die waren vannacht extra open, overal in de regio, om samen te kijken naar de wedstrijd. Ook thuis werd natuurlijk veel gekeken. Maar helaas, na strafschoppen ligt Nederland eruit. Daarna was er ook veel blijdschap onder de Marokkaanse fans op straat, met veel getoeter en vuurwerk. Een explosie dan vannacht in Vleuten bij een woning aan de Wilderveld. Een voordeur is hierdoor flink beschadigd en de politie doet onderzoek. En er komt een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen in het gemeentehuis van Amersfoort, met plek voor zo'n 65 mensen. Er zijn te weinig opvangplekken in de stad. Daarom is gekozen voor het eigen pand van de gemeente als tijdelijke oplossing. Ook dat zometeen.
11: Om 8:30 hier bij Radio in Utrecht. Dankjewel, tot zo dus. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vertraagt het vanaf Waardenburg tot knooppunt Everdingen 20 minuten extra. Het zijn ook de mensen die moeten omrijden omdat de A27 nog altijd dicht is vanwege werkzaamheden. Vanaf knooppunt Gorkum naar boven toe tot aan knooppunt Everdingen. Vice versa ook trouwens. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal verlies je 10 minuten tijd. A27 Utrecht richting Almere, tussen Huizen en Almere Haven. De afsluit bij de Stichtse Brug, 5 minuten vertraging. Dan de andere kant op vanuit Almere, Flevoland dus richting Gorinchem, tussen Bilthoven, een heel stuk verderop, en Knoopendrecht weer. Een klein stukje, maar ja, toch altijd nog 20 minuten extra, omdat daar een ongeluk is gebeurd. De weg is wel weer helemaal vrij. De A27 doorrijden, dat gaat dus vanaf Knoopend Everdingen niet. Voor die tijd tussen Houten en Lexmond 10 minuten extra, omdat er een vrachtwagen met pech staat. En de laatste melding voor nu is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Het staartje tussen Afrit en Dolder nummer 3 en Utrecht. Daar doe je bijna een kwartier langer over je reis. De aansluiting met de A27 of doorrijden naar Utrecht.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: De, ik vind toch wel fantastische tekenaar Escher woonde heel lang in Baren. Hij is daar niet overleden, maar hij ligt er wel begraven. Baren zal een beetje de Escher-stad kunnen gaan worden. Tenminste, daar zijn de initiatieven naar. Robert-Jan Boy vanmorgen in Baren. Nog altijd bij de markt op de Brink? Of heb je een ander plekje gezocht, Robert-Jan?
19: Nou, nee, we zijn nog steeds aan het kunstwerk aan het kijken. Bob, hier het Brink. De markt wordt opgebouwd. Je kijkt naar de muur van de bibliotheek en daar een reusachtige muurschildering van, ja, een dorpje wat tegen een heuvel is opgebouwd, lijkt wel. Maar aan de voorkant helemaal uitbolt. Dat je zegt van nou, dat kan helemaal niet, Irene van Kaan. Ja, Stichting Baren Escher.
20: Ja, goedemorgen. Ja, het is een typische Escher-schilderij natuurlijk. Escher-tekening. Escher die maakte in Malta deze print. En heeft toen in 1941 in Baren dit bewerkt. En je gaat inderdaad alsof er een vuist aan de achterkant door de plaat
19: een
20: is
19: vuist,
20: geslagen.
19: Zwart-wit.
20: Ja. zwart-wit. En er komt een balkon in het midden helemaal naar voren.
19: Het is het stulpt helemaal naar voren. Hoe moet je dat allemaal noemen? Als je, hoe kan dat nou zeggen? Is het wel vlak? Het is heel vervreemdend eigenlijk. Heel knap. Ja. En je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Nou, dat is het kenmerk van Escher. Baren gaat dat helemaal uitbuiten. Dit talent. Zometeen gaan we naar het informatiepunt, Bob, wat ook speciaal is opgericht in verband met Escher.
11: Ja,
19: noem de naam nog een keertje.
11: MC Escher, de schilder, de tekenaar is het eigenlijk. Nou, vraag ik me wel af, Robert-Jan. Misschien kun je er toch even aan haar vragen, of weet je het zelf al. Het is een muurschildering, het is van Escher, maar iemand heeft dat dan geschilderd opnieuw, neem ik aan. Wie is dat dan?
19: Ja, dat is uiteraard opnieuw geschilderd. Ik meen dat, hebben ze dat precies gedaan, dit kunstwerk?
20: Nou, ze hebben het kunstwerk van Escher gepakt. Ja. En dat vergroot, zeg maar, ik denk wel een stuk of 20 keer. Maar dat heeft een bedrijf gedaan die dat dan op de muur één op één over heeft getekend.
19: Kijk, daar is een speciale techniek voor om dat heel goed na te maken, laat maar zeggen.
20: Ja, dus zij kunnen dat heel netjes namaken. En het is ook heel precies gedaan.
19: En voor de duidelijkheid, dat is dus vorige week, is dat echt officieel geopend, Bob. Of onthuld, moet je eigenlijk zeggen. Ja. Het is niet zo dat Escher hier zelf op een laddertje heeft gestaan.
20: Nee, absoluut niet. Helaas is Escher in 1972 al overleden.
19: Ja, dat zou wat zijn, zeg. Als
20: hij
19: nog
20: had gestaan, dan was hij ook nog geweest.
19: Dat was fantastisch geweest. We gaan naar het informatiepunt.
11: Ja, hartstikke goed. Na 8:30 gaan we daar dan meer over horen. Robert-Jan en je gast, dankjewel. Inmiddels is 8:09. We gaan zo meteen bellen. En we hebben een pittig onderwerp. Maar we gaan er wel de tanden in zetten zo meteen. En het is ook een lekker onderwerp op de een of andere manier.
0: Ja, de Onvergetelijke Kookclub. Dat is een groep mensen met C onder meer. Die samen met elkaar koken en lekker eten. Ja, en die naam zegt het al eigenlijk een beetje. En het koken en eten doen ze onder leiding van een professionele kok en coördinator Gerda van Ginnekem. En die hebben we zo meteen aan de lijn.
11: Dat is goed.
0: Ja, en dan hebben we daarop inhakend een leuke vraag die we aan je stellen vandaag, waar we graag het antwoord op willen van jou. Ja, heb je in jouw omgeving te maken met dementie? En ja, hoe ga jij om met iemand die lijdt aan die aandoening? We horen graag wat jouw ervaringen daarmee zijn. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
11: Als mensen in je omgeving, hoe jij dan omgaat met mensen die dus dementie hebben.
0: Ja.
11: Nou, dat is best wel pittig, maar deel het met ons. En ik zag al diverse reacties op Facebook en via de WhatsApp via de RTV Utrecht binnenkomen.
0: Fijn, gaan we ook even doornemen straks.
11: Voor die tijd nog Long Train Running, de Doobie Brothers onderweg. En dit is de fame van Irene Cara uit de jaren 80. Baby.

0: Een lekker tempo door de Doobies. De Doobie Brothers. Uit het jaar 1973. Long Train Running. Het is 13 minuten voor 8:30. De tijd gaat snel. Gebruik haar wel. Radio M Utrecht met een ander onderwerp vanmorgen dan het voetbal.
1: Ja, aan de Rijksstraatweg in de Meren wordt iedere maand gekookt door een bijzonder gezelschap. Ja, sommige van de leden van de club hebben een vorm van dementie, anderen niet. Maar allemaal zijn ze dol op koken en lekker eten. Ze noemen zichzelf de Onvergetelijke Kookclub. Ja, het koken en eten doen ze onder leiding van een professionele kok en coördinator Gerda van Ginneken. En die hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Gerda.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de Onvergetelijke Kookclub, wat een goede naam trouwens. Vertel me eens meer over hoe jullie club er nu uitziet.
2: Nou, hoe die nu uitziet, nou, het gaat eigenlijk best heel goed met de kookclub. We hebben een behoorlijke groep deelnemers. Inderdaad, mensen met dementie en een mantelzorger. Dat vind ik zelf dus zo heel leuk, hè. Want iedereen denkt, mensen komen met een partner. Nou, niks is minder waar. We hebben een buurman en een buurvrouw, twee zussen, zus en een schoonzus. Uiteraard ook wel man en vrouw. Kleindochters die meekomen. Het is echt superleuk hoe zo'n gezelschap zich ontwikkelt, moet ik zeggen.
1: Ja, het klinkt als een gemêleerd gezelschap.
2: Ja, dat is het ook. Ja, absoluut. En bij een kookclub als deze horen ook vrijwilligers, hè? Want elk koppel wordt een soort begeleid door een vrijwilliger. En dat is ook zo leuk. Ik heb gisteren weer een kennismakingsgesprek gehad met iemand die net afgestudeerd is in de zorg. En hart heeft voor dementie. En zegt, nou, dat lijkt me hartstikke leuk om erbij te doen. Dus het is ook zo'n leuk gemêleerde groep vrijwilligers die er dan zijn. En dat maakt dat er gewoon heel veel dynamiek in zo'n groep is. Heel gezellig.
1: Nou, dat klinkt goed. En hoe gaat dat zo'n kookavond, want dat organiseren jullie dan, in zijn werk?
2: Nou, de vrijwilligers die komen een uur eerder en die zorgen dat alle spulletjes klaar liggen. De kok, hè, die doet de boodschappen en we hebben menus is klaar. Want wat we willen is dat als mensen komen, dat er een bepaalde rust is. Maar dat als ze aan het werk gaan, dat het ook overzichtelijk is. Want dat maakt de kookclub zo bijzonder. Het is niet zomaar een kookclub. We hebben te maken met mensen met dementie. En we willen dat iedereen het gevoel heeft dat het goed gaat. En om daarvoor te zorgen, moeten wij zorgen dat alle spulletjes er klaar liggen. Dat mensen niet zoeken door een keuken hoeven. Of dat de recepten uitvoerbaar zijn. Dat er altijd mensen zijn die als het nodig is even een handje toe kunnen steken. En dat er voor ieder iets te doen is. Want in dementie heb je natuurlijk een hele grote variant. Er zijn mensen die nog heel goed zelf nog aan de slag kunnen. En dan laten we soms een koppel gewoon lekker samen het toetje maken of de soep. Maar er zijn ook mensen die het steeds moeilijker vinden en die al langer in de kookclub zijn. En waarbij zelfs het snijden van een ui soms ingewikkeld wordt. Maar we willen het voor iedereen zo aanbieden dat iedereen een onderdeeltje kan doen. Hoe klein, hoe makkelijk, hoe moeilijk ook.
1: Ja, want mensen met dementie, zoals je net al eventjes, sorry als ik je onderbreek, Gerda, al eventjes verschetst al van net aan. Voor de een is het snijden van een ui al lastig en voor de ander is het juist al heel erg leuk om zelf helemaal een toetje te maken. Ja. Mensen met dementie vertellen vaak dat juist dat koken heel lastig wordt als de ziekte je treft. Hoe pakken jullie dat dan aan als dat zo verschilt per persoon?
2: Ja, nou door van tevoren over na te denken, wie zouden we bij welke activiteit kunnen doen. En die vrijwilligen goed instrueren. Nou, let er goed op wat mensen wel en niet kunnen. En soms is het erbij zitten en kijken al helemaal gezellig. Hè? Het feit dat je samen met iemand een activiteit doet, dat je volwaardig meedoet, ook al doe je niks. Ja, dat geeft vaak een heel goed gevoel. En daarna ga je met elkaar eten. Dus samen eten is ook al heel gezellig. Dus het feit dat je met een groep samen bent en dat wij zorgen voor een atmosfeer waarin iedereen zich prettig voelt, ja, dat maakt dat het gewoon zo leuk is.
1: Precies. Ja. En de deelnemers met dementie komen dan, zoals je net al zei, met een zus of een buurvrouw, een buurman, een partner of mantelzorger. Hoe vinden zij het om daar te zijn?
2: Nou, eigenlijk ook zijn ze eigenlijk ook altijd enthousiast. Want het grappige is wat je ziet, is dat mensen met dementie er zo van genieten. Dat ze, ja, doordat er grapjes gemaakt worden, doordat dementie eigenlijk niet het onderwerp is, maar koken is het onderwerp waarom we samenkomen. En dat maakt dat ook een mantelzorger, weer even die andere kant van iemand met dementie ziet. Maar de andere kant is dat de mantelzorgers, de begeleiders, ook contact hebben met andere begeleiders. Een beetje af kunnen kijken bij anderen. Goh, hoe is dat dan bij jou? Soms lopen mensen tegen dezelfde dingen aan. Soms hebben ze gewoon. Soms zien we wel eens twee mantelzorgers even in een hoekje met elkaar kletsen. Dat is wat je ook hebt, hè? Die ondersteuning aan elkaar geven. Dat, ja, wie kan dat beter dan dat je ervaringsdeskundige bent?
1: Ja, kan ik me voorstellen. Er is nog plek, hè? Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Het handige, want dan moet ik weer een website geven. En dat is een hele lange, of een e-mailadres. Een hele lange. Het handigste is om even naar de website van Alzheimer Nederland te gaan, afdeling Utrecht.
1: Okay.
2: Of Alzheimer Nederland Kookclub. Dan kom je vanzelf op waar is de kookclub en daar staan de contactgegevens. Het is elke vierde woensdag van de maand. Dus het is een vaste tijd. Als mensen zich aanmelden, ben je niet verplicht om alle keren te komen. En zo is het ook voor mensen die het leuk zouden vinden om vrijwilliger te worden.
1: Okay.
2: Want ook die vrijwilligersploeg, daar kan altijd mensen bij.
1: Okay.
2: Ook die hoeven niet altijd te komen. Maar het is wel fijn als we een grote club hebben.
1: Ja.
2: Dus ook die kunnen zich aanmelden. Hartstikke leuk.
1: Nou, super fijn om te weten. Wij krijgen er helemaal trek van in ieder geval. De eerstvolgende keer is eind juli, begreep ik, hè?
2: Ja, 22 juli is de volgende keer. En wat ik ook nog zeg, mag heb ik nog even.
1: Heel kort.
2: Want wat ik dacht, dan ga je van die vergeten groentes en zo koken en stampotjes en zo.
1: Ja.
2: Nou, niks is minder waar. Echt niet. Jolanda van Resto van Hart, dat is onze kok, zijn altijd van die culinaire dingen die ik thuis niet maak.
0: Okay.
2: Dus het is altijd lekker eten.
1: Ja. Nou, goed, belangrijk.
0: En Gerda, je noemt een vergeten groente, dat heeft nog niks met dementie te maken.
2: Nee,
0: het is wel een grappige opmerking misschien. Maar.
2: Ja, leuk hè, leuk hè.
0: Dankjewel Gerda.
2: Groetjes en hartstikke bedankt.
1: Dankjewel.
2: Succes
1: jullie.
0: Succes. Gerda van Ginneke, coördinator van de onvergetelijke kookclub. 22 juli dus weer, onder andere in de Meren in Utrecht.

0: het zijn dat Baren zometeen de, zeg maar, MC Escher stad van Nederland gaat worden. Daar gaan we zo meteen meer over horen van Robert-Jan op locatie in Baren. En nu 8:45, even vooruitblik naar zometeen het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht.
1: Ja, een uitslaande brand in een flat in Amersfoort. Natuurlijk voetbal in het nieuws. Veel cafés die waren vannacht open om samen te kijken. En in Amersfoort opent een opvangplek voor daklozen op een erg bijzondere plek. En je hoort zo waar dat is.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: besparen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Verkeersinformatie voor Midden-Nederland zometeen. Eerst nu het regio-nieuws door Marjolein Heij. En dat begint niet met voetbal, dat hoor je zometeen. Eerst die brand in Amersfoort.
3: Ja, er is brand in een flat. Het gaat om brand in een flat aan de Drentse straat. De vlammen slaan uit het pand en de brandweer is daar met veel wagens naartoe. Dat is eigenlijk voor nu alles wat we weten. Zodra er meer bekend is, melden we dat natuurlijk. Het is Oranje niet gelukt om de 8e finales te halen op het WK. Nederland verloor na strafschoppen van Marokko. Veel cafés die waren vannacht langer open voor de wedstrijd om samen te kijken. En dat gebeurde onder meer in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. En in Zeist was Pandarve voor één keer een nachtcafé. Zat helemaal vol met oranje fans die ja uiteraard teleurgesteld waren over de uitslag.
4: Ja, dat is jammer, tuurlijk. Maar ja, er kan maar één de winnaar zijn. En heel eerlijk, ik vond Marokko de betere ploeg. Je zou zeggen, uiteindelijk wordt Duitsland kampioen. Maar we zaten langer in het toernooi dan Duitsland. Dus dat is dan weer positief.
3: Nou, Marokkaanse fans, ja, die waren natuurlijk blij. Gingen de straat op in Amersfoort en in Utrecht kwamen supporters bij elkaar. Vlag hadden ze mee, vuurwerken was veel getoeter. En dat zag ook onze verslaggever Daantje Samwel in de Utrechtse wijk Lombok.
5: De fans die ik hier heb gesproken, die zeggen we gaan heel even feesten en dan moeten we toch wel weer echt naar werk. Ja, nu staan ze midden op het kruispunt. De politie leidt het wel in goede banen, zodat iedereen er langs kan. Want ja, er gaan ook mensen naar hun werk, er gaan ook bussen langs. Het moet hier ook, maar het wordt in goede banen geleid.
3: En meer over de wedstrijd en de nasleep ervan vind je natuurlijk op onze app en site. Er staan veel foto's en filmpjes. Dan in Vleuten, daar is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Wilderveld. Mogelijk is vuurwerk door de brievenbus gegooid. Was rond 4:30 een harde knal en die deur heeft veel schade. En de politie is bezig met onderzoek. Expertcare heeft geen bedrijf gevonden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt dus niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expertcare stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Dan een bijzondere opvangplek voor dak- en thuislozen in Amersfoort. 65 mensen kunnen de komende tijd in het gemeentehuis terecht. In de stad zijn te weinig plekken, waardoor de gemeente het eigen pand dus maar beschikbaar stelt. Per 1 juli zou een nieuwe locatie aan de Bergstraat opengaan, maar dat is vertraagd. Het gemeentehuis is dus wel een tijdelijke oplossing. Dan nog het weer, afwisselend bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren, het wordt zo'n 23 graden.
2: Het volgende nieuwsbulletin lees je op de radio om 9:30, hè?
3: Ja hoor, zeker.
2: Nou, weet ik dat toch, heb ik niet vergeten. Dankjewel Marjolein voor nu en je bijdrage in Utrecht is wakker. Tot zo dus weer. 8:40 inmiddels geworden. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen. 20 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen heb je bijna 10 minuten verlies aan tijd. Ook vanaf de andere kant Arnhem-Utrecht op de A12 tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal. Vertraging 5 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopert Lunetten. Daar vertraagt het verkeer een minuut of 5. Ja, tussen Knoopert Everdingen en Knoopert Gorkum. Daar zijn de wegwerkzaamheden. De weg is het vanaf daar dus dicht. De A28 Amersfoort richting Utrecht. De laatste melding voor nu vanaf Afrit Den Dolder tot aan Utrecht. De A27 aansluiting die je zou willen maken. Daar doe je 10 minuten langer over je reis.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: slecht is wakker. Met Bob.

0: Jazza Green en Nice and Slow. Zometeen gaan we meer horen over de Escherstad van Nederland. Als het aan sommige initiatieven ligt, dan moet het gaan gebeuren in Baren. Maar eerst even Marjolein nog bij ons in de studio met een update over die flatbrand in Amersfoort die vanmorgen is uitgebroken.
1: Ja, dat is in het Soesterkwartier in een flat aan de Drentse straat. De vlammen sloegen rond 7:45 uit een woning op de 6e etage. En vanwege de ernst van de situatie is opgeschaald. Er zijn daar veel brandweerwagens aanwezig. 3 etages van die flat die worden nu ontruimd. Het is nog niet bekend of er ook mensen aanwezig zijn in een van de appartementen. Wie last heeft van rook in de omgeving krijgt het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de oorzaak, daar is nu nog niks over te zeggen.
0: Oké, meer informatie zo gauw mogelijk als we het weten.
1: Zeker,
0: dan hoor je dat
1: ja.
0: Bij ons op de zender. En via de app natuurlijk, de RTV Utrecht app, blijf je ook op de hoogte. Dankjewel Marjolein. 8:08. We gaan naar Baren toe. MC Escher, de tekenaar die met die prachtige tekeningen van water dat omhoog stroomt, vogels die de ene en de andere kant op vliegen, nacht en dag, geweldig getekend. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van deze kunstenaar, want dat was hij wel. Hij heeft lang in Baren gewoond, hij ligt daar ook begraven. In 1972 overleed hij al. Maar de gemeente Baren ziet graag dat Escher een toeristische trekpleister gaat worden voor de gemeente. We gaan er meer over horen, want verslaggever Robert-Jan Boy is vanmorgen ter plaatse.
2: Ja, we zijn nu in de wereld van Escher, Bob. Een informatiepunt in de buurt van de Laanstraat. Of eigenlijk zelfs op de hoek van de Laanstraat. Duidelijk zichtbaar, de deur staat open. Je komt binnen, je ziet enorme panelen staan met tekeningen, prenten van Escher. Hier levensgroot de twee handen die uit het papier komen en elkaar tekenen. We zien hier de krokodillen die ook in het papier verdwijnen en weer eruit kruipen. Een hand met een glazen bol. En dan zie je Escher zitten met zijn snor en met zijn baard. Kijk, de oneindige trappen zien we hier. Wat hebben we nog meer? Irene van Kaam, ja?
3: Ja, dag en nacht.
2: Dag en nacht.
3: 1938. Prachtig landschap met zwarte en witte vogels. Die twee kanten opvliegen.
2: Die twee kanten opvliegen en in elkaar verdwijnen. Ja, wat heel wonderlijk. Het is moeilijk uit te leggen eigenlijk. Hè? Maar de figuren van de vogels die passen in elkaar. En zo ontstaan er ook weer nieuwe vogels. Je ziet er eigenlijk steeds meer.
3: Ze gaan van akkers naar vogels en weer terug. Het is heel wonderlijk hoe hij dat allemaal gemaakt heeft.
2: En wat hebben we nog meer hier op de panelen?
3: Wat we nog meer op de panelen hebben is de drie werelden bijvoorbeeld. Drie werelden die waarschijnlijk geschilderd zijn bij, of getekend zijn bij kasteel Groeneveld. En ik heb drie werelden laten bomen, een vis onder het water en het wateroppervlak met blaadjes daarop zien.
2: Bomen in het water, spiegelend water, ja. De robbelrijven, bladeren. Je ziet daaronder weer een vis.
3: Ja.
2: En de bomen worden weer spiegeld in het water.
3: Ja.
2: Het is ongelooflijk knap gedaan allemaal.
3: Zeker knap gemaakt.
2: Escher. Maar we waren net op de markt.
3: Ja.
2: En de man van de kaas die was heel enthousiast over de muurtekeningen. Die geschilderd is daar.
3: Ja.
2: Bij de HEMA. Bij de bibliotheek. Ook de vrouw van de vis. Ook buitengewoon enthousiast over de tekening. Maar dat het Escher is.
3: Ja, dat
2: ze weten het niet.
3: Nee, dat is heel grappig inderdaad. Mensen kennen zijn werk. Herkennen ook zijn werk. Maar de naam Escher wordt heel vaak niet gelijk geassocieerd aan die werken. Terwijl hij hier natuurlijk 30 jaar in zijn alle rust heeft kunnen wonen en werken. En daar ook zijn beroemdste werken eigenlijk heeft kunnen maken.
2: Hij is wereldberoemd.
3: Maar de naam, zeg maar, Escher, dat gaan we ook heel graag op de kaart zetten hier.
2: Wethouder,
3: man.
2: Wethouder Prak is er ook bij.
4: Ja, goedemorgen.
2: Die loopt hier glunderend rond.
4: Zeker, ja.
2: Waarom moet dit zo op de kaart gezet worden,
4: het zijn verschillende redenen. Dus iedereen is eigenlijk betoverd door wat je dan ziet. En dat vinden we dat we dat eigenlijk veel meer moeten uitdragen. Echt het leven van Escher die hier ook zijn inspiratie op heeft gedaan. Natuurlijk zit er een component in dat we eigenlijk toeristen die nu vaak naar Soestdijk gaan, naar Groeneveld gaan, ook proberen hier naar het centrum. Want er is hier veel te beleven. Maar dat willen we nog een extra boost geven door ook meer aandacht aan Escher te geven.
2: Er is nu die muurschildering.
4: Muurschildering is
2: dit,
4: er.
2: Dit informatiepunt is er.
4: Zeker. En we hebben hier een fietsroute, we hebben wandel. Routes, dus er zijn veel punten in Baren. Het is eigenlijk een soort van monumentenstad. Waarin je verschillende ervaringen kunt opdoen van Escher.
2: Ja,
4: dus die routes die hebben we hier niet.
2: En waarom is dat zo belangrijk eigenlijk?
4: Nou, eigenlijk meerdere redenen. Hè. Dus we vinden het eigenlijk voor onze middenstand belangrijk. Zodat we die toeristen hier naartoe trekken. Maar ook gewoon voor onze eigen inwoners. Om gewoon te beleven, te ervaren. Eigenlijk trots te zijn op wat veel Baren heeft voortgebracht. Dus, en ook voor de jeugd. Hè. Het is gewoon heel mooi om te zien en te beleven. Zo'n muurschildering als je dat gewoon tegenkomt.
2: Veel mensen weten het niet, hè? Wat,
4: Nee, dus daarom is het aan onze taak. De muurschildering is de eerste, maar daar gaan we nog veel meer van doen.
2: Ja,
3: precies. Het is wat Hugo zegt inderdaad. Juist door de wandeling, de punten laten zien in Baren en de mens achter Escher vertellen.
2: Ja, is het een interessante mens eigenlijk?
3: Het is een heel bijzonder mens.
2: Hoezo?
3: Het is iemand die volgens mij ook een werkethos heeft van heb ik jou daar? Dus hij werkte volgens mij ook dag en nacht. En het is volgens mij ook iemand met heel veel humor.
2: Reist hij de hele wereld rond?
3: Hij reisde vroeger, toen hij in zijn jonge jaren heeft hij heel veel gereisd inderdaad. Vooral naar Italië, dat was een van zijn favoriete landen. Mm. Daar heeft hij ook heel veel inspiratie op gedaan. En uiteindelijk is hij hier beland vanwege zijn drie zoons. Hè. Hij zocht een school.
2: Ja.
3: En hij kende de directeur van het lyceum. En dat maakte dat hij hier eigenlijk is gezetteld.
2: Maar is er veel werk van Escher te zien hier? Echt wat daadwerkelijk het originele werk?
4: Nee, dus daar hebben we eigenlijk wel... Het moet aanvullend zijn op Escher in het paleis in Den Haag. Ja. Dus daar zitten eigenlijk de mensen die echt naar het werk willen gaan kijken.
2: Daar hangen 120 werken.
4: Daar werken inderdaad heel veel werken. Die daar hangen. Wij hebben hier in onze trouwzaal wel twee echte Eschers hangen. Die willen we ook nog wat beter zeg maar voor het voetlicht brengen. Maar echt voor de mensen die naar het werk gaan, die kunnen naar het paleis. Ja. Maar wij zeggen, wil je het echt ervaren, het leven, hoe die heeft geleefd, waar die inspiratie op heeft gedaan, kom dan naar Baren.
2: Maar meneer Prakker, zit er dan niet een Escher museum in?
4: Nee, dus we willen dat niet concurrerend van elkaar
2: alsof
4: hebben.
2: Of is het niet te kopen of niet te betalen?
4: Nee,
2: natuurlijk.
4: Dus we hebben ook contact zowel met het paleis. Dus we hebben wel dat we denken, misschien tijdelijke expositie die eerst in het paleis zijn, dat die daarna naar Baren toe komen. Maar ook met Leeuwarden, waar de geboorteplaats is van Escher. Dus eigenlijk zou je natuurlijk mensen zeggen, goh, die Escher willen echt willen beleven. Ja, pak gewoon 3 dagen, 1 dagje Den Haag, 1 dagje Baren en 1 dagje Leeuwarden. Dan heb je alles.
2: Om kort te gaan, wij gaan er veel en veel meer over horen over Escher.
4: Ja, dat is wel de ambitie.
2: En
4: ja,
2: al vlak voor de uitzending hoorde ik die ook praten over André Hazes.
4: Ja, ook André Hazes heeft hier gehad.
2: Nico Haak. Ja, wat gaan we nog beleven?
4: Ja, dus enorm veel cultureel erfgoed hier in Baren. Absoluut.
2: Kortom, Foxy Fox met een beetje elastieke benen.
4: Ja, die kennen we nog. Ja, maar ik ga niet meezingen.
2: Dank je wel.
0: Nou, Baren, er is nog veel te doen en om Baren nog meer op de kaart te zetten. De prachtige Baren. Inmiddels 9:14, het weer voor Midden-Nederland. Daarvoor hoorden we Margot zo meteen in de uitzending. Wij hebben een half uurtje geleden gesproken over die kookclub in de Meren, wat heel bijzonder was.
1: Ja, dat
0: was
1: een onvergetelijke kookclub. Een club voor mensen met onder meer dementie om daar samen te koken.
0: Mm-hmm.
1: De vraag die we aan jou stellen is, heb jij in jouw omgeving te maken met dementie? En ja, hoe ga je om met iemand die lijdt aan dementie? Wat horen we graag. Laat even weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En zometeen wat reacties in de uitzending, hè, die we al hebben gezien op de Facebook.
1: Ja.
0: En in onze app, dat is nog een beetje geheim, maar die gaan we zo meteen even vertellen aan je. En tot die tijd, René Vroger en Waylon. En als de liefde gaat, nou ja, hoe de liefde gaat, luister maar. Misschien wordt het verhaal in een paar minuten wel duidelijk voor jou ook.

0: Nou, hoe de liefde gaat, dat is nu wel duidelijk geworden voor mij. Het is zometeen tijd voor Margot. Maar eerst gaan we ons bezighouden met dementie, met de vraag en de kookclub waar we over gesproken hebben. Maar meer met de vraag, hoe ga jij om met mensen die dementie hebben? Hoe ervaar je dat?
1: Ja, er zijn wat reacties op binnengekomen. Zoals van Gerard, die zegt, goedemorgen. Ja, wij hebben het gelukkig niet in de familie, wel in de kenniskring. En Gerda zegt, goedemorgen allemaal, ik ben jarenlang mantelzorger geweest. En ik doe nog steeds vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. Ja, als dat in je werk zit, dan kom je erachter dat je er ook heel veel voor terugkrijgt zelf. Als je ook hulp verleent voor mensen met dementie. Dat kan ik me ook goed voorstellen, omdat het je ook zelf misschien een goed gevoel geeft als je een ander die dat nodig heeft gewoon even bij kan staan. Al is het maar gewoon luisterend oor of je verleent echt zorg voor iemand. Mm-hmm. Het lijkt me heel bijzonder als je dat kunt doen. Even kijken, ja, Henny zegt, ja, onze moeder had op het laatst van haar leven ouderdomsdementie. Gelukkig herkenden ze ons nog wel allemaal. Ja, want dat hoort er dan helaas soms ook bij. Dat dan, ja, je kinderen of familie niet meer herkent. Dat kan ook heel verdrietig zijn, kan ik me voorstellen. Gerry zegt, ja, ik heb heel lang gezorgd voor ouderen met dementie. Heb ik altijd met veel liefde gedaan. Wat zou het fijn zijn als er genezing voor zou zijn? Ja, Gerry. Dat zijn we met je eens. Het zou mooi zijn. Met veel ziektes trouwens. En veel aandoeningen. Ja, er komen steeds meer wat reacties binnen. Dit is even een greep uit de reacties op Facebook. Even kijken of er in de app nog iets is binnengekomen. Zie ik zo 1, 2, 3 geen nieuwe reactie binnenkomen. Nou, in ieder geval horen we graag doorlopend vandaag wat jouw ervaringen zijn met dementie. Ja, en hoe je daarmee om moet gaan met iemand die lijdt aan die dementie. Dus die aandoening. Liesbeth praat erover verder aan tafel vanmiddag. En Aart in Utrecht komt thuis hier op Radio M Utrecht.
0: Dus doe je, zeg je. En ja, laat van je horen. Dus. En over horen gesproken, een heel andere toon slaan we nu aan. Als het gaat over het weer. Nou, sowieso een heel andere toon. Ten opzichte van vorige week natuurlijk, Margot. Hè, want het is een soort ommeslag wat we hebben gemaakt qua weer.
1: Heerlijk, denk ik, voor heel
0: positief,
1: veel.
0: Inderdaad, ja.
1: Positief, ja.
0: De echte hitte is nu wel verdreven, hè?
2: Inderdaad, ja. En ik voel vandaag ook in mijn huis dat de hitte in mijn huis aan het wegzakken is. Gisteren vond ik het nog wel warm in mijn huis. Maar ik heb lekker alles tegen elkaar open. Ook op dit moment is dat gewoon lekker. Want die temperatuur gaat niet zo snel omhoog zoals de afgelopen week. Het is op dit moment 16,9 graden in Woerden en 18,6 in Wijk bij Duurstede. En we gaan vandaag naar temperaturen van een graadje of 22, 23. Dus geen 25er meer, die we gisteren nog wel haalden. Waardoor gisteren nog telt bij de hittegolf, die 12 dagen duurde in de beeld. Vandaag dus niet meer. 22, 23 graden, hele comfortabele temperaturen. En waarom is het dan ietsjes minder warm? Nou, omdat we ook wat meer bewolking hebben. Vanaf de Noordzee drijven er hoge wolken over ons. En die zijn tamelijk dik, waardoor de zon er af en toe een beetje last van heeft. Maar soms kun je de zon ook wel tussendoor zien. Blijft denk ik op de meeste plaatsen gewoon wel droog en er is weinig wind. Maar het heeft dus wel effect op onze temperaturen. Die komen dus niet zo hoog, maar het is vooral vandaag een lekkere doedag, denk ik.
0: Dat lijkt me wel, ja. Ja, nou, als mensen nog geen plannen hebben, kun je van alles ontwikkelen vandaag ten aanzien van het weer. Is het een hele goede dag, denk ik, om erop uit te gaan. Maar de komende dagen dan, Margot, wat is de ontwikkeling daarvan? Is het stabiel in de atmosfeer?
2: Ja, het is redelijk stabiel, moet ik zeggen. Want tot en met het weekend denk ik dat we zeg maar in dit soort temperaturen kunnen verblijven. Dat betekent lekker koele nachtjes met een graadje of 11 komende nacht weer. Morgen een graadje warmer dan vandaag, 25 graden weer. En dat komt omdat we wat meer zon hebben. Met mooie stapelwolken en heel lokaal een buitje. Ik wil er eigenlijk niet over praten, want ik denk dat er op de meeste plaatsen gewoon niks gebeurt. Donderdag, daar moeten we het wel even over hebben, want in de middag komt er dan een regengebiedje vanuit het noordwesten over. Maar ik zeg gebiedje, hè, dus dat is ook niet zo heel veel. En ook niet de hele dag bij temperaturen van 2, 23 graden. En ook het vrijdag en het weekend verlopen droog met zonnige perioden. En 23 tot 25 graden. Maar ja, ik kijk toch nog heel eventjes over dat weekend heen.
0: Zonder dat je de glazen bol hoeft te kijken. Hè? Dit zijn de weermodellen, interpretatie daarvan.
2: Inderdaad, ja. En met name dat Amerikaanse model, wat altijd heel lang vooruit toch een hele goede blik geeft op het weer van volgende week en de weken daarna, ziet dat

0: Heerlijk, hè? De muziek uit de jaren 60 bij Radio M Utrecht. Ook vanmiddag weer van 2 tot 3 kun je weer genieten van Studio 60's. Oh, en even een vooruitblik, maar gewoon het over donderdag. Ik denk donderdag hebben we ook een tuinspreekuur met Jurgen Smit. Die komt naar ons toe.
1: Kijk.
0: Dus mocht je nog een vraag hebben over je planten op balkon of in de tuin, dan kun je dat stellen via tuin@rtvutrecht.nl. Niet vergeten, handig om te doen en je vraag wordt ongetwijfeld beantwoord. Komende donderdag tussen 12 en 2. Dus tuin@rtvutrecht.nl. Anne, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: En blijf luisteren. Zometeen naar het Nederlandse lied Pieter Voorage vanaf 9 uur bij ons.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
10: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
9: Duizenden mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. En daarmee ligt Nederland eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. En daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
11: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
9: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie. Toen feesten de Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilder in Den Haag blokkeerde Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Daar zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam. Net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar van het westen uit neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En het is 9:02. We gaan even naar Marjolein van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws over de grote brand in Amersfoort.
13: Ja, vanmorgen was een uitslaande brand uitgebroken in een flat in Amersfoort. De vlammen sloegen rond 8:15 uit een woning op de 6e etage van dat gebouw in het Soesterkwartier aan de Drentse straat. En vanwege de ernst van de situatie werd opgeschaald door de brandweer. 3 etages zijn ontruimd, de 6e, 7e en de 8e. Het is niet bekend of er nog mensen in een van de appartementen waren toen de brand uitbrak. Wie last heeft van rook in de omgeving krijgt het advies van de brandweer om ramen en deuren te sluiten.
12: Oké, dankjewel. Dan gaan we ook even naar de weg. En wel de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en het knooppunt Everdingen. Daar 20 minuutjes extra reistijd. En dan is het zometeen tijd voor de hits uit Holland. Hans de Boy onderweg.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. De zomer vuur je bij ons.
16: In summertime, summertime, summertime, summertime.
17: In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

gelukkig treedt hij nog wel eens op. Hans de Boy. Over zijn Annabel. Dit is Radio M Utrecht. Het is 8:08. Op dinsdag 30 juni 2026. Ik ben Pieter. Een hele goede morgen, zeg ik dan maar. Ik hoop dat het allemaal goed met je gaat. En dan zeg ik ook, gelukkig hebben we de hits uit Holland nog. Ja, dat is alles wat je nodig hebt. Toch, Senna? Welkom.

0: de zomer vier je bij ons. Met de hits uit Holland. Heerlijke muziek van de kast. Altijd raak. Heb je onze nieuwe Nationale Nieuwe al gehoord? Nou, die is van Bente en heet 321. Hartstikke leuk. Ik ga hem zo meteen voor je opzetten.
1: In zee met.
0: Maar we duiken eerst even in zee met. Het spelletje dat we deze zomer spelen in dit programma. Elke dag in de golven te horen een bekende zanger, een zangeres of een groep. En vandaag gaan we op zoek naar een groep. De naam van de groep wil ik graag weten. Maar daarbij ook de titel van het nummer. Dus naam van de groep en titel van het nummer dat je hoort in de golven. Heel goed luisteren. En als je denkt te weten, nou, laat het weten en stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. We hebben weer een mooie prijzenkast hier die natuurlijk goed gevuld is met onder andere het keukenschort en de koeltas van Radio M Utrecht. De opgave voor vandaag. Heb je al wat herkend? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. In zee met een bekende groep en ook een heel bekend nummer. Ik wil de naam van de groep en de titel van het nummer. Denk je dus nu al te weten, dan mag je nu al gaan appen. En zometeen om 21:50 dan laat ik het fragment nog een keer ergens in de golven horen. Dus succes!
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Ik kom naar je toe.
1: De Nationale Nieuwe van deze week is 321 van Bente.
2: Per Radio M Utrecht.

Lenny. Een heel voorzichtig zonnetje hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Nou, leuk dat je je dag deelt met Radio M Utrecht. De zomer vier je bij ons. Dat doen we met de hits uit Holland. Zometeen Frank Boeien. En natuurlijk het spelletje dat we deze zomer spelen. In zee met, ik duik in zee met een hele bekende groep en een hele bekende hit. Ik wil ook heel graag de titel van het nummer horen. Dus ik krijg heel vaak de groep binnen. Maar daar hoort de titel ook bij. En het fragment is zo nog een keer te horen. Dus blijf luisteren. Ook voor het laatste nieuws natuurlijk. Met Marjolein, die heeft zo ook het laatste nieuws over de grote brand in Amersfoort. En ook meer over een bijzondere opvangplek voor daklozen. Waar dat is, dat horen we ook zo. Het nieuws uit de buurt, onderweg. En prachtige muziek van de Puma's.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: En het is 9:30 inmiddels, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: We beginnen natuurlijk met de brand in Amersfoort.
8: Die is onder controle, meldt de brandweer. Het gebouw in het Soesterkwartier wordt nu geventileerd. Op de 6e verdieping van de flat was vanmorgen rond 8 uur brand uitgebroken in een appartement. De vlammen sloegen uit het huis en daarna werden 3 etages voor de veiligheid ontruimd. Volgens de brandweer is 1 persoon nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Het gaat om een bewoner van een ander appartement dan waar de brand begon. Over de oorzaak is nog niks te zeggen. Een bijzondere opvangplek voor dak- en thuislozen in Amersfoort. 65 mensen kunnen de komende tijd in het gemeentehuis terecht. In de stad zijn te weinig plekken, waardoor de gemeente het eigen pand beschikbaar stelt. Per 1 juli zou een nieuwe locatie aan de Bergstraat openen, maar dat is vertraagd. Het gemeentehuis is dus wel een tijdelijke oplossing. Een fietser is gisteravond gewond geraakt in Woudenberg na een aanrijding met een auto. Dat ongeluk was op de kruising van de Stationsweg Oost met de Laan door Hoevelaar. De fietser kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Het is Oranje niet gelukt om de 8e finales te halen. Marokko won na strafschoppen. Veel cafés waren de hele nacht open, ook bij ons in de regio, voor fans om samen te kijken. En dat gebeurde ook in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, waar honderden mensen zagen hoe Nederland op voorsprong kwam. Maar vlak voor tijd maakte Marokko nog gelijk. En daarna kwam de verlenging en dus de strafschoppen. Marokko-fans die gingen na de wedstrijd de straat op. Dat was goed te merken in Amersfoort en ook in Utrecht, waar flink veel getoeter en vuurwerk te horen was. En foto's en filmpjes daarvan vind je op onze app en website. Dan het weer, afwisselend bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren. Het wordt zo'n 23 graden.
7: Marjolein, dankjewel. Even kijken hoe het nu op de A2 is. Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Everdingen. Daar 20 minuten extra reistijd. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Hits uit Holland met Pieter Fourage.

0: Dag, ook een leuke radiodag. Met Radio M Utrecht en Frank Boeijen. Die voor je zingt. Kijk. Het is 9:50. Dit zijn de hits uit Holland. We gaan verder met het spelletje.
1: In zee met...
0: Jazeker. Ik ben dus op zoek naar een groep. Een groep van alweer een hele tijd geleden. En daarbij hoort ook een hele grote hit. De naam van de groep wil ik weten en de titel van het nummer. Met wie duik ik in zee? Luister goed. En als je denkt te weten, stuur een appje naar de studio. Dan maak je kans op een mooie prijs uit onze prijzenkast. Wie horen we hier?

Niet te lang, anders wordt het te makkelijk natuurlijk. Nou, laat het horen. Ik wil graag weten welke groep we hebben gehoord. En de titel van het nummer moet er dan ook bij, hè? Dus stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. André Hazes zometeen. En hier is Wolter.

0: lekkere meezingers van André natuurlijk. En uit mijn bol. Nou, het is 9:45 inmiddels.
1: In zee met.
0: En ik heb Gina aan de telefoon. Gina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gina, heb je lekker geslapen?
2: Nee.
0: Heb je überhaupt geslapen?
2: Jawel, ja, zeker wel.
0: Okay. Heb je de wedstrijd gekeken?
2: Nee.
0: Oké,
2: okay.
0: Maar dat heeft dus, dat staat dus helemaal los van elkaar.
2: Dat staat los van elkaar, inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik dacht misschien kleine oogjes omdat je het allemaal gevolgd hebt... wat Marokko en Oranje hebben gedaan vannacht. Maar dat is dus niet
2: helaas,
0: het geval.
2: Ja, helaas. Ja, ik heb de uitslag gehoord, helaas.
0: Ja, het schijnt wel. Ik heb zelf ook niet kunnen kijken, want ik moest vanmorgen ook weer heel vroeg op. Maar het was wel heel erg spannend, blijkbaar.
2: Ja, als het zo lang 1-1 blijft,
0: Ja, het is maar goed dat ik het niniet heb gezien, want dan had ik hier nu met 6 koppen koffie gezeten en hele kleine oogjes. Dus dan is de radio ook heel belangrijk. Hè. Er moet wel een mooi programma verzorgd worden natuurlijk.
2: Ja, zeker. Dus,
0: maar goed, wel, je bent weer opgestaan vanmorgen. En wat zijn de plannen voor vandaag verder?
2: Nou, ze zijn bij ons met een renovatie bezig. En dus elk moment kunnen mensen binnenkomen om dingen aan te passen en te veranderen. Dus we kunnen zelf weinig.
0: Maar je moet wel in de buurt blijven dan natuurlijk.
2: Ja, het is wel prettig omdat ze via de voordeur naar binnen moeten kunnen. Dus. Ja.
0: Nou, dat is dan de dag van vandaag, denk ik.
2: Ja, en de komende week.
0: Ja, zet de radio lekker aan, dan komt het vast goed. En de mensen die het werk doen, die genieten er ook van.
2: Ja, daarom.
0: Ja, en je hebt ook even meegedaan met het spelletje vanmorgen. In zee met, het zomerspel hier bij ons. En elke dag duiken we in zee met een bekende zanger, een zangeres of een groep. En mijn vraag aan jou is, wie heb je gehoord en wat zongen ze?
2: Ik heb Teach 1 gehoord met Dingedong.
0: Ja, natuurlijk. Dat was de juiste oplossing. De eerste keer dat ik het fragment liet horen was het wat lastiger, geloof ik. De tweede keer heel veel goede inzendingen. En jij bent uit de hoed gekomen, Gina. Dus dat betekent dat je de winnaar bent op deze dinsdag. En dan mag je, mag je wat kiezen uit onze prijzenkast. En dan zal ik eens even kijken, wat heb ik allemaal voor je? Nou, ik heb een schort, ik heb een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of de shopper.
2: En de koeltas.
0: De koeltas, ja.
2: Ja.
0: Temperatuur gaat volgende week weer omhoog, hoorde ik.
2: Daarom, en het is altijd gemakkelijk.
0: Zeker. Nou, dan ga ik hem snel naar je toe sturen.
2: Ja, heel fijn.
0: Succes daar met alle werkzaamheden die plaatsvinden.
2: Dankjewel.
0: Rustig aan. En Teach In draai ik speciaal voor jou vandaag.
2: Nou, hartstikke leuk. Gaan we van genieten.
0: Dankjewel. Een mooie dag.
2: Oké, fijne dag.
0: Jij ook. Doeg. En bedankt voor het meedoen. Is

0: presenteert De Avond van de Nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: druk. En daar komt dan de tweede ronde woordbouwer. Of het tweede spelletje en de eerste ronde woordbouwer nog bij. Maar dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. En bij de koffie over een paar minuten. Dan gaan we dus beginnen met de eerste pot woordbouwer voor deze morgen. Kun je gezellig mee puzzelen. En natuurlijk ondertussen genieten van de muziek. Hè? Nou, die komt onder andere van de Monkees. En misschien ook wel de Gypsy Kings. Want die zitten in de koffiekeuzen. Je weet hoe het werkt. De meeste stemmen gelden.
1: Vrienden zoeken is een vak apart. Vind ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas

niet mee. Alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

0: maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet,

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: In summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Weekende dinsdagmorgen 30 juni. Morgen die we niet zo snel meer zullen vergeten, denk ik. We maken er wat leuks van vandaag samen met Radio M Utrecht. Ik ben Pieter, de koffie staat klaar. En niet alleen de koffie, ook de letters natuurlijk. Nou, eens even kijken wat ik voor je heb. Je vindt ze al in de app, hè, van RTV Utrecht. Het zijn er 10. Met die letters mag je dus een woord maken. Dat noemen we woordbouwer. Daar heb je ongeveer een uurtje de tijd voor. De E van Eduard, de A van Anton. 2 keer de L van Leo, een Z van Zacharias. De N van Nico, de D van Dirk, de U van Utrecht, de I van Isaac. En de laatste letter in het rijtje, de letter 10, dat is de B van Bernard. Of van Billy. Heb je het woord gevonden? Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En maak kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. Wat dacht je van de Coltrax? Een schort of de shopper?

0: and the Monkees. Radio M Utrecht. Zomer vier je bij ons.
1: Ja.
0: Luister maar, want we gaan over een minuut of klein 15 minuten, klein kwartiertje. Gaan we lekker aan de koffie met muziek. En die muziek die kies je zelf, de meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1.

Dus laat het weten. Ga je voor de zomerse klanken van de Gypsy Kings en Bailame? Of voor de zomerse klanken van de Zoekmachine en Maldon? Ik hoor graag van je. De meeste stemmen gelden. Ik tel de stemmen. Paul gaat voor keuze 2 en Nicolien voor keuze 1. Nou, dat wordt nog wat. En je mag appen naar de studio met de app van RTV Utrecht natuurlijk. Dus 1 de Gypsy Kings of 2 Zoekmachine. Wat vind je leuk bij de koffie zometeen?

is bijna 10:30. Dit is Radio M Utrecht. De koffiekeuze. Het gaat tussen de Gypsy Kings en Zoekmachine. Je kunt nog heel even stemmen hoor. Ja, stapeltjes ongeveer even groot. Gypsy Kings liggen wat voor op dit moment. En nou, laat het even weten. Welke zou je graag helemaal willen horen? Bailame of Maldon? Dus de Gypsy Kings of Zoekmachine. En je mag stemmen met een appje naar de studio hier. Vind ik leuk om wat van je te horen. We gaan zo ook naar het nieuws natuurlijk. Dat komt van Marjolein. Uiteraard het laatste nieuws over de flatbrand in Amersfoort. Die brand is gelukkig onder controle. En ook meer over een vaarverbod in Utrecht. Ja, en waar die boten dan even niet mogen komen, dat horen we zo ook. Dus blijf luisteren, dan ben je helemaal bij. Het laatste nieuws uit de buurt. En

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 10:30, Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het laatste nieuws en zometeen meer over een vaarverbod in Utrecht.
7: Ja, maar eerst de verdachte van een steekpartij die langer vast blijft zitten. De man die vorige week werd aangehouden na een steekpartij bij een tandartsenpraktijk in Utrecht blijft langer in de cel. De rechter bepaalde dat hij nog 14 dagen langer in hechtenis moet blijven. Vorige week donderdag werd de eigenaar van de praktijk aan de Bartoklaan gestoken. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is niet duidelijk. Kort na het incident werd de verdachte aangehouden. Ook over een aanleiding is nog niks bekend. De brand in een flat in het Soesterkwartier in Amersfoort is onder controle. Het gebouw is door de brandweer geventileerd. Op de 6e verdieping van de flat was brand uitgebroken in een appartement. De vlammen sloegen uit het huis. Daarna werden voor de veiligheid 3 etages ontruimd. Volgens de brandweer is 1 persoon nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De schade is groot in het appartement waar de brand begon. Over de oorzaak is nog niks te zeggen. Een gewonde fietser na een aanrijding in Woudenberg. Op de kruising van de Stationsweg Oost en de Laan door Hoevelaar werd de fietser geraakt door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. En sinds vandaag geldt een vaarverbod op de Leidse Rijn, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht tot aan de Haanwijkersluis in de Meern. Het waterschap gaat extra zoet water door de rivier pompen om droogte en verzilting tegen te gaan in het westen van het land. Door het extra water gaat het water ook sneller stromen. Zwemmen is al verboden op deze plek vanwege de sterke stroming. En door het pompen is het nog gevaarlijker, waarschuwt het waterschap. Hoe lang het vaarverbod geldt, weet het waterschap nu nog niet. Dan tot zover het regionieuws. Meer op de app en site. Zoals over over Marokkaanse supporters die feest vierden in de stad, in Utrecht en in Amersfoort na winst op Nederland. Heb ik nog het weer? De bewolking neemt toe. Waarschijnlijk blijft het droog en het wordt zo'n 23 graden.
6: En dan dacht ik, er is verkeersinformatie. Nou, die is er niet, dus dat valt reuze mee. Lekker doorrijden en zometeen verder met de muziek. Tom Jones komt eraan.
8: Hoi Judith.
9: Dag lieverd. Was het leuk op school?
8: Nee, we moesten stomme dingen doen.
9: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer, en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

Ja, dan doen we wel even een stapje terug hè, als hij langskomt. Tom Jones en She's a Lady. Heerlijk, de klassiekers hoor je ook bij Radio M Utrecht. En niet alleen de klassiekers, ook de klassiekers van de toekomst. Want Helene Fischer is weer terug en heeft een nieuwe single. Die staat ook klaar. Blijf erbij. Eerst gaan we even lekker aan de koffie. En het is tijd voor de koffiepauze, de koffiekeuze. En ja, natuurlijk weer lekker zomers vandaag. We hadden de Gypsy Kings met Baila Me. En daartegenover de zoekmachine en Maldon. Nou, eens even kijken. Dankjewel voor het meedoen. Onder andere Rita, Simon, Johanna, Paula, Paul, Mita, Wilma, Anton, Jaap, Kasper. Dan zie ik nog een appje van Willem binnenkomen. Joyce, Rico, ook dankjewel. Linda, dankjewel. Lekker aan het genieten op de camping. Nou, zet hem maar wat harder. Laat de buren horen waar je naar luistert. En pak dan even die Spaanse luchtgitaar van de muur. Want die kun je wel gebruiken de komende minuten. De Gypsy Kings kregen de meeste stemmen. Dus ja, dit is de koffiekeuze voor vandaag.

0: Ja, de nieuwe van Helene Fischer, die heet Heute Nacht. En hoor je bij ons, Radio M Utrecht. En van Helene gaan we naar Helene. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Welkom bij Radio M Utrecht natuurlijk.
1: Ja, dank je.
0: En jij in Soest, hè?
1: Nog steeds in Soest, ja.
0: Hoe is
1: ja.
0: het daar vandaag?
1: Nou, het is nou eindelijk lekker.
0: Het is heerlijk. Ja, die verkoeling, ik vind het ook zo... het is even wat anders weer.
1: Echt, want het zit nog helemaal in het huis. Dus ik heb alles openstaan.
0: Hartstikke goed. En wat is je plan verder zo vandaag?
1: Nou, ik ga zo meteen lekker fietsen met mijn schoonzusje. Pannenkoekje eten. En
0: oh,
1: in Baren bij de Wildeburg.
0: Oh, pas op.
1: Dus ja. Dus lekker.
0: Oké, goed. Heb je vannacht naar de wedstrijd gekeken?
1: Nee. Ik heb niet gekeken. Nee, ik heb de uitslag vanochtend eventjes gehoord op de radio, dus via het nieuws.
0: Ja, en volg je de rest van de wedstrijden wel? Of is voetbal sowieso niet je ding?
1: Nee, ik ben niet zo van voetbal.
0: Oh, oké. Ja, daar heb je een rustige dag gehad, dus...
1: Ja, zeker. Ja, lekker geslapen.
0: Ja. Nou, leuk. En dan helemaal fris om ook de puzzel te doen op de radio. Want we zijn weer begonnen met de eerste ronde nu, deze morgen.
1: Ja.
0: En Helene, wat heb je gevonden met de letters?
1: Bladluizen.
0: De bladluizen, ja. Het is al een beetje een opmaat naar het open spreekuur over de tuin. De zomereditie, die zit er weer aan te komen. Donderdag is dat.
1: Ja.
0: Met Jurgen Smit natuurlijk, die weer alle vragen gaat beantwoorden over het groen.
1: Ja.
0: En er zullen ongetwijfeld ook wel weer wat vragen tussen zitten over de bladluizen.
1: Dat zit er waarschijnlijk wel in, ja.
0: Ja, heb jij een tuin?
1: Ik heb een hele grote tuin.
0: Oké, dus hier en daar ook wel een bladluis, denk ik.
1: Ik heb ze nog niet gezien.
0: Oh, nou, dan doe je het goed daar. Ja. En verder, gaat het goed met de tuin? Hoop werk, hè, denk ik.
1: Ja, het is een hele grote tuin. Maar ja, ik heb een tuinman, hoor. Dus, want die kan ik zelf niet meer. Dus,
0: nee, dat snap ik, ja.
1: Nee,
0: dan heb je hulp nodig en dan kun je er lekker van genieten.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Oké, nou, met de bladluizen gaan wij naar de prijzenkast. En dan mag je wat kiezen. Ik heb een mooie shopper, het puzzelboek, notitieboek vandaag, het schort of de koeltas.
1: Het schort graag.
0: Het keukenschort.
1: Ja.
0: Ja, nou, helemaal goed. Ik doe er een mooie strik omheen, ga hem voor je strijken... en dan gaat hij op de post naar Soest, Helene.
1: Oké, dankjewel.
0: Jij dankjewel voor het meedoen. Geniet van deze heerlijke, koele dag vandaag.
1: Ja, succes met je programma, want ik luister altijd.
0: Nou, vind ik super fijn, dankjewel. En tot de volgende keer dan, hè?
1: Oké, Pieter, fijne dag.
0: Dag.

die prachtige stem van Alida Sitting. En de Time Bandits over de Endless Road. Gezellig de morgen door met de beste muziek en bij de koffie. Zometeen de tweede ronde Woordbouwer natuurlijk. En Elvis is onderweg.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou.

0: Sinds toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko op Nederland zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
6: Hoi Judith.
7: Dag lieverd. Was het leuk op school?
6: Nee, we moesten stomme dingen doen.
7: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: In the summertime, summertime, summertime.
9: In summertime.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Elvira, dankjewel voor je mailtje. En fijn te horen dat ik je net blij heb gemaakt met de Gypsy Kings. En de koffiekeuze. Dat hebben jullie samen gedaan natuurlijk. Dit is Radio M Utrecht. Het is 10:07. Ja, de zomer vier je bij ons. Lekkere muziek. Albert West, Albert Hammond hadden we. Zometeen natuurlijk Elvis. Die komt eraan. Het is bijna 11:15. En als je het leuk vindt om mee te doen met onze puzzel, je bent natuurlijk weer welkom om eens een poging te wagen. 12 letters. En dit zijn ze. De B van Bernard, 2 keer de O van Otto, de R van Richard, 3 keer de E van Eduard, de M van Marie, een L van Leo en de K van Karel, 2 keer de N van Nico. En dat zijn ze dan. En dan hebben we er 12. Ja, nu nog even in de goede volgorde zetten. Je kunt die letters ook even rustig nalezen in de app van RTV Utrecht. En met diezelfde app even appen naar de studio. Doe dat, dan ga je in de hooghoed en wie weet straks weer eruit. En dan gaat de prijzenkast open en kun je bijvoorbeeld kiezen uit een shopper of een mooie koeltas. Succes!

0: donderdag. Donderdag 12 uur. Aankomende donderdag, dat is 2 juli. Dan is het tijd voor het open spreekuur. Hè? Dan is Jurgen Smit weer hier in de studio met Liesbeth deze keer. En Jurgen beantwoordt graag al je vragen over de tuin of de planten, de bloemen op het balkon of misschien ook wel in huis deze dagen. De zomereditie dus van het open spreekuur over de tuin zit er weer aan te komen. Met andere woorden, stel je vraag alvast, want het wordt weer heel druk. Je kunt mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. Wat doe je nu tegen die bladluizen, rupsen, andere beestjes? Of moet je ze gewoon lekker hun gang laten gaan? Nou, dat soort vragen. Het gazon heeft natuurlijk heel wat te verduren gekregen de afgelopen dagen. Hoe ga je daar het beste mee om? Stel je vraag, doe dat nu alvast en mail naar tuin@rtvutrecht.nl. Dan maak je ook nog kans op een leuke bon voor het tuincentrum. En dan donderdag 12 uur, 2 uur lang genieten van het open spreekuur over de tuin. De zomereditie met Jurgen Smit en Liesbeth. tuin@rtvutrecht.nl. En dank je wel alvast.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ook namens Jurgen, Liesbeth en Elvis. Oh ja, en als je aan het puzzelen bent, de tuin is ook het thema voor het vinden van de oplossing. Dus dat is dan even de aanwijzing tussendoor. Ga lekker naar Elvis, het is 11:15. Heerlijk, vandaag doen we Stay Away, 1968.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Ja, Gainer, Radio M Utrecht. Nou, zometeen natuurlijk Liesbeth hier in de studio. Dan gaan we eens even kijken wat er vanmiddag allemaal gebeurt. Tussen 12 en 2 aan tafel. Het lunchprogramma, altijd zeer gevarieerd. Nou, details die komen zo. En ook Marjolein komt hier in de studio langs met het laatste nieuws uit de buurt. Dat gaat onder andere over de man die een tandarts heeft neergestoken in Utrecht. En een mooie kans voor een sporttalent uit onze regio. Horen we zo meteen meer over. Laatste nieuws uit de buurt. Over een paar minuutjes. En dan stappen we ook nog even in dat karretje. Het ging niet helemaal goed. Het is alweer lang geleden, maar niet vergeten.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Het is 11:30, het nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En dan beginnen we met een vaarverbod in Utrecht.
7: Ja, dat geldt vanaf vandaag op één van de rivieren. Op de Leidse Rijn is het vaarverbod vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in De Meern. Het waterschap gaat extra zoet water door de rivier pompen om droogte en verzilting tegen te gaan. Hierdoor gaat het water sneller stromen. Zwemmen is al verboden in de Leidse Rijn vanwege de sterke stroming. Door het pompen is het nog gevaarlijker, waarschuwt het waterschap. Hoe lang dat vaarverbod geldt, dat weet het waterschap nog niet. De man die vorige week werd aangehouden na de steekpartij bij een tandartsenpraktijk in Utrecht blijft langer in de cel. De rechter bepaalde dat hij nog 14 dagen in hechtenis moet blijven. Vorige week donderdag werd de eigenaar van de praktijk aan de Bartoklaan gestoken en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident werd de verdachte aangehouden. Het is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. In Utrecht en Amersfoort gebeurt dat voor het eerst ook in Stichtse Vecht. In Breukelen gebeurt dat in Park Boom en Bos. Volgens de organisatie is het belangrijk om de verbinding te zoeken. En dat gaat gebeuren met muziek, kransleggingen en toespraken. Morgen is de provinciale Kitty Kottie-viering in het Giftpark in Utrecht. De 17-jarige Thijs Bogaert mag meedoen aan de Dutch Open in Bunschoten. Het tennistalent krijgt voor het eerst een wildcard voor dit Challenger-toernooi dat over een kleine 2 weken begint. Bogaert staat net buiten de top 500 van de wereldranglijst, maar hij won onlangs zijn eerste internationale seniorentitel in Portugal. En deze zomer doet hij ook mee aan het juniorentoernooi van Wimbledon. Het grote Wimbledon begon gisteren al met Botik van de Zandschulp uit Veenendaal. En hoe hij het deed, dat lees je op onze app en website. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe. Waarschijnlijk blijft het droog vandaag en het wordt zo'n 23 graden.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

0: En lay your love on me. Dit is Radio M Utrecht en het is inmiddels al bijna 10 minuten over 11:30. Lisbeth grijpt naar de microfoon.
1: Ja, ik zat even voor de verkeerde. Ja, hallo Pieter, goedemorgen.
0: Goedemorgen. We kijken even vooruit om 12:00 natuurlijk het lunchprogramma aan tafel.
1: Zeker.
0: Ik riep net al zeer gevarieerd. Het zal ongetwijfeld nu ook zo zijn. Hè?
1: Ja, want ik had gisteren die twee dames over wat zij meemaken in het Prinses Maxima Centrum. Nou, prachtig. Vandaag gaat het over... Nou, laten we even iets laten horen.
0: Nou, daar komt nog wat. Ach, het is zo mooi.
1: Ja, ik hou er erg van. Ja, het is Mozart. En waarom laten we daar nou een klein stukje van horen? Het Amersfoort Jeugdorkest viert haar 65-jarig bestaan. Nou, dat vieren ze volop, gaan ze volgend jaar doen. Maar ze willen heel graag met het hele orkest, en het zijn er veel, zijn 70 mensen,
0: zo,
1: naar Wenen. Dus dat kost geld.
0: Ja.
1: Nou is Mozart eigenlijk uit Salzburg, maar Oostenrijk is toch wel een beetje de bakermat van Strauss, Mozart, echt een beetje bekende klassieke muziek, zeg maar. Dus daar ga ik even met ze over praten straks, van hoe gaan ze dat doen. Ze zoeken donateurs en ze zoeken sponsors, dus daar gaan we het even over hebben. En verder, het begrip stiefvader, stiefmoeder. Ik denk onmiddellijk aan stiefmoeder van Sneeuwwitje. Nou, dat was niet bepaald een leuk iemand. Het heeft niet zo'n goed imago. Peter Sterk is schrijver en stiefzoon. Maar ook nu stiefvader van een bonus of stiefdochter, hoe je het noemen wil. En hij schrijft daar een boekje over. Hij heeft allerlei columns ook altijd in de Telegraaf. Ja, wat is dat eigenlijk nu? Vandaag de dag komt natuurlijk ook steeds vaker voor. Het woord stief, ja, voor mij heeft dat een beetje een negatieve...
0: Ja, zou dat nou alleen maar door het sprookje komen? Dat vraag ik me dan af. Ja.
1: Stiefmoeders zijn in sprookjes nooit de gezelligste, volgens mij.
0: Nee.
1: Stiefvaders, daar hoor je dan...
0: Terwijl er ongetwijfeld heel veel lieve stiefmoeders en vaders bestaan.
1: Precies,
0: toch?
1: Dat is meer het beeld van toen.
0: Ja, gek.
1: Maar gaan we het over hebben? En hij heeft dus verhalen opgetekend. Ja, ze zijn af en toe heel erg grappig. En soms betrapt hij zich erop. Ja, ik heb als kind dingen wel moeilijk gevonden. Nu ben ik zelf stiefvader. Ja, hoe pak ik dat aan? Hoe doe ik dat?
0: Leuk.
1: Ja,
0: interessant.
1: Dus daar gaan we het over hebben.
0: Ja.
1: Stem van hem, hè, ook nog.
0: Ja, stem van hem. Moeilijk, makkelijk.
1: Nou, volgens mij is die niet zo heel moeilijk.
0: Oké, nou, dan gaan we daar ook weer naar luisteren zometeen.
1: Nog één vraag. Heb jij voetbal gekeken? Nee, hè?
0: Nee. Ik moest om 9:00 hier op de radio. Ik dacht, dat is niet zo'n goede combinatie.
1: Nee. Ik werd wakker van het getoeter, want ik woon niet zo ver van Lommelk en Kanaleiland.
0: Oké.
1: Dus ik hoorde ineens allemaal geknal. Ik denk, wat is dit? Vuurwerk?
0: Dus op die manier wist je...
1: Hebben we verloren.
0: Ja. Oké. Goed, nou, lekker fris zometeen beginnen. Om 12:00 aan tafel. Tot zometeen.
1: Hoi. Ja.

0: En dat was de stem van George Baker. Twee keer dubbel goud. En dan ga ik nu even naar Rini. Rini, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Driebergen Rijzenburg.
1: Helemaal mooi.
0: Het zal toch niet waar zijn, waren je woorden.
1: Het zal toch niet waar zijn.
0: Ja, het is echt waar. Het is echt waar. Ik heb gegabbeld in de Hooghoed en je bent eruit gekomen, Rini.
1: Helemaal geweldig.
0: Dat vind ik ook. Gaat het allemaal goed daar aan die kant?
1: Nou, het had beter gekund.
0: Het had beter gekund.
1: Ik heb namelijk pas een nieuwe knie.
0: Oh.
1: En dat gaat een beetje allemaal langzaam.
0: Ja, dat heeft even de tijd nodig, hè, denk ik.
1: Ja, dan moet je een beetje wennen, maar dat geeft niet.
0: Nee, rustig aan. Rustig aan. En ben je dan die tropische dagen een beetje doorgekomen vorige week?
1: Nou, vreselijk, hè. Alles dicht.
0: Ja, alles dicht, ja. Ja. Nou, nu gelukkig weer wat verkoeling.
1: Ja, nu is het heerlijk.
0: Ja, en ik vind het hartstikke leuk dat je even met de letters hebt gestoeid.
1: Ja.
0: Zo stel ik me dat dan voor. Ben je er lang mee bezig geweest?
1: Nou, op zich vind ik het nogal mee. Ik denk, nou, het zal ook wel weer iets met bloemen of iets dergelijks te maken. Ik ben dus bloemen, had ik al snel.
0: Ja.
1: Toen denk ik, ja, daar moeten nog koren voor komen.
0: Ja, dan... Ja, zeg
1: het ging
0: maar.
1: Ging op zich snel eigenlijk.
0: De korenbloemen worden het dan, hè?
1: Korenbloemen.
0: Ja, ze zijn prachtig. Ik zag ze vanmorgen toen ik hier naartoe reed ook in de berm staan.
1: Ja, ze hebben ze overal in de berm uitgezet.
0: Ja, leuk is dat, hè?
1: Klaprozen.
0: Ja,
1: het staat best wel leuk. Vroeger, eerlijk in zijn.
0: Ja, zeker. Vroeger werd dat allemaal heel snel kort gemaaid en zo. En tegenwoordig zie je dat heel veel, hè, van die wilde bloemen overal.
1: Ja, ze hebben ze echt uitgezet nu.
0: Ja, goed voor de beestjes ook. En het ziet er ook nog eens een keer hartstikke leuk uit, toch?
1: Hartstikke leuk, ja.
0: Nou, we hebben donderdag onze open spreekuur inderdaad over de tuin. Hè. Dan praten we lekker verder met Jurgen Smit over het groen. En misschien ook al een vraag over de korenbloemen. En nou, je bent uit de hoed gekomen, Rini. Dus je mag wat gaan kiezen uit de prijzenkast hier. Ik heb een schort, ik heb een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of een mooie boodschappentas, een shopper.
1: Dan kies ik de boodschappentas.
0: De boodschappentas. Goed, dan ga je een beetje reclame maken voor ons als je naar de supermarkt gaat.
1: Ja, maar er moet nu nog heen gebracht worden.
0: Nee, ja, precies. Nog even rustig aan.
1: Dat is minder, maar kan ik de tas meenemen?
0: Zo is dat. Nou, een spoedig herstel. De tas stuur ik alvast naar je toe. Dan heb je die. Doe rustig aan.
1: Ik heb fijn.
0: En leuk je even gesproken te hebben. En zet hem op daar, hè?
1: Ja, prima. Jullie nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel. En van hetzelfde, Rini. Groetjes.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dag.

daar gaat hij. De shopper naar Rini en de korenbloemen. Leuk dat je even mee hebt gedaan met de puzzel. Dank je wel daarvoor. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. En donderdag zeker ook luisteren, want dan is het natuurlijk tijd voor het spreekuur. Het open spreekuur over de tuin. Je kunt je vragen stellen via tuin@rtvu.nl.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en

0: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droogkookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht het met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Radio M Utrecht. En bij ons is Casper Kooij met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Kinderzorgorganisatie Expert Care wil niet dat een kritisch rapport van de inspectie openbaar wordt. Ouders van ernstig zieke kinderen die onder meer in Vleuten worden opgevangen willen het inzien. Expert Care weigert dat dus en stapt naar de rechter. Het aantal meldingen van seksueel geweld is vorig jaar met ruim 20% gestegen, zegt het Centrum Seksueel Geweld in Utrecht. Meer slachtoffers durven zich nu te melden. En er zijn grote zorgen over een meisje van 13 uit Houten die sinds 2 dagen wordt vermist. Volgens haar ouders zou ze zondag thuiskomen, maar dat gebeurde dus niet. Er is een foto van haar gedeeld.
1: Triest, naberichtje. Nou ja, dankjewel. Graag meer daarover rond de 12:30. Dan spreken we elkaar.
2: Tot zo.
1: Hoi, hoi.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Aan tafel met Liesbeth.

0: Het was een gelegenheidsduo. Elton John en Kiki Dee. Daarna hebben ze samen volgens mij nooit meer muziek gemaakt. Maar dat geeft helemaal niet. Want dit was een hele leuke hit uit 76. Don't Go Breaking My Heart.
1: Aan tafel.
0: Een heel goede middag. En wat fijn dat je erbij bent. Het is dinsdag 30 juli, juni. En dan realiseer je, we zitten op de helft van het jaar zowat. Ja, ik werd vanochtend wakker van het getoeter en het knallen. En ik dacht, is het een schietpartij? Even wakker worden. Oh nee, natuurlijk niet. Nou, dat betekent dat Oranje niet gewonnen heeft als je allerlei vuurwerk hoort. En dat bleek ook zo te zijn. Marokko heeft gewonnen en Oranje taait af. Ja, helaas. Jammer. Maar gefeliciteerd Marokko, zal ik maar zeggen. Laatste dag van de maand. En dan zitten we dus op de helft van het jaar. Aan tafel gaat vrolijk door. Het Amersfoorts Jeugdorkest viert vandaag het 65-jarig bestaan. Of dat doen ze volgend jaar. We hebben er zo even aandacht voor. En wil om die reden heel graag naar de bakermat van de klassieke muziek wenen. Maar daar zijn wel donateurs bij nodig. En stiefkind of stiefvader zijn, dat heeft nou niet zo'n fijne bijklank. Peter Sterk had twee stiefmoeders en is nu zelf stiefvader. Hij schreef daar heel wat columns over en een leuk boek. Wat betekent dat eigenlijk, stiefkind zijn? We horen dat straks. Als je wil reageren, doe dat dan via de app van RTV Utrecht. En kies dan voor contact met de studio.

0: Dat is een heel knap. Dat was heel rap afgekapt. Maar dat was in ieder geval een stukje Mozart. Goedemorgen. Ja. Dit gaat over klassieke muziek. We gaan het hebben over het Amersfoorts Jeugdorkest. Dat bestaat volgend jaar 65 jaar. Maar daarnaast, wat ze van plan zijn, wat ze graag zouden willen, is een mooie reis maken naar Wenen met het hele grote orkest. Rolf Buijs, dirigent en artistiek leider, heb ik in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie willen heel graag naar Wenen met z'n allen, hè?
1: Ja, naar die plaats waar die Mozart woonde.
0: Ja, kwam hij niet eigenlijk uit Salzburg?
1: Ja, daar heeft hij ook gewerkt. Maar hij gaat natuurlijk wel door voor een van de Weense klassieken.
0: Samen met Strauss en de Oostenrijk is een beetje de bakermat van wat wij dan een beetje de klassieke muziek zijn gaan noemen.
1: Ja, klassiek is dan in de zin van een stijlperiode. Hè? Ja, dus je had de Renaissance en daarna de barok. En toen hadden we de klassiek en daarna kreeg je de romantici, Beethoven. En Mozart was echt het toppunt van de klassieken. Ja, klopt.
0: Maar nu zijn jullie een orkest dat al lang bestaat. Ik zei het net, 65 jaar. Dat is volgend jaar. Jullie willen heel graag met z'n allen naar Wenen. Met hoeveel mensen gaat het dan om? Dat je daarin wil?
1: Dan gaan we met z'n 76'en naar Wenen. Dat is het symfonieorkest met begeleiding. Ja. En dat doen we om de 3 jaar. Gaan we inderdaad doen een buitenlandse reis. Nou heeft COVID daar natuurlijk een grote streep door gehaald. Maar 2 jaar geleden zijn we naar Italië geweest en nu gaan we dus naar Oostenrijk.
0: En als we het hebben over een jeugdorkest, vanaf hoe jong is dat? Dat je mee mag doen?
1: Het is geen juniororkest, maar een jeugdorkest. Het is vanaf 14 tot 24, zeg maar. Ja, de meeste vliegen al wel eerder uit, hoor. Ja. En gaan dan naar studentorkesten. Maar de gemiddelde leeftijd, zeg maar, middelbare schoolleeftijd.
0: Maar dit is wel de basis. Het is echt een symfonieorkest, hè, met alles erop en eraan.
1: Klopt.
0: Wat willen jullie daar vooral gaan doen in Wenen? Wat is jullie doel?
1: Nou, het doel is om muzikale ontmoetingen te hebben. Dat ligt toch altijd wel aan ten grondslag. Dus wat we daar gaan doen is de eerste 3 dagen deelnemen aan het World Orchestra Festival. En dat zijn vooral orkesten uit Azië en Zuid-Amerika die daaraan deelnemen.
0: Ja.
1: Dus wij geven een concert, ook gecombineerd met andere ensembles, in alle mogelijke zalen. De Strauss-zaal en de Gouden Zaal.
0: Ja. Gewoon mooie muziek maken daar veel en andere mensen ontmoeten, lijkt het mij.
1: Ja,
0: andere
1: leeftijdsgenoten vooral. Hè? Ja, dus ook echt leeftijdsgenoten. Ja.
0: Zijn daar ooit huwelijken en relaties, weet ik wat, allemaal uit voet gekomen?
1: Zeker, zeker. Zelfs kinderen, ja. Dat krijg je er ook van. Ja.
0: Veel? Want jullie bestaan al lang.
1: Veel.
0: Dus.
1: Ja, in de loop der tijd zijn er echt wel Ajo huwelijken en Ajo kinderen ter wereld gekomen. Klopt.
0: Ajo is Amersfoort Jeugdorkest. Nou,
1: Amersfoort Jeugdorkest, precies.
0: Nou, willen jullie graag gaan? Dat gaat natuurlijk niet allemaal zo, maar daar zoeken jullie ook nog wat hulp bij. Vertel.
1: Klopt. We hebben bij voordekunst.nl een actie gestart, waarbij mensen die dit een warm hart toedragen een bijdrage kunnen leveren aan het tot stand komen van deze tournee. We hadden nog een gat en dat proberen we te dichten met deze actie.
0: En hoe is deze actie? Wat hoop je? Je zoekt donateurs, je zoekt steun. Wat kunnen mensen doen?
1: Ze kunnen gewoon een bedrag, een naar eigen keuze, elk bedrag telt. Het is net als met de collectes. Kleine, grote bedragen, bijdragen. Alles is welkom.
0: Ja.
1: En we hebben een streefbedrag, dat is helemaal niet zo gek hoog, €5.000.
0: Kijk.
1: En we zijn al heel eind, we zijn in ieder geval over de helft. Dus de oproep is eigenlijk om ons naar die €5.000 te krijgen.
0: Ja, precies.
1: En dan is dat gat dicht en dan heeft de penningmeester ook weer wat meer.
0: Dan heeft de penningmeester meer aanslag.
1: Nog
0: 1 keer het adres. Je hebt wel mazzel, hoor. Het is eigenlijk reclame, maar vooruit mag.
1: Nee, dit is gewoon voordekunst.nl. Zo heet die site. Voor de kunst en daar staan van allerlei projecten. En dan moet je dus even zoeken naar het project van het Amersfoort Jeugdorkest.
0: Hartstikke goed. Nou, hou ons op de hoogte. Kijk hoe ver jullie komen. Ik ben heel benieuwd. Sponsors alle landen, mensen die geïnteresseerd zijn in het Amersfoort Jeugdorkest. Een warm hart toedragen en ze een mooie reis gunnen. Nou, voor de kunst.nl.
1: Van harte welkom.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor je uitleg, Rolf Buijs. Je bent de dirigent en artistiek leider. En we hopen een mooie reis.
1: We hebben heel veel zin in. Ja, we hebben
0: en hou ons op de hoogte.
1: Ja, dankjewel.
0: Okay, dag.
1: Dag.

piano spelen, dat kon niet wel, de Gilbert O'Sullivan. Of die toen dat gekke pakje nog aan had, dat weet ik niet. Underneath the Blanket Go. Op Radio M Utrecht. Wij gaan ondertussen al op weg naar het regionieuws met Casper. En daarin onder andere, er komen steeds meer meldingen van seksueel geweld. En er is een meisje vermist van 13 uit Houten. Nieuwe basisschool in Utrecht, je hoort daar zo veel meer over.

0: ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Tijd voor het regionieuws. En Casper is hier aangeschoven. Ja, Casper, er komen steeds meer meldingen van seksueel geweld. Hè?
6: Ja, het aantal is vorig jaar met 20% toegenomen. Meldt het Centrum Seksueel Geweld in Utrecht, want die heeft daar kantoor. In totaal ging het om ruim 4.500 meldingen. Volgens het centrum durven meer slachtoffers zich nu te melden, en ook sneller, in de helft van de gevallen binnen een week. Kinderzorgorganisatie Expert Care probeert via de rechter te voorkomen dat een kritisch rapport openbaar wordt. De ouders willen juist dat rapport inzien, omdat er volgens de inspectie een onveilige situatie is door gebrek aan geld en personeel. De zorglocaties, waaronder in Vleuten, sluiten uiterlijk morgen en nog niet alle kinderen hebben een nieuwe plek. Twee Utrechtse basisscholen gaan samen verder. De Wereldwijzer en de Maaspleinschool, die fuseren na de zomervakantie tot één school. En de naam, die wordt Wij. De twee scholen hadden steeds minder leerlingen. En vanaf het nieuwe schooljaar zit Wij in het pand van de Wereldwijzer. De gemeente is bezig nog met een andere plek. Scholen met weinig leerlingen moeten van Utrecht meer samenwerken of gaan fuseren. En een meisje van 13 uit Houten wordt sinds 2 dagen vermist. Zondag werd ze nog gezien bij het station in Houten, Kasteleum. Volgens haar ouders was ze van plan om van het winkelcentrum terug te gaan naar huis, maar ze is nooit thuisgekomen. Een foto van het meisje staat op onze website en in onze app. Ook in onze app het weer, maar dat kan ik ook gewoon vertellen. Bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond koelt het af naar 11. Morgen meer zon en dan iets warmer dan vandaag. Een graad of 25.
5: We hebben het gemerkt. Nog even, heb je voetbal gekeken?
6: Nee, ik heb lekker geslapen.
5: Heel goed.
6: Maar ik ben een van de weinigen, geloof ik.
5: Nou ja, ik ook. Ik werd alleen wakker van het geknal. En toen dacht ik al van, dan heeft Nederland niet gewonnen, volgens mij. Maar ja, dat is vuurwerk. Nou,
6: het komt twee kanten op.
5: Ja, en ik woon vlak bij Lombok en Kanaaleiland.
6: Oh ja, dus nee, dan weet je het. Ja.
5: Dankjewel, Casper. Gaan we naar de weg. Eens even kijken. Eén melding eigenlijk maar. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De vertraging is daar 3 minuten. Tot zover.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
10: Aan tafel met Lisbeth.

0: En zo duinst dus nog even gezellig heen en weer in 1974. The Hughes Corporation en Rock the Boat. Bent hartelijk welkom, uiteraard.
1: Aan tafel.
0: We gaan een van de grootste hits draaien momenteel. Ja, eigenlijk echt een voetbalhit. Moeten we blij zijn. Ik zie Mark van Rossum binnenkomen. Had je het verwacht dat Nederland niet zou winnen, Mark?
2: Ik heb heerlijk geslapen.
0: Goed zo. Ik ook. We gaan zo de derde ronde spelen van de stem van M. Ik ga natuurlijk niet zeggen wie het is. Maar eerst nog even toch maar een rondje feest, zou ik zeggen. Justin de Wild.

0: Just in the Wild en Cheerio. Ja, leuk. Lekker. Op Radio M Utrecht. En ik had nog even een vraag aan je thuis. Ik snap er niks van. Ik heb zo'n hanging basket met allemaal planten erin. Die hangt dan heel hoog. Hangt dan aan zo'n stalen draad. Hoe je het ook bent of verkeerd, die slakken die komen daar dan toch weer in. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ga het donderdag vragen aan Jurgen Smit. Die is dan 2 uur lang onze gast. En jij kan hem ook je vraag stellen over je tuin of je balkon. Kan van alles zijn natuurlijk. Maaien, zaaien, wat nu te doen in de zomer. Moet je al hittebestendige planten neerzetten of valt dat allemaal wel mee? Dat wil ik allemaal aan hem vragen. En dat kun jij ook aan hem vragen. Je kunt je vraag stellen via tuin@rtvutrecht.nl. En doe er even een fotootje bij. Jouw vraag en eventueel je telefoonnummer. Dat vinden wij leuk. Gaan wij ondertussen door, want het is de hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Ik heb niet de indruk dat je raketwetenschap moet hebben gestudeerd om de oplossing te bedenken. Ik kreeg al aardig wat reacties binnen. Ik ga nog niet zeggen natuurlijk hoe of wat. Maar morgen brengen we al de uitslag, omdat donderdag Jurgen dus te gast is. Ik zou zeggen, 11:50. Zet je oor bij de radio of zet je appje even wat harder. Komt hier die stem.
2: Daarom zit ik ook een beetje hier.
1: De stem van M.
0: Ja. Daarom zit ik ook een beetje hier. Wie is dat? Als je het weet, mail naar stemvanhem@rtvutrecht.nl. Stemvanhem@rtvutrecht.nl.

0: Kim Wilde. En daar ging ze hoor. 1988 was dat. Hoe jaren 80 wil je het hebben? Wij gaan naar het weer. We gaan naar Margot, die hoorde ik al eventjes.
1: Ja.
0: Buiten de uitzending om. Kijk, daar is ze. Hartelijk welkom Margot. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Lisbeth.
0: En het wordt steeds rustiger, steeds... Nee, hoe wil ik zeggen? Steeds koeler, moet ik zeggen.
1: Koeler,
0: heerlijk,
1: ja.
0: Ik heb vanmorgen nog weer de ramenwagen bij het opengezet.
1: Heel goed. Maar wat mij nu toch weer opvalt, want ik was even lekker aan het poetsen met alle ramen en deuren open, is omdat het bewolkt is en we dus een hoge luchtvochtigheid hebben, dat die temperatuur op de thermometer, op dit moment is het in Cabauw 19,8 graden, in Amersfoort 22, veel warmer aanvoelt. Dus ik liep toch een potje te zweten vanmorgen, maar ik dacht nou lekker even alles open en ik ga eens even lekker die vloer dweilen bij mij. Het komt gewoon door de luchtvochtigheid dat die temperatuur toch nog best wel... dat het gewoon warmer aanvoelt buiten.
0: Dat is eigenlijk dus de oorzaak dat je dan gauw bezweet raakt tijdens het schoonmaken. Ja. Ik noem maar wat.
1: Inderdaad. Ja, maar daar is niks mis mee natuurlijk. Hè. Dus ik heb een sportschool wel weer gehad vanmorgen.
0: Hartstikke goed, Margot. Maar ga ons even bijpraten. Wat kunnen wij verwachten? Het is nu hier in de Hengeveldstraat in Utrecht wat grijzig. Gewoon rustig grijs, laat ik het zo zeggen. Komt daar nog regen uit?
1: Hele goede term, rustig grijs. Nou ja, daar zit verdwaald nog een spatje, maar dat is hooguit een spatje hoor. Op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog. En vanochtend hebben we die zon wel gezien, maar vanmiddag kijken we toch aan tegen vrij dikke, hoge wolken. Heel soms is er een bleek zonnetje te zien. En daarbij is het ook rustig in de atmosfeer. Er is eigenlijk maar heel weinig wind uit een westelijke richting. En die temperatuur gaat nog wel ietsjes omhoog, maar we halen de 25 graden niet meer. Gisteren nog wel. Dus die dag telde nog mee met de landelijke hittegolf, dag 12. En vandaag komen we uit op zo'n 22, 23 graden in de beeld. Dus de hittegolf stopt hier ook bij.
0: Heel erg aangenaam moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En er zijn misschien mensen die liggen nu nog te slapen, die niet door hebben, die vannacht voetbal hebben gekeken. Dat weet ik niet.
1: Oh ja.
0: Heb jij trouwens gekeken? Ben je opgestaan?
1: Nee, ik heb niet gekeken. Nee. Ja, ik moet om 6 uur natuurlijk ook weer een beetje fris en fruit kijken.
0: Ja,
1: dus ik dacht van, ik hoor het wel.
0: Ja, of je moet doorgaan, maar dan moet je toch vanavond ook nog heel lang door. Maar even ter zake weer. Even dus terug naar het weer. Wat gaat er verder gebeuren vanavond en morgen?
1: Ja, nou vanavond klaart het weer op. Dus ik denk dat we op een gegeven moment die zon wel weer goed te zien gaan krijgen. En onder heldere hemel kan het ook weer lekker afkoelen. 11 graden is de minimumtemperatuur. En morgen wordt het nog wel 25 graden. Maar het voelt best lekker aan, want we zien niet meer van die dikke hoge wolken. Het is meer stapelwolken die er in de loop van de ochtend verschijnen. Stukken blauw en behoorlijk wat zon ook daarbij. En 25 graden is natuurlijk heerlijk met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. En de dagen daarna zien we de temperatuur een beetje op en neer gaan bewegen. Zo tussen de 22 en de 25 graden. Nou, dat zijn mooie bijpassende waarden voor deze tijd van het jaar. Donderdag kan er in de middag een buitje of een beetje regen vallen, maar veel regen zit er niet in de verwachting. Wolken overheersen soms, maar ik zie ook dagen, bijvoorbeeld de vrijdag en de zaterdag en de zondag, dat de zon ook weer flink gaat schijnen. Dus heerlijk comfortabel zomerweer met af en toe eens een keer een buitje, lekkere koele nachtjes en die warmte die zit wel in de kaarten. Hè, boven het zuidwesten van Europa, Spanje, Portugal, daar is het helemaal niet afgekoeld. Daar is het nog steeds 37, 38 graden. En er zijn modellen, met name het Amerikaanse model, die laat in volgende week, in de loop van volgende week, die warmte opnieuw weer richting ons land kruipen. Nou, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte, maar in ieder geval is het nog niet zover, pas in de loop van volgende week.
0: We spreken elkaar nog, want ik had eigenlijk niet getuned voor de vierdaagse, maar dat is daarna dan weer. Je houdt ons op de hoogte. Wellicht tot morgen weer, in ieder geval vanmiddag bij Aard.
1: Zeker.
0: Okay,
1: dag Lisbeth.
0: Dag Margot.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie.

0: Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En dit is Radio M Utrecht en Casper is bij mij aangeschoven. En hij heeft de hoofdpunten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het RIVM waarschuwt voor een nieuwe dreiging van de volksgezondheid, namelijk desinformatie. Daardoor laten mensen zich minder vaccineren. Zegt het instituut in Bilthoven. Verzekeraar ASR in Utrecht heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden door de voorgangers van het bedrijf. Die verzekerden destijds slavenschepen. En het coalitieakkoord in Eemnes is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Volgens de oppositie is het vaag, weinig ambitieus en werd er vermoed dat ChatGPT het allemaal in elkaar heeft gedraaid.
1: Dat is niet best. Goed, daar horen we meer van. Dankjewel. Graag tot zo, Casper. We gaan naar de weg, de A27. Het is maar een kleine vertraging, hoor. Utrecht in de richting van Gorkum. Tussen Hout en knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 4 minuten. Komt door wegwerkzaamheden.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Dr. Who, gezond als een medicine show, kan me herinneren. Now, when you're in love with a beautiful woman.
1: Aan tafel.
0: En we zitten ook aan tafel. Het lijkt een beetje op een bar, want we zitten in onze kleine studio. En we gaan het hebben over het begrip Steve. Ja, daar gaan we het over hebben. En het heeft alles te maken met de auteur die hier naast mij zit. Acteur, programmamaker, schrijver Peter Sterk. Toen hij 14 was, kreeg hij te maken met maar liefst 2 stiefmoeders. Inmiddels allang zelf stiefvader van de dochter van zijn vriendin. In het boek Steve, hoe moeilijk kan het zijn, beschrijft hij een aantal situaties uit zijn leven. Van het zeuren om roze koeken tot het krijgen van allerhande bijnamen van zijn stiefdochter. Het is een grappig, herkenbaar en ook wel een lief boek geworden, vind ik. Peter is bij mij aan tafel komen zitten.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Leuk.
2: Ja.
0: Ja, jij bent zelf, laten we maar bij het begin beginnen, zelf ook opgegroeid in een stiefgezin met 2 moeders. Stiefmoeders, dus 2 stiefmoeders zelfs.
2: Ja, nou,
0: hoe zit dat?
2: Ja, nou, het was zo dat mijn ouders gingen scheiden en mijn moeder die viel opeens op vrouwen. En,
0: opeens?
2: ja, nou ja, okay. Zo bracht ze het wel. En daardoor kreeg mijn moeder een vriendin. En mijn vader die kreeg ook een nieuwe vriendin. Dus dan had ik uiteindelijk 2 stiefmoeders, ja.
0: Oh ja, en anders had je misschien een stiefmoeder en stiefvader gehad.
2: Ja,
0: maar in dit geval is
2: 2
0: stiefmoeders.
2: Ja.
0: Ik heb trouwens bij stiefmoeder, daar had ik met mijn collega ook over. Denk je onmiddellijk aan Sneeuwwitje en die vreselijke boze stiefmoeder. Stiefmoeders hebben nog een slechter imago, heb ik het idee, dan stiefvaders.
2: Inderdaad, er zijn geen sprookjes waar stiefvaders zich in misdragen, geloof ik. Nee, het imago van de stiefmoeder is... was wel heel slecht, ja.
0: Of dat was heel slecht.
2: Ja, nou ja, in sprookjes. Dus als kind, toen ik verder nog niet van gehoord had, dacht ik inderdaad ook... Dat zijn gemene mensen die jou het huis laten schoonmaken of je het bos insturen.
0: Ook die van Assepoester was ook zo eentje.
2: Ja.
0: Even flauwekul, maar even terug naar jou als kind. Wat verband had je dan met die 2 stiefmoeders?
2: Nou, de vriendin van mijn moeder. Ik was als 14-jarige natuurlijk boos op mijn moeder, omdat die weer in mijn ogen het huis uitging en wilde scheiden. Als ik bij mijn moeder langskwam, dan was mijn stiefmoeder aan die kant. Die was heel erg op de achtergrond. Zo van ja, je ziet mij toch als de boeman, dus ga jij maar lekker met je moeder iets leuks doen.
0: Ook zo? Klopte dat ook een beetje?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja? En hoe oud was jij in die tijd?
2: 14.
0: Waar je het nou over hebt?
2: 14,
0: oh, dat is ook wel echt een rotleeftijd, hè?
2: Ja. Dus ik was ook lekker aan het puberen. En dus je ouders gaan scheiden en dan... Van tevoren denk je, nou, die doen alles perfect. Dus als er dan iemand anders bij betrokken is, dan zal die wel de schuldig zijn. Ja. Dus, zij bleef altijd heel erg op de achtergrond.
0: Dat was de ene stiefmoeder en de andere?
2: Ja. Nou, de andere, na een tijdje kreeg mijn vader een nieuwe vriendin. En die is maar 7 jaar ouder dan ik ben. En die kwam bij ons wonen. En dat is een heel lief mens, hoor. Maar ik moest er toen als puber wel heel erg aan wennen.
0: Want was zij 21?
2: Ja.
0: Als je even terugrekent.
2: Ja, inderdaad. En dan ga je als puber natuurlijk alles wat je sowieso al stom vindt ook weer focussen op degene die er niet helemaal bij hoort. En dat was in dit geval mijn stiefmoeder.
0: Ja. Je had een hele mooie anekdote over roze koeken. Want jij wilde vlak voor het eten, een uur voor het eten, dacht je, ik heb zo'n honger, ik moet roze koeken.
2: Ja. Nou, ik denk dat wel meer mensen van 14 dat herkennen. Dat je dingen wil en dat het ook op dat moment moet gebeuren. Dus er was inderdaad een dag dat ik dacht... Nou ja, het is 5 uur, maar ik heb zin om nu 2 roze koeken te eten. En mijn stiefmoeder die bij ons woonde, die had zoiets... Nou ja, we gaan over een uurtje eten, dus doe maar even niet. En ik ging dan heel vervelend zeggen... Nou, dan wil ik nu even op visite bij mijn moeder, die vlakbij woonde... En mijn moeder ging dan overcompenseren. En die had zoiets, nou ja, je moet gewoon altijd eten wanneer je zin hebt. Dus hier heb je 3 roze koeken.
0: Oh, niet echt pedagogisch.
2: En vervolgens kwam ik weer thuis. En had ik natuurlijk helemaal geen trek meer om iets te eten.
0: En dacht je dan, want jij liep dus weg. En je dacht, ik ga lekker bij mijn eigen moeder. Want die heeft toch altijd gelijk.
2: Ja, want we hadden dan wel thuis de afspraak dat als ik naar mijn moeder toe wilde, dan mocht dat.
0: Ja. Dan zitten we een beetje anekdotes te vertellen, maar de rol van zo'n, het woord stiefmoeder, hè? Hoe zie je dat? Wat zie je daarbij?
2: Nou ja, vroeger een heks, maar nu, laat zeggen, ik zeg nu tegen mijn stiefmoeder, er is nog maar 1 stiefmoeder die ik nog heel regelmatig zie, die noem ik gewoon bij een naam. En en mijn andere stiefmoeder noemde ik ook gewoon bij haar naam. En mijn stiefkind noemt mij ook gewoon Peter.
0: Ja, want dat is het volgende. Jij kreeg een relatie met een vrouw. Ja. Die zelf een dochter heeft, hè?
2: Ja, klopt.
0: Die dochter is inmiddels 26.
2: Ja.
0: Maar toen jij haar leerde kennen, hoe oud was zij toen? Die
2: was ze 6.
0: Heel klein nog, 20 jaar geleden.
2: Ja.
0: Dus.
2: Ja, klopt.
0: Heb je ook een hele leuke anekdote over geschreven? Dat je, ja, je wil naar je eigen verhaal.
2: Ik heb hem bij mij, inderdaad.
0: Ja, je hebt een leuke anekdote, zijn er twee. Eentje dat je in bed ligt met je nieuwe vriendin. Maar ga eerst iets anders. Vertel maar, je gaat jouw nieuwe kleine stiefdochter ophalen van de crèche op de kleuterschool. Ja. En dan gebeurt het volgende.
2: Oké, ik ga even mijn column voorlezen. Ja. Toen ik mijn stiefkind net leerde kennen, speelde ik een kleine rol in de film Pluk van de Pettenflat. Dat was natuurlijk een leuke binnenkomer. Lois was 6, dus die vond dat wel interessant. In Pluk van de Pettenflat speelde ik een van de 4 houthakkers. Een redelijk onbenullige rol, want zelfs na 2 dagen filmen noemde de regisseur ons nog steeds bouwvakkers in plaats van houthakkers. Zelf wist ik nog wel welke rol ik speelde en ik vertelde Lois vol trots dat ik houthakker was. Als beginnend stiefouder doe je namelijk erg je best voor het kind. Al is het maar om haar moeder tevreden te houden. Lois was onder de indruk. Een paar weken later vroeg een oom van Lois wat die nieuwe vriend van haar moeder eigenlijk deed voor de kost. Met droge ogen had Lois verteld dat ik houthakker was. In principe was daar niks aan gelogen. Dat het in een film was en dat ik nu al lang weer in between jobs was, dat wist Lois niet. De oom wist dat de moeder van Lois niet zo vaak in het bos kwam, dus nam hij het niet zo al te serieus. Zelf vind ik het nog wel eens jammer dat ik geen houthakker gebleven ben. Van het sprookjesfiguur houthakker transformeerde ik naar stiefvader. Een paar jaar later was ik op een dag eerder in het huis van Danielle, mijn vriendin, dan zijzelf. Via de telefoon vroeg ze me of ik Lois even van de opvang wilde halen. Dat wilde ik wel. Ik ging het schoolgebouw in en zag meerdere ouders die op zoek waren naar hun eigen kind of een nieuwe relatie. Ik zocht ook en zag al snel de kleine Lois. Ze was blij me te zien. Dit in tegenstelling tot de leidster die mij zag en aan me vroeg wie ik op kwam halen. Ineens realiseerde ik me dat dit verdacht over kon komen. Een man met het postuur van een houthakker die ze nog nooit hadden gezien op de opvang kwam ineens de kleine Lois ophalen. Ik was me extreem bewust van mezelf en zette een Facebook-gezicht op. Ik probeerde ongemerkt heel diep uit te ademen zodat ik wat kleiner zou lijken. De leidster bleef me net iets te lang aankijken, zodat ze mijn signalement makkelijker kon onthouden, dacht ik nog. Ik kom voor Lois, antwoordde ik, alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat ik verdacht was in een kinderontvoeringszaak. De leidster dacht na en vroeg aardig maar streng wie ik dan was. Voor de grap wilde ik zeggen een pedofiel, maar dat leek me niet het moment voor grapjes, dus ik zei de vriend van haar moeder. De leidster leek nog niet helemaal gerustgesteld. En toen kwam Lois bij ons staan. De leidster draaide zich rustig om naar Lois en vroeg: Lois, wie is dit? Ik wist dat dit erop of eronder was. Als Lois van me af wilde, was dit haar kans. Ze hoefde alleen maar haar schouders op te halen of huilend weg te rennen en ik was de sjaak. Ik zou haar dan nog vast kunnen grijpen en haar mee kunnen sleuren, maar dat zou de zaak ook geen goed doen. Lois keek even schuin naar boven naar mij en toen weer naar de leidster. Dat is mijn stiefvader, zei ze. Ik was een stief geworden. Met haar hand in mijn houthakkershand liepen we samen naar buiten.
0: En zo kwam het toch nog goed.
2: Ja, inderdaad.
0: Hartstikke mooi. Wij gaan zo even verder praten. Ondertussen even wat muziek.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Ik kom naar je toe.
3: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
1: Per Radio M Utrecht.

0: Bente, die gaat hartstikke goed. En sowieso gaat Nederlandstalige muziek heel erg goed. Dit is dus onze nationale nieuwe Bente op Radio M Utrecht. We hebben het over het begrip stiefouder, stiefvader in dit geval. Peter Sterk is stiefvader, was ook stief... Of is, ben je nog stiefzoon? Ja, er is nog een stiefmoeder, hè? Vertelde je
1: Ja, ik ben nog stiefzoon. Ja, klopt.
0: Je schrijft het boekje natuurlijk niet zomaar. Het is een boekje, ik zeg boekje, maar het is niet een heel enorme pil.
1: Het is geen encyclopedie, nee.
0: Nee. Maar waarom heb je dat gedaan? Waarom dacht je, ik wil er toch wel graag iets over schrijven?
1: Nou, omdat ik sowieso hou ik van schrijven. Ik had al een aantal columns geschreven. En het viel me eigenlijk op, ook als ik vrienden sprak over stiefouderschap, dat er toch wel vaak mensen met een beetje een negatief verhaal kwamen. En dat ik dacht, ik heb eigenlijk best wel leuke dingen. Ook wel probleempjes, maar dat ik dacht,
0: Wat zijn dingen waar mensen tegenaan lopen? Je noemde net tijdens de plaat even bijvoorbeeld de douane. Ik moet iets noemen.
1: Ja, er is wel eens gebeurd dat ik samen met mijn vriendin en haar dochter en ik dus, dat we met z'n drie op vakantie gingen. En dan zei de douanier in Nederland wel van, oké, Peter Sterk en die twee dames met een andere achternaam, hoe zit dit precies?
0: Ja.
1: Dus dat is iets, maar dat is een klein dingetje.
0: Nee, maar het is een voorbeeld van hoe er naar je gekeken wordt, als het ware, het beeld.
1: Ja, wat ik zelf wel merk, is dat je als stiefouder ben je natuurlijk, het is allemaal net niet. He, dus je krijgt wel een kind, maar daar ben je dan weer net niet de opvoeder van.
0: Ja.
1: Dus je zit een beetje tussen twee dingen in.
0: Was het ook wel eens lastig als stiefvader om je niet te bemoeien met de opvoeding van je stiefdochter?
1: Nou, moet ik wel eerlijk zeggen, een heel voorbeeldige voorbeeldige stiefdochter. Dus ik denk dat het wel een paar keer geweest is dat ik dacht, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. En dan was ik dan wel zo uitgenast dat ik dat tegen haar moeder zei.
0: En wat voor soort dingetjes ging het dan bijvoorbeeld om? Zonder de privacy natuurlijk te schenden, laten we het zo zeggen.
1: Oei, nu moeten we gaan oppassen.
0: Ja, als je het niet wil zeggen, moet je het natuurlijk niet doen.
1: Nee, ik zit even te denken wat dat was. Nou, heel simpel, dat ik bijvoorbeeld dacht, ze gaat nu wel heel laat naar bed of zo. Dus kleine, simpele dingen.
0: Ja.
1: En dan had ik zoiets, dat ga ik dan niet zeggen, maar dat doe ik dan, speel ik heel lafjes via haar moeder. En dat zei, als ze dan naar bed was, dan zei ik dat dan bijvoorbeeld zoiets.
0: En had dat nog een beetje invloed, denk je? Of stiekem?
1: In eerste instantie niet, maar soms dacht ik later wel, het heeft het toch wel gehoord.
0: Ja. Wat ik wel een mooie vind, ik heb een vriendin die heeft het altijd over haar bonuskinderen.
1: Oh,
0: dat vind jij een hele stomme term, geloof ik, hè?
1: Ja, ik ben, ik denk altijd redelijk associatief, dus dan denk ik aan mijn bonuskaart en die altijd tegenvalt. Dat ik denk, ik had verwacht dat ik in €3 er vanaf zou gaan en het is nu niks. Dus ik vind Steve ook niet zo leuk klinken en bonus.
0: Bonus is dan betekent iets van extra of zo?
1: Ja.
0: Aanbieding?
1: Een aanbieding. Dat is het een beetje dat het vervelend maakt in mijn ogen.
0: Het zijn eigenlijk allebei niet zulke leuke termen.
1: Nee.
0: Gewoon.
1: Dus ik noem mijn stiefkind gewoon Lois.
0: Zo is het ook.
1: Ja.
0: Het is jouw Lois ook een beetje.
1: Ja, inderdaad.
0: Heb jij tips voor andere stiefouders? Want die zijn er natuurlijk wel heel veel. Hè? Of bonusouders.
1: En veel in de maak ook vaak. Dus dat ze eraan zitten te komen. Misschien mensen die luisteren denken,
0: ik was net van plan om uit elkaar te gaan, Nee, zonder gekheid. Maar dat komt natuurlijk heel veel voor. Gescheiden ouders, mensen die een relatie krijgen.
1: Ja.
0: Het hangt natuurlijk erg van de fase af. Of een kindje nog heel klein is, of echt al zo'n puber.
1: Ja, ik denk inderdaad dat de pubertijd wel de lastigste tijd is om stiefouder in te worden. Ik heb ook het idee dat de meeste de band tussen de kinderen en de stiefouders, als ze over de 25 zijn, altijd wel weer goed komt. Of dat is voor zover het slecht ging, heb ik nu een hele goede band met mijn stiefmoeder. Mijn tip zou zijn om het niet te veel te willen. En het toch maar meer te proberen om een leuke vriend te zijn dan de nieuwe opvoeder.
0: Ja. En iets met koken? Toen je stiefdochter op kamer zat, begreep ik dat je daarmee bemoeid hebt of daar iets van vond.
1: ik vond het leuk om. Sowieso is het leuk om met je stiefkind iets te doen. Gewoon,
0: dat doen jullie, hè? Jullie doen dingen samen.
1: Ja, Nou, niet heel veel hoor. Maar toen had ik bedacht, oh, dat is leuk als je sowieso, als je net op kamers gaat om af en toe te leren koken. En dan dacht ik, nou, dan zoek jij gewoon een leuk recept uit. Gaan we samen boodschappen doen. Dan koop ik gelijk alle kruiden die erbij komen. En dan is je kastje ook vol. En dan gingen we lekker samen koken. Mm-hmm. En dan kon ik even 2 uurtjes gezellig bijkletsen met mijn stiefkind. En dan kwam haar moeder om 7:00 lekker eten.
0: Je hebt ook een heel eigen band eigenlijk.
1: Ja.
0: Zo is het geworden uiteindelijk.
1: Ja.
0: Want ik begreep, jullie gingen toen ze jong was lekker, zoals jij dat noemde, op avontuur. Dus een beetje vissen en weet je, ja, wat deed je precies de natuur in ook? En dingen onderzoeken en zo?
1: Ja, nou, het was eigenlijk meer als wij met z'n drieën op een strand waren. Dus mijn vriendin wil gewoon lekker in de zon bakken. En ja, ik ben toch na 5 minuten denk ik, oké, en is er verder nog wat te beleven hier? En nou ja, toen Lois nog klein was, had hij ook zoiets van, nou ja, hoezo zonne, gewoon als kind. Dus dan, ik had zoiets van, zullen we op avontuur gaan? Dus dan gingen we gewoon rondkijken in de buurt van, is hier iets leuks? Of, dus zo, ja. Dat soort.
0: Hartstikke mooi. Ja. Wat betekent ze voor jou, jouw stiefdochter?
1: Nou, heel veel, ja. Ik weet niet hoe ik dat onder woorden moet brengen, maar ik ben hartstikke dol op Lois.
0: Wat leuk,
1: ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Je hebt ook het eerste exemplaar aan haar gegeven, hè?
1: Ja.
0: Dat is een mooi moment, of niet?
1: Ja, dat was zeker.
0: Ja?
1: Ja. Nee, nou, we hadden een boekpresentatie. En in het einde van het boekje staat ook een wat zieliger verhaaltje voor als ik er niet meer ben. Ach. Dus ze schoot ook vol daarvan. En het was bijna te emotioneel voor mij ook. Ik ben altijd meer van grapjes maken en zo.
0: Dit dus, is mooi. Ja. Hartstikke mooi. Ze was er dus blij mee. Ze staat ook bij haar in de kast nu.
1: Ja, ze is heel blij mee, ja.
0: Het heet Stief, hoe moeilijk kan het zijn? En het is geschreven door Peter Sterk. En die was hier bij mij aan tafel. Leuk, ja. Leuk dat je er was. En,
1: nou, graag gedaan.
0: Mooi om te horen. Dankjewel.
1: Dankjewel. De zomer 4.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: 13:30 geweest, tijd voor het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Bij het RIVM in Bilthoven maken ze zich zorgen. Ze spreken daar over een nieuwe dreiging voor de volksgezondheid.
9: Bijvoorbeeld de toename van des- en misinformatie en de toenemende druk op internationale samenwerking. En we zien dat die combinatie van die dreigingen, dat eigenlijk een grote dreiging met zich meebrengt voor de Nederlandse volksgezondheid.
8: Door foute informatie laten minder mensen zich bijvoorbeeld vaccineren. Ook zijn er zorgen over het klimaat en dat bacteriën en virussen zich aanpassen aan medicijnen en zo vrij spel krijgen. ASR, de verzekeraar in Utrecht, heeft sorry gezegd voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf waren betrokken bij slavernij en kolonisatie. Onder meer door slavenschepen te verzekeren. De excuses komen na eigen onderzoek. De opvang van Oekraïners in Eemnes wordt verlengd. De opvang aan de Barbeelstraat blijft 5 jaar langer open. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Daarin staat ook dat er geen AZC komt, wel tijdelijke en kleinschalige opvang. Het akkoord is gisteravond gepresenteerd aan de gemeenteraad. Volgens de oppositie is het vaag en weinig ambitieus en vermoedt zelfs dat AI het in elkaar heeft gedraaid. En de 17-jarige Thijs Bogaert mag meedoen aan de Dutch Open in Bunschoten. Hij krijgt een wildcard. Bogaert die staat net buiten de top 500 van de wereldranglijst. Hij won onlangs zijn eerste internationale seniorentitel in Portugal. En die Dutch Open die is over 2 weken. Nou, meer sportnieuws in de app van RTV Utrecht. Krijg je nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond dan koelt het af naar 11. Morgen meer zon en dan iets warmer, een graad of 25.
7: Oké, nou ik vind het wel lekker zo. Dank je wel, Casper. Graag zo weer. Dan gaan we even naar de weg. Ja, nog steeds de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen. Een vertraging van 4 minuten door wegwerkzaamheden.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Aan tafel met Lisbeth

0: Precious. Judy in Disguise op Radio M Utrecht. Ben je van harte welkom.
1: Aan tafel.
0: Want aan tafel is er nog, voordat Studio 60's begint, straks met Jos ook heel gezellig. En ik wou jullie nog eventjes op attent maken dat wij donderdag uitgebreid al je vragen kunnen beantwoorden over over de tuin met Jurgen Smit, onze tuindeskundige. Ja, als je nu de tuin vol hebt staan en er moet gesnoeid worden, moet je wel weten wat je moet snoeien. Ik vind het best wel lastig. Ik heb me laatst vergist. Ik heb dus een Toscaanse jasmijn helemaal per ongeluk weggesnoeid. Dat is natuurlijk heel erg dom. Die ruikt zo lekker en is geweldig groen. Dus het was hartstikke balen dat hij weg is. Maar hij was voor een deel afgestorven. Dus daar ga ik met hem over hebben. Slakken, hoe krijg je ze weg? Moet je hittebestendige planten in je tuin zetten momenteel? Of kan het nog gewoon doorgaan met ja, wat je altijd al in de tuin hebt staan? Als je advies wil, dan kan je dat krijgen van Jurgen. Komende donderdag. tuin@rtvutrecht.nl. Dus met al je vragen, tuin@rtvutrecht.nl. Kan hij ze allemaal beantwoorden. En zo dadelijk nog één keer de stem van M.

0: kan je me wakker voor maken voor deze muziek. Leuk. Robert Palmer en Every Kind of People. Op Radio M Utrecht.
1: De stem van M.
0: Ja, bijna op de klok. Op de juiste tijd. Voor de vierde keer. De bijdrage in de stem van M. En ik heb de indruk dat die het goed te doen is. De vorige opgave van het eerste uurtje was niet zo makkelijk, maar gisteren wel. Wij gaan die stem nog één keer laten horen. En het is een behoorlijk bekende stem van een man. Maar wie het is, welke BN'er, dat mag jij bepalen. Komt hier die stem? Luister maar.
2: Ik ken ook heel veel mensen die nauwelijks een boek lezen.
1: De stem van M.
0: Als je weet wie dat is, mail het dan naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit zijn de dames van Bananarama.

0: Volgens mij waren we nog even in de week van de 70s. Of waren het nou toch de 60s? Even opzoeken hoor. Billy Paul, 74 jaar. Thanks for saving my life.
1: Graag gedaan.
0: Jossie zit al naast mij. We gaan nog even kijken met jullie thuis naar de Facebookvraag. En die ging namelijk over... wat heb jij met dementie? Heb je dat in jouw omgeving? Dat is natuurlijk een serieuze vraag. Hoe heb je daarmee te maken met dementie en hoe moet je daarmee omgaan? Het komt steeds vaker voor, dus er komen ook wel verhalen dat er in de openbare ruimte ook meer rekening mee moet worden gehouden. Ja, Egbert en Jos, jullie hebben het toevallig niet in je omgeving, hè? Niet direct.
2: Als je dat hebt, die ziekte, dat je met oude muziek mensen een beetje terug kan halen.
0: Muziek kan je heel veel doen, ja.
2: En de teksten, die weten ze dan nog wel. Het is heel mooi om oude muziek voor die mensen op te zetten. Ja. Ja.
0: Iemand als Willeke Alberti, ja, die trok ook altijd rond langs heel veel verzorgingstehuizen om muziek te maken.
2: Ja.
0: En jullie hebben ook wel echt gereageerd al op onze Facebookpagina. Een van jullie zegt, ja, mijn moeder is dement geworden en ik vond het wel heel zwaar om haar zo te zien aftakelen. Zij was toch niet meer degene die zij vroeger was. Iemand anders schrijft, ja, gelukkig konden wij een woning vinden voor onze beide ouders. Want het is wel heel erg als één dementeert en de ander niet, om ze toch, ja, dat ze dan uit elkaar moeten, hè, na 70 jaar lang. En het is dus gelukt om voor hen beide samen een woning of een flat of iets te kunnen vinden, zodat ze bij elkaar konden blijven. Want het is natuurlijk ook voor degene die dement is ook heel onbegrijpelijk dat de partner er dan niet meer bij is. Iemand anders zegt, ik heb jaren in de verzorging gewerkt. Ik kreeg ook heel veel terug. En weer iemand anders schrijft, ja, mijn man werd wel dement, maar hij bleef wel zijn lieve karakter houden. En dat is ook niet altijd gezegd, hè. Kan ook zijn dat iemand heel erg verandert. Ja. Van karakter heb ik wel eens gehoord. En dat is heel vervelend.
2: Dat is veel. Ik heb wel eens mensen meegemaakt in een huis. En er was, hij had de ziekte en ze waren met elkaar aan het praten. En toen hoorde ik haar zeggen, ja, dat heb ik je gisteren al verteld.
0: Oh God,
2: ja. En dat kun je beter niet zeggen, lijkt mij.
0: Maar daarom is die overgangssituatie volgens mij heel moeilijk. Dat je dus beseft dat je dement aan het worden bent. Want je bent het nog niet.
2: Ja.
0: Dat hoor ik ook wel van mensen. Dat is de lastigste fase. Mm-hmm. Onze oud-collega Ingrid Korvers, haar vader, die is heel erg dement. En die zette het hele huis op stelten, zeg maar.
2: Ja.
0: Hij reageerde helemaal anders dan hij vroeger was. En ik had het net nog even met jou over Jos. Mijn schoonzus, haar moeder, die werd dement. En die zat in een verzorgingstehuis op het moment dat corona uitbrak. En dat was verschrikkelijk. Dan moesten ze via het glas met elkaar communiceren. Dat was
2: het is ook verschrikkelijk geweest
0: dat we
2: niet meer naar onze opa en oma mochten. Daar heeft de regering naderhand ook excuses voor aangeboden voor die maatregel.
0: Dus reageer nog via Facebook als je dat wil. Direct contact, muziek doet heel veel goed. Dat blijkt wel. Jos, jij?
2: Ja, muziek doet goed. Ook uit de jaren 60. Studio 60 mag ik weer doen. Ik heb weer Utrecht Nieuwsblad gevonden van vandaag. 30 juni, maar dan in een 60 jaar. Het was het jaar van de grote munitieramp op industrieterrein Lage Weide. Weet je dat nog? Daar ontplofte een munitieschip. Okay. Gebouwen in de hele regio raakten beschadigd. De Zesdaagse Oorlog. Dat was het jaar. Aaron Winter werd geboren en Thomas Agda zag het levenslicht. Nou, dat ga ik doen. Ook de examenuitslagen heb ik te pakken gekregen in de krant. Zo zie ik dat. M. van Det uit Heisterheide. Heide was geslaagd voor metaalfijnbewerking. Dat staat allemaal in de krant.
0: Leuk. Dat zijn leuke dingen. Heel veel plezier, Jos. En jullie thuis ook heel veel plezier. Zo dadelijk met Jos en Studio 60's. Morgen gaat aan tafel weer over hele andere dingen. Dat is het leuke van dit programma. Ik wens je een heel fijne middag. Blijf lekker luisteren.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed.

0: Deed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Lieselot. De file is nu van de ANWB. Op de A27 is een file Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Duurt 5 minuten. En dat is de enige op dit ogenblik. Sterkte daar, de 60's gaan beginnen, mensen, met Creedence Clearwater Revival.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: In the summertime, summertime, summertime.
6: It's summertime.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Studio 60's met Jos van Heerde.

0: Creedence Clearwater Revival, die stem van John Fogerty, is toch geweldig. Hij doet het nog steeds, hoor, die stem van John, want hij doet veel aan blues.
1: Studio 60's.

heel veel platen uit de 60s, de 60s en nog eens de 60s. En de krant heb ik weer gevonden, krant van 30 juni, krant van vandaag in een 60s jaar. Ik weet niet of je het nog weet, die munitieramp op industrieterrein Lage Weide in Utrecht-Stad. Een munitieschip ontplofte, heel veel gebouwen raakten beschadigd. We hadden de Summer of Love dat jaar ook. En we hadden deze hit, The Move, and I Can Hear the Grass Grow. Die hoor je straks helemaal. Blijf lekker luisteren. Studio 60. Oh, ook nog Ike en Tina Turner. Aretha Franklin. The Beatles.

moet ik toch weer aan het onweer denken van de afgelopen dagen. Lou Christie bij Radio M Utrecht, het jaar 1966. Studio 60's, met alleen maar 60's, 60's en nog eens 60's. Ik krijg ook vaker reacties van mensen die nog niet waren geboren in de 60's. En die vinden het toch leuk, omdat die platen, die blijven mooi. Ik heb hier de krant van vandaag. 30 juni was het, maar dan in een 60's jaar. Aaron Winter werd geboren, de voetballer. Thomas Agda zag het levenslicht. Ik heb hier het Utrecht Nieuwsblad van vandaag, 30 juni 1967. Het werd die dag 21 graden, de zon scheen, we zagen geen regen. En op de voorpagina een foto van een grote fik in de Utrechtse binnenstad. De vlammen sloegen uit het dak van meubelzaak Verbon aan de Steenweg. Het gezin dat erboven woonde kon nog maar net wegkomen. De examenuitslagen waren binnen en iedereen kwam in de krant. Zo ging dat nog in 1967. Ik zie dat M. van Det uit Huis ter Heide was geslaagd voor metaal fijn bewerken. Voor het diploma autotechniek waren geslaagd H. Visser uit De Bilt, J. van den Berg uit Austerlitz, M. van Brugge uit Vreeswijk en H. Streng uit IJsselstein. En nog een hele lijst meer. Een advertentie zie ik hier van een bekend apparaat. Ik had er zelf ook een cassette recorder. Die kon je kopen bij Kersbergen in de Nachtegaalstraat in Utrecht-Stad. Dit was een van de vroege cassetterecorders. Misschien ken je ze nog van Philips. Zo'n liggend rechthoekig model met één centrale bedieningsknop die je alle kanten op kon bewegen. Ik kreeg er ooit een van mijn oma. En daar ben ik er altijd nog dankbaar voor. Een geschenk uit de hemel. En wat deed zo'n cassetterecorder? Nou, echt heel veel geld. 269 gulden. Daar moest je weken voor werken. Ik begrijp ook wel dat lang niet iedereen een wasmachine kon betalen in 1967. Ik zie een wasmachine staan voor 600 gulden. Dat was voor veel mensen toch richting een maandsalaris. Konden we nog een knappe tweedehands brommer kopen? Want 1967 was een goed brommerjaar. Bij de kleintjes zie ik een Thomas brommer van 750 gulden. Een kapitein mobilette, wie kent hem niet meer? Een EEG, een mobiletje. Verder nog Sparta Batavus. Dan kon je zo'n vossenstaartje aanhangen. Een Kreidler Floret, een grijze nog, denk ik. Een Honda-brommer en ook een Zundap. Bij Bromfietspaleis Freek Trapman aan de Wallensteinlaan 1 in Utrecht-Stad. Vandaag in 1967 was de Tour de France al lekker bezig. De Tour werd toen voor de 54ste keer verreden. En die Tour wordt nog altijd herinnerd als de Tour waarin Tom Simpson overleed op de Mont Ventoux. De etappe van die dag was een tijdrit door de straten van Angers. Jan Jansen had een droom om een gele trui te bemachtigen, maar die bleef die dag nog een luchtkasteel. De Tour van 1967 werd gewonnen door Roger Pignon. Jan Jansen moest nog even flink doortrainen. We wisten het toen nog niet, maar een jaar later zou hij die Tour winnen. 1967, Radio M Utrecht. I can hear the grass grow. Hier is The Move.

0: Roy Orbison, hij werd de Big O genoemd. En niet zomaar, want er was maar één die zo'n stem had. Roy heeft verteld dat hij wakker werd. Hij had gedroomd van dit liedje. Hij werd wakker met de tekst van dit liedje. Ik weet niet of hij zei, schat, ik heb nu zo raar gedroomd.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles, beste.
0: Het beste van de Beatles, we zijn er dol op. En vandaag draai ik van de Revolver LP uit 1966. En dat heeft een reden, want vandaag in 1966 traden de Beatles op in Japan. In de beroemde Budokan-hal in Tokio. Er kwam een enorm aantal aanvragen binnen voor kaarten. 200.000. En de helft van de aanvragers moest worden teleurgesteld. En er waren er ook nog wel 3 middagconcerten ingelast. Ja, de Beatles, die kwamen nog eens ergens. Ze waren here, there and everywhere.

0: collega Casper die komt binnenlopen en je zegt, lekker hoor, Ike en Tina Turner.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, dit is lekker.
0: We konden allebei niet stil blijven staan.
1: dat is gelukt.
0: Ik ook, zeker. Zometeen het nieuws uit onze buurt. Sorry, zegt Amersfoort. En waarom, dat hoor je zo.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Kom nu naar een van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsa.nl. Oh, op die fiets!
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Tijd voor het regionieuws van 2:30. Casper Kooi, hi. Naverzekeraar ASR in Utrecht zegt nu ook Amersfoort, sorry.
7: Ja, voor het slavernijverleden in de stad. Er is onderzoek gedaan en nu zijn excuses op zijn plaats, zegt de burgemeester. De resultaten van het onderzoek worden volgende week gepresenteerd. Vanavond is in ieder geval wel de herdenking, want het is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Twee mannen zijn vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Die zou het meisje vorig jaar herfst hebben misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar en er was ook geen sprake van een kwetsbare positie. Het OM zei van wel en eiste 4 jaar. Eén van de verdachten werkte destijds als politieman en raakte zijn baan kwijt. Een meisje van 13 uit Houten wordt sinds 2 dagen vermist. Zondag was ze nog gezien. Volgens haar ouders was ze van het winkelcentrum onderweg naar huis. Een foto van het meisje staat op onze website en in onze app. En Jong FC Utrecht heeft een nieuwe middenvelder binnengehaald. Het is de 19-jarige Abdullah Aslani uit Macedonië. Die komt transfervrij over van een club uit Denemarken en heeft voor 3 jaar getekend. En in Utrecht hoopt hij door te breken naar het eerste elftal. Nou, meer nieuws in de app. Lees je bijvoorbeeld ook over een huis in Zuilen. Die is knaloranje. Van onder tot boven, van links naar rechts, alleen maar oranje. Maar ja, hoe nu verder? Nu zijn uitgeschakeld op het WK.
0: Het is opvallend. Je kan precies zien hier op de redactie wie er is opgebleven of niet, hè?
1: Ja, precies.
0: Eigenlijk zou je je centimeter mee moeten nemen en de wallen gaan opmeten. Jij bent niet opgebleven.
1: Nee, zie je bij mij wallen dan?
0: Ik zie geen wallen. Ik ben ook niet opgebleven. Ik ben om 6:30 opgestaan en ik heb hem integraal teruggekeken.
1: Oh. Zonder de uitslag te weten, of is je hem wel?
0: Ik wist hem niet. Oh. En dat heeft niet geholpen, want ze hebben toch verloren.
1: Dan nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond dan koelt het af naar 11. Morgen meer zon en dan iets warmer dan vandaag, 25 graden.
0: Dankjewel, Casper. Alle pingels heb ik door elkaar gestart. Ik vond trouwens het moment van Cody toen hij scoorde daarna. Het verdriet wat naar boven kwam, dat vond ik echt ongelooflijk. Dat hij dat scoorde en dat hij dat allemaal, dat al die spelers om me heen kwamen staan.
1: Ach ja.
0: Dus het heeft toch mooie momenten gehad. Hè?
1: Dat dan weer wel. Ja. Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel of zoiets,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja. Hey, tot over een uurtje.
1: Ja.
0: Hoi. We zijn bezig met de files. File op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen van 5 minuten. Wegwerkzaamheden daar.
8: Dag lieverd. Was het leuk op school?
9: Nee, we moesten stomme dingen doen.
8: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Studio 60's met Jos van Heerden.

Dit is Flame Elvis. Leuk plaatje van Elvis. 1962, zo lang geleden al. De jukebox doet hier het, jongens. Ja, ja, hij maakt geluiden. Mm-hmm. Het kost me wel steeds geld, hè? Want je moet geld in zo'n ding gooien. De jukebox, ik ga hem laten draaien zometeen. En je mag kiezen welke plaat ik ga draaien. En dit las ik vandaag op vandaagindemuziek.nl. Dat vandaag in 1966 de Supremes in de studio stonden van Hitsville, USA in Detroit. Detroit werd Motortown genoemd, omdat er autofabrieken stonden. En Motortown werd Motown, zo is het gekomen. Ze namen You Keep Me Hanging On op. De meiden aten gebak die dag, want Florence Ballard van de Supremes die vierde haar 23e verjaardag. Welke van de Supremes zal ik aandoen zometeen? Dat kan deze. De Supremes. Ah, de knoppen staan een beetje verkeerd, denk ik. Aanwijzing.

Welke wil je horen? Deze al Heart of Mine of deze The Composer? Ik zou het even doorgeven via de app van RTV Utrecht. Geef even één of twee aan. En de meeste stemmen gelden.

Flirtations, meidengroep bij Radio M Utrecht en Someone Out There. Nog steeds een leuk plaatje. Welke plaat van de Supremes ga ik draaien? Reden is omdat ze vandaag in 1966 in de studio stonden van Hitsville, USA, waar de Motown platen werden opgenomen. Je mocht kiezen uit twee nummers. De composer en die andere, This Old Heart of Mine. Peter, Leontien, Evi, Aart, Astrid, Gerard, Jim, Anneke, Erika, Ruud, Rita, Johan, Barbara, John, Sera, Manfred, Kobi, Natasja, Hans van der Streek. Die stuurt trouwens een leuke foto mee in de app. Je had het oranje juichpak en er is nu ook een oranje jankpak. Nou Hans, dankjewel. Joke, Wim, dan heb ik Kirsten, Kees-Jan, Jaap, Ineke en nog veel meer. Het is toch geworden met een behoorlijke voorsprong. This All Heart of Mine van de Supreme. Bedankt allemaal voor het reageren. Het is leuk.

1968 was een heel mooi hitjaar, vind ik dan. Ja, dus, ja, ik was nog klein, maar ik hoorde die platen wel. Ik ken ze ook nog. Simon & Garfunkel was dit. Ja, herinnert u zich deze nog? Nog? Ik denk het wel. Ik lees weer in vandaag in de muziek.nl dat vandaag in 1967 de Monkees het Wembley Stadion in Londen onveilig maakten. Ja, en daarom zijn hier de Monkees.

0: geleiding van de vaste band van Motown.
1: Zo'n uurtje gaat toch sneller, jongens. Hè? Ja. Een voetbalwedstrijd lijkt langer te duren. Hè?
0: Daar gaan we het niet meer over hebben.
1: Zometeen ga ik iets heel anders doen. Ik wil je vragen, heb je wel eens een vallende ster gezien? En heb je een wens erbij gedaan? Ja, dat is een vraag, die stel ik op Facebook. Ga even naar de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Het is Nationale Meteorenkijkdag. Dus ik ga straks op mijn rug liggen en ik ga kijken. Ik hoop dat het een beetje helder blijft. Blijf luisteren hier naar de zender met de lekkerste letter.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen in Marken. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet goed genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. En ook mag de beheerder van het terrein een oefening uitstellen of

0: stilleggen. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Lieselot. Hier is een file van de ANWB. Op de A27, daar staat hij, Utrecht-Gorkum. 9 minuten duurt hij tussen knooppunt Lunetten en Hagestein. Nou, zometeen heel veel leuke platen.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: In summertime, summertime, summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

Is misschien wel eens een leuk idee voor op een verjaardagfeestje of zo. Dat je met z'n allen a cappella gaat zingen. Net als Billy Joel. En dan knip je met je vingers. En dan een liedje. En dan heb je je karaoke tekst op het scherm. Ja, is misschien toch leuk om een keer te doen. Zo, ik laat even horen waar wij zitten. Dit is de Hengeveldstraat hier in Utrechtstad, waar wij wonen. En het is weer een speciale dag. Het is Nationale Meteorenkijkdag. Nationale Meteorenkijkdag. Het is de bedoeling dat we naar de hemel gaan kijken of we toevallig meteoren zien, vallende sterren. En ik vroeg, heb je wel eens een vallende ster gezien? En heb je er wensen bij gedaan? Ida heeft al gereageerd. Die heeft meerdere vallende sterren gezien in de jaren 70. En al haar wensen zijn uitgekomen, zegt ze. Ik ga kijken of ik je straks even kan bellen. Heb je wel eens een vallende ster gezien en een wens gedaan? Reageer even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En we zoeken leuke platen. Ja,

Perry Como en Catch a Falling Star. Het is vandaag, 30 juni. Ik zat even te bladeren en ik zie dat André Hazes, die zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Het is niet gebeurd. Onze regiogenoot, hij overleed op 23 september 2004 alweer in het ziekenhuis hier in de buurt in Woerden. Hij zou 75 jaar zijn geworden en wat zou hij nog allemaal hebben uitgebracht? André Hazes, ik vind dit zijn mooiste plaat.

0: kijkdag. Dan moet je op je rug gaan liggen in de tuin. En dan kijken tot er een vallende ster komt. En ik vroeg, heb je dan wel eens een wens gedaan? Ik heb vroeger op een zendschip gewerkt. En dan gebeurde het wel eens, hartje zomer, dat de lichten uit werden gedaan. En dan gingen we op ons rug op het dek liggen. En dan zag je heel veel vallende sterren. En misschien waren dat achteraf wel satellieten. Dat kan natuurlijk, maar ik wil graag geloven dat het vallende sterren zijn. Marion in Houten zegt, Jos, ik heb wel eens vallende sterren gezien. Je moet heel goed kijken, want het gaat best snel. Kan ik me helemaal voorstellen. Gerda heeft nog nooit vallende sterren gezien. Je moet er wel voor kijken natuurlijk, hè. Ja. Jan die zegt een enkele keer een vallende ster gezien, maar geen wens gedaan. Ik geloof daar niet zo in. Nou, ik heb Hans in Maartensdijk. Hans, goedemiddag. Oh, wacht even. De verbinding is verbroken. Dan bel ik hem even opnieuw. Hans heeft ook gereageerd. Dat kan via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of via de app van RTV Utrecht. Dus dan is dat heel mooi. Hans, de verbinding was er niet meer.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Hans, de vraag was, heb jij wel eens een vallende ster gezien?
1: Ja, ik heb wel eens sterren zien vallen. Op vakantie in Frankrijk.
0: Oké, en heb je een mooie wens kunnen doen?
1: En vanmorgen heel vroeg.
0: Ja? Vanmorgen heel vroeg. In Mexico zeker, Hans?
1: Jij hebt helemaal gelijk.
0: Was het zo erg dan, Hans?
1: Nou, ik vond het niet. Nou ja, ik dacht, ga ik weer naar bed of ga ik nog even kijken?
0: Ja.
1: Nou, het was heel even leuk, maar nee. Het was loshangend zand, volgens mij.
0: Ja. Aan de andere kant is het wel gelijkspel geweest. En hadden ze de pech, of niet de pech, dat ze gewoon die strafschoppen niet goed gedaan hebben, toch?
1: Nee, ik vroeg me af, zijn die donkere mensen soms een beetje bijziend?
0: Nee hoor. Dat heeft er helemaal niets mee te maken, Hans.
1: Oké.
0: Ik denk wel dat ze misschien iets meer moeten oefenen op strafschoppen. Want daar hebben wij niet zo'n goede reputatie in, hè, denk ik. Hè?
1: Nee, maar ik zou nog een land onderuit gaan met penalties.
0: Maar wat vond je? Maar zullen we toch even iets positiefs gaan benadrukken?
1: Jawel.
0: Het moment dat Cody scoorde.
1: Ja, dat is, kan ik wel waarderen. Ook de manier waarop hij opgevangen is toen.
0: Hij heeft zoveel meegemaakt. En de andere spelers die vloegen, die vielen om zijn hals. Hij huilde, hij ging op de grond zitten met zijn hoofd naar beneden. Ik vond dat een emotioneel momentje.
1: Jawel, dat ben ik wel helemaal met je eens. En daar kan ik me ook wel in vinden.
0: Ja. We hebben in ieder geval, jij hebt je sterren zien vallen. Zo ver wil ik niet gaan, maar ik zou zeggen, kijk naar de lucht. Want misschien zie je een vallende ster. Perry Como die gaat erover zingen, Hans. Dankjewel. En doe Maartensdijk de groetjes, hè.
1: Oké, en tot de volgende keer maar weer.
0: Oké, Hans.
1: Dag.
2: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

0: Casper komt hausend binnenlopen.
1: Hakkend.
0: Hakkend. Helene Fischer bij Radio M Utrecht. We gaan het hebben over het RIVM in Bilthoven. Desinformatie zit het RIVM flink in de weg. Zometeen meer.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Tijd voor het regionieuws van 3:30 met Casper Kooi. Casper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je begint met gevangenisstraf.
6: Voor een man uit Amerongen. Die moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag. Dat deed hij vorig jaar september. Hij herkende zichzelf op de beelden, maar ontkende dat hij het vuur aanstak. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond geraakt. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan het Wilde Veld. De voordeur is kapot. Mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Bij het RIVM in Bilthoven maken ze zich zorgen. Ze spreken daar over een nieuwe dreiging voor de volksgezondheid.
7: Bijvoorbeeld de toename van des- en misinformatie en de toenemende druk op internationale samenwerking. En we zien dat die combinatie van die dreigingen, dat eigenlijk een grote dreiging met zich meebrengt voor de Nederlandse volksgezondheid.
6: Door foute informatie laten minder mensen zich bijvoorbeeld vaccineren. En ook zijn er zorgen over het klimaat en dat bacteriën en virussen zich aanpassen aan medicijnen en zo vrij spel krijgen. En verzekeraar ASR in Utrecht heeft sorry gezegd voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf die betrokken waren bij slavernij en kolonisatie, die hebben onder meer slavenschepen verzekerd. Die excuses komt naar eigen onderzoek. En ook de gemeente Amersfoort zegt sorry. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond koelt het af naar 11. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag, 25 graden.
0: Vandaag is het een goede dag om je huis te luchten.
6: Och, heerlijk.
0: Alles openzetten.
6: Ja, dat ging bij mij ook van 30 plus naar rond de 24 graden. Dat was heerlijk, hè?
0: Ongelooflijk. In je huis kan die hitte toch nog wel blijven hangen. Jij zei me vorige week dat je een slechte nachten hebt gehad.
6: Ik slaap intussen goed.
0: Ja, dat gaat goed?
6: Ik slaap goed. Ja, dat gaat intussen beter. Ja, ik heb betere slaapscores.
0: Oké.
6: Ja, het gaat goed. Ja, dank je.
0: Helemaal goed. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat het heerlijk is. Want nog zo'n hete week, dat was toch niet fijn geweest.
6: Nee, hè?
0: Om 5:50 hebben wij trouwens het uitgebreide weer. Hey, over een uurtje weer.
6: Tot zo.
0: Er zijn de files nu gemeld door de ANWB. Op de A2 staat een file van een kwartier. Amsterdam Den Bosch tussen Utrechtse Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Dan heb ik de A27, Gorkum naar Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd. Naar de A28, 3 minuten door het ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Dan heb ik Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd. Naar de A28, Amersfoort een kwartier, wegwerkzaamheden. En dan heb ik nog A28, Amersfoort naar Utrecht, 11 minuten tussen Den Dolder en Utrecht. En daar wordt ook aan de weg gewerkt. Zometeen het spelletje. Ik vind het leuk als je meedoet. Ik heb 3 platen uitgezocht en zoek dan de overeenkomst.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt.nl.
10: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

In 1982, het werd een grote hit. En Australië, waar de mannen vandaan kwamen, die omarmden dit lied. En dit is het tweede volkslied geworden in Australië. Dat vind ik toch heel erg mooi. Man at Work, Down Under. Tijd voor het spelletje. Ik weet niet wat je aan het doen bent en waar je luistert. Via de app van RTV Utrecht luisteren heel veel mensen. Ik had vorige week nog iemand aan de lijn, een vrachtwagenchauffeur. Reed door Frankrijk, 40 graden. Die luisterde gewoon in zijn cabine naar ons. Die app trouwens van RTV Utrecht, die kun je gratis downloaden op je telefoon. Op je iPad, op je iPhone. Ik zou het gewoon doen. Nou, nu de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. En zoek de overeenkomst tussen die 3 platen. Dit is nummer 1. Hier is Robert van Hemert.

leuk, Robert van Hemert, ook op de Costa's. Staan wij aan. Dit was aanwijzing 1. Er komen nog 2 platen. En misschien zeg je zometeen, Jos, ik weet de overeenkomst. Nou, stuur die dan even via de app van RTV Utrecht. En heb je hem nog niet, mailen mag ook. studio@rtvutrecht.nl. En dit is nummer 2.

Hij was de ideale schoonzoon, Pat Boone. Dit was uit 1957, dus deze plaat is volgend jaar 70 jaar oud. Wat is nou die overeenkomst? Het is niet zo moeilijk, hij is makkelijk zelfs. Laat even weten, stuur een appje. De app van RTV Utrecht. En dit is nummer 3.

0: zou bijna zeggen, ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Maar ja, dit was nummer 3 van de 3 voor 4. Ik hoop dat je het goed hebt. Er zijn ook heel veel verkeerde oplossingen binnengekomen. Ik weet niet of degene die ik nu bel het goed gaat hebben. Dat is altijd weer een verrassing. Ik ben aan het bellen met Hetty. Als het goed is, dan moet Hetty even opnemen. Hallo?
1: Goedemiddag, met Hetty Elzen.
0: Hetty, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Met welke plaats ben ik aan het bellen?
1: Amersfoort.
0: Amersfoort, oké. Amersfoort doet mee, hartstikke leuk. Ben je opgebleven vannacht?
1: Ja, nou niet opgebleven. Ik heb de wekker gezet.
0: Oh, wat slim.
1: Maar ik kon niet slapen van de spanning, dus ik heb maar een uurtje geslapen vanochtend, vannacht. En toen ben ik dus opgestaan en zo negatief als die meneer hiervoor was, dat ben ik niet hoor. Ik vind dat ze best goed gespeeld hebben. Alleen jammer van die laatste minuut.
0: Ik vond het ook, ja. En ze hadden een ontzettend sterke tegenstander.
1: Ja, zeker. Die waren erg goed. Dat is gewoon zo.
0: Nou ja, ik heb zo'n hekel aan die strafschoppen. Jij ook?
1: Daar heb ik niet meer op gewacht. Want ik dacht, dat wordt niks.
0: Je hebt de tv uitgedaan.
1: Ja, ik dacht, dat wordt hem niet.
0: En wanneer heb je de uitslag dan gehoord?
1: Vanochtend in het journaal.
0: Oh ja.
1: Ja. Wel vanochtend, maar nee, ik denk dat wordt hem niet. En ik ga nu nog even kijken of ik slapen kan. Ja, maar ook dat lukt er niet meer.
0: Jongen, het is een slapeloze dag. En ik moest wel lachen om Hans, want ik heb het over vallende sterren. Hij zegt, ik heb vannacht in Mexico sterren zien vallen. Ik was het daar weer niet mee eens.
1: Nou ja, ik vond hem wel goed gevonden eigenlijk.
0: Hij was leuk, maar ze hebben toch hun uiterste best gedaan. En ik zeg altijd maar, mogen de beste winnen, want ik ben niet een spelletjesmens.
1: Oh ja, ik ben wel een spelletjesmens, maar inderdaad, mogen de beste winnen. En ja, ze hebben gewoon pech gehad. Ze hebben hun best gedaan. En wat ik met name zo leuk vindt aan dat hele gebeuren aan de EK en WK, is die oranje bus met al die mensen erachter. Geweldig. En dat is nou afgelopen, ben ik bang. En dat vind ik dan wel weer jammer. Maar ja.
0: Ja, je kan zeggen, het is natuurlijk jammer, maar we kunnen wel gewoon de dansje blijven doen, hoor.
1: Ja, tuurlijk. Dat blijven we ook doen.
0: Oké, nou dan gaan we dan van links
1: naar rechts. Ja, ik vind hem geweldig. Ja,
0: ik vind het geweldig. Dat geweldige legioen achter die bus. En dat is toch humor. Ja. En de hele wereld vindt dat leuk, hè?
1: Ja, nee, daarom. En mensen die er verder helemaal niet voor Nederland zijn of wat dan ook, die doen ook mee. Die vinden het ook gewoon een prachtig iets.
0: Hetty in Amersfoort, het spelletje, de 3 voor 4. Wat heb je ervan gemaakt? Wat is de oplossing?
1: Ik heb er van gemaakt zand.
0: Zand?
1: Zand, ja. En je hebt de zandloopster van Robert van Hemert.
0: Ja.
1: Je hebt Love Letters in the Sand van Pat Boone. Ja. Een prachtige, zoet gevoiceerde stem trouwens. En dan heb je Summer Train van Sandy Coast.
0: Inderdaad, Zandloopster, Love Letters in the Sand en de Sandy Coast.
1: Ja.
0: Ja! Goed geantwoord. Wat wil je bij ons winnen, Hetty? Heb je iets in je hoofd al?
1: Ik heb het puzzelboekje in mijn hoofd.
0: Nou, stuur ik die op? Ja, hartstikke goed. Hey, ik vond het hartstikke leuk. En wat een mooie uiteenzetting van de wedstrijd van de afgelopen nacht. Ja,
1: inderdaad.
0: En zo kunnen we het allemaal een plekje geven.
1: Hè? Ja, daarom. Het is ook niet wereldschokkend, hè? Toch? Nee.

Heb je wel in de gaten dat ik je altijd inspiratie geef voor de tekst van een appje? Dit is weer een heel mooi appje. Never gonna give you up. Rick Astley, dankjewel. Het is Radio M Utrecht. Zender met de lekkerste letter. Straks hebben we...

0: Heel mooi.
1: We beginnen zometeen met André Hazes. Vandaag zou hij 75 jaar zijn geworden.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Lieselot. Files nu van de ANWB. Van een kwartier of langer in de regio Utrecht. Op de A2 Utrecht Den Bosch een file van 21 minuten... tussen Utrecht Centrum en Everdingen. Er wordt aan de weg gewerkt. Dan heb ik hier A27 Almere-Gorkum... tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten 6 minuten. Komt door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht. A27 Utrecht-Gorkum een kwartier... tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 en knooppunt Everdingen. En dat waren ze dan. Dat waren de files. Sterkte daar. Wij hebben zometeen André.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het

0: technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime.
5: In summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

André Hazes, onze regiogenoot. Hij overleed in 2004. Dat is al 22 jaar geleden. En vandaag is het 30 juni. En vandaag zou André Hazes 75 jaar zijn geworden. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je ons aan hebt staan. Het is een speciale dag vandaag. Het is Nationale Meteorenkijkdag. En het is uitgerekend vandaag is het een beetje bewolkt. Ik vroeg platen die bij de meteorenkijkdag kunnen passen. Bijvoorbeeld vallende sterren. Ja.

dat je een wens mag doen en dat die dan misschien wel uitkomt als je die ster ziet vallen. Sarah Wildhoven die zegt: een aantal keer in mijn lange leven heb ik een wens gedaan bij een vallende ster. Soms kwam die wens uit, vaker kwam die wens niet uit. Ja, voor een paar mensen, die Ineke en nog iemand anders, een plaat over een ster. Een hele mooie, je kan ook een ster een naam geven van iemand die er niet meer is. I'm a star.

0: Deze scoort altijd enorm hoog tijdens speciale weken waar gestemd kan worden op platen. Dit is denk ik de populairste plaat van de Cats hier onder de luisteraars. Het is de Nationale Meteorenkijkdag vandaag. Dat wil zeggen, kijk omhoog en kijk of je een vallende ster ziet. En ja, dan gaat er natuurlijk van alles borrelen bij me. Van, ja, doe je dan een wens en komt die wens dan uit? Wie scheurt, die zegt, Jos, dan moet je ook Telstar even draaien van de Tornado's. En Telstar, dat is een satelliet. Ja, het is ook een hele leuke voetbalclub, maar het is ook een satelliet. Ja, heel veel mensen die zeggen dat ze toch wel een vallende ster hebben gezien. Maar om er dan een wens echt bij te doen, dan kom je misschien nog niet vooruit. Ik heb Ida aan de lijn. Ida, hallo.
1: Hallo, Jos.
0: Een vallende ster heb jij vaak gezien, zeg je?
1: Ja, vooral vroeger, als we aan het kamperen waren. Mm-hmm. Dan keken we heel vaak omhoog en dan vonden we dat altijd wel heel erg mooi om die vallende sterren te zien.
0: Ja, ben je er dan ook echt naar op zoek?
1: Nou, vaak, ik vind het toch, als je buiten zit, dan kijk je toch wel vaak ook omhoog.
0: Ja.
1: En soms hoor je van tevoren al, vanavond komen er vallende sterren.
0: Oh, ja.
1: Dus opletten. Nou ja, dan ga je er echt op letten.
0: Ja. Een sterrenregen. Ik heb ook gehoord dat het volle maan is nu toevallig.
1: Oh.
0: Maar dat heb ik van horen zeggen, dus ik moet dat even checken. En jij schrijft in je berichtje, je reactie op onze Facebookpagina van Radio 1 Utrecht, dat je veel vallende sterren hebt gezien, altijd een wens hebt gedaan en dat al die wensen zijn uitgekomen.
1: Ja, dat komt. Ik had toen, dat ik zo jong was en met Willem aan het kamperen was, toen had ik gewoon wensen, hele normale wensen, zoals ooit samen een huisje hebben, trouwen, kinderen krijgen. Ja. Nou, kleinkinderen heb ik. De 10e is op komst. Ik ben een gelukkig mens.
0: Wauw.
1: Dus ja, alles is eigenlijk al uitgekomen wat ik vroeger wenste.
0: Ja. Nou, weet ik dat jouw Willem, die is er al heel lang niet meer.
1: 10 jaar niet meer.
0: 10 jaar is hij er niet meer. Weet je nog wat hij ooit heeft gewenst bij het zien van een vallende ster?
1: We zeiden natuurlijk altijd tegen elkaar van niet zeggen wat je wens is, want dan komt hij niet uit. Daarom denk ik dat ik dat nooit gevraagd heb aan hem.
0: Nee, ik kan begrijpen. Ik hoop dat je nog heel veel sterren ziet vallen en dat je al je wensen dan uitkomen, Ida.
1: Ja, nou ja, goed. Dat hoop ik ook. Voor jou ook.

Dankjewel, Douwe Bob. Radio M, Utrecht, Nationale Meteorenkijkdag. Ze kunnen zomaar vallen. De vallende sterren. Ik vroeg, heb je wel eens een vallende ster gezien en een wens erbij gedaan? Jaap, die zegt, Jos, het zal ergens tussen 2001 en 2002 zijn geweest dat we met vrienden in Midden-Frankrijk op vakantie waren. Prachtige, heldere, zwoele zomeravond. De vrienden lagen al op bed en ik zat met Sylvia in het pikken donker nog na te genieten van de dag. Ineens verscheen er een groene, lichtgevende meteoor aan de hemel die een geweldig lang spoor van west naar oost trok. En dat duurde 3 tot 4 seconden en was toen weer verdwenen. We hadden allebei het kippenvel op onze armen staan. Het was zo mooi. En een wens, jazeker, alleen die mag je niet uitspreken. Ja, zo is het wel. Maar als we toen wisten wat we vandaag weten, hadden we nu kunnen constateren dat die wens niet helemaal uitgekomen is. Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Misschien hebben jullie wel een ruimteschip gezien. Jaap, heb je daar wel aan gedacht eigenlijk? Een mooie suggestie voor een sterrenplaat gaan we nu laten horen bij Radio M Utrecht. Dit is Lucky Star.

0: Dean Friedman en Lucky Stars met de zangeres die je hoorde, Denise Marsa. Radio M Utrecht, het nieuws uit onze buurt komt eraan. Het gaat over het UMC. Want het UMC komt er ineens achter dat er brieven niet zijn verzonden. En dat hoor je zo, hoe het allemaal zit.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Half vijf, tijd voor het regionieuws, Casper Kooi. Casper, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Er blijft wel eens wat hangen in de outbox.
6: Ja, het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt in het elektronisch patiëntendossier, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. En dat stonden ze voor ruim 2 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gevolgen heeft gehad voor de zorg. Amersfoort zegt vanavond sorry voor het slavernijverleden. Er is onderzoek gedaan en nu zijn excuses op zijn plaats, zegt de burgemeester. De resultaten van het onderzoek worden volgende week gepresenteerd. Vanavond is een herdenking, want het is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. 2 mannen zijn vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Die zouden haar vorig jaar herfst hebben misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar en er was ook geen sprake van een kwetsbare positie. Het OM zei van wel en eiste 4 jaar. Een van de verdachten werkte destijds als politieman en raakte zijn baan kwijt. En een oud gevangenisbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van de gedetineerde. Hij misbruikte zijn positie en verkrachtte de vrouw in haar cel in de gevangenis in Nieuwersluis. Hij mag van de rechter nu ook 5 jaar lang niet meer in een gevangenis werken. Meer nieuws via onze app, dan nog het weer. Nou, de hittegolf, die is officieel voorbij. In de beeld is het net geen zomerse dag geweest, 22 graden. Nou, vanavond koelt het af naar 11 en morgen meer zon en iets warmer, 25.
0: Hij is voorbij. Nu verklaren wij, Casper en ik, de hittegolf officieel voor gesloten. Ja, ik was het ook wel zat, hè?
6: Ja, die koelte, hè? Meer dan welkom.
0: Het is hartstikke mooi als het zomer is, de zon schijnt, maar het kan ook te gek.
6: Het kan veel te gek, ja. Dat hebben we al gemerkt.
0: Hey, over een half uur bij Aard, de update.
6: Tot zo.
0: Hier zijn de files van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting het zuiden tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Everdingen 24 minuten wegwerkzaamheden. Utrecht en Bos tussen knooppunt Everdingen en Beest een kwartier. Komt door het ongeluk, linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem naar Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 20 minuten. Dan heb ik hier staan de A27 Almere Gorkum 7 minuten tussen Utrecht Noord en Lunetten door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. A27 Utrecht Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 Amersfoort en knooppunt Everdingen 19 minuten wordt daar aan de weg gewerkt. En bij de Rijnbrug, Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Renen, daar 19 minuten. Lekker meezingen, ik ook. Neil Diamond gaat zingen zometeen.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Goedemiddag. Met Jos van Heerden.

0: Lekker zingen hoor. Ja, ik kan je hier horen zingen als je goed oplet. Neil Diamond. Het is Radio M Utrecht. Nou, hij zit hier tegenover mij. De man die op vakantie is geweest naar de Pyreneeën.
1: Ja, het was een beetje een werkvakantie.
0: Goh. Je bedoelt, het was hard werken.
1: Ja, we gaan lekker fietsen in de Pyreneeën. Nou.
0: Hoeveel graden was dat?
1: Ja, tussen de 35 en de 40 door de week heen.
0: Hoe kun je dan blijven leven?
1: Ja, veel drinken en goed smeren. Ja, nee, het was wel pittig. Het was niet misschien per se wat je iedereen zou aanraden. Maar eigenlijk wat je iedereen zou afraden.
0: Iedereen afraden?
1: Maar ja, we hadden het weekje geboekt. En we zijn van die lompe, domme Hollanders. En denken, oh, we gaan toch.
0: We gaan naar de Pyreneeën.
1: We gaan fietsen. We gaan omhoog.
0: Aan de andere kant kun je nu wel ontzag kweken. Ik heb nu ontzag voor jou. Dat jij dat hebt gedaan. Aard, de verschrikkelijke. Ga gewoon die verschrikkelijke Pyreneeën opfietsen. Op je racefietsje.
1: Ja, nou dank je.
0: Wat
1: word er verlegen van.
0: Wat had je aan? Gewoon, nou ja, pak je een...
1: Ja, zo'n verschrikkelijk lycra pak natuurlijk.
0: Ja.
1: Je weet wat een memmel is?
0: Nee.
1: Dat is een middelbare man in een lycra pak. Dat is een middle-aged man in lycra.
0: Oh ja.
1: Waar heel veel mensen ook een bloedhekel aan hebben. Omdat ze veel te hard fietsen en asociaal rijden.
0: En dan ook zo'n, hoe heet het, zo'n bamboe onderbroek die je wel eens in de reclame hoort, of dat niet?
1: Nee, je hebt een speciale fietsbroek met een zeem erin.
0: Oh ja.
1: En als je de eerste keer die fietsbroek aantrekt, dan zijn er nog wel mensen die hun onderbroek erbij aanhouden. Maar dat moet niet. Je moet in je blote kont in dat, in dat zeem stappen. Nog meer smerige details?
0: Nee, ik ga de tune starten. Maar in ieder geval, respect, hart.
1: Dankjewel.
0: Ja. Je gaat het hebben over een serieus onderwerp.
1: Ja, nou ja, misschien heb je het gesprek vanochtend gehoord over de onvergetelijke kookclub. Dat is een club voor mensen met dementie.
0: Ja.
1: En ik denk dat er heel veel mensen wel mee te maken hebben of krijgen op de een of andere manier.
0: Ja.
1: Ik merk het nu bij mijn schoonmoeder. Die is een beetje achteruit aan het gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja.
1: In het begin, als je het nog niet zo door hebt, dan ga je iemand corrigeren. Van, hé, dat heb je al gevraagd. En dat,
0: ik heb het je gisteren al verteld, zoiets.
1: Ja, dat had ik toch al gezegd. Tot je op een gegeven moment door hebt, oh ja, er is wat anders aan de hand. Lastig om mee om te gaan.
0: Ja.
1: Zowel voor degene die het overkomt, zeker in de beginfase, als voor degene in de omgeving. Dus ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn van onze luisteraars met dementie. Dus misschien kunnen we elkaar een beetje helpen daarmee.
0: Ja.
1: Dus stuur daar vooral eventjes een reactie op. Dat kan via de RTV Utrecht app. Verder, er zijn nog steeds oranje straten.
0: Ja, nou tenminste hier de Blauwe Kapelseweg toen ik hierheen reed. Toen zag ik ze nog hangen.
1: Ja.
0: En ja, misschien moet je het toch even laten hangen nog.
1: Ja, nou ik bel straks even met Mario. Mario Wendt uit Nieuwegein.
0: Ja.
1: Dat hele huis is oranje. Mm. En hij heeft ook de hele straat gedaan.
0: Wow.
1: Ja, even kijken of hij al begonnen is met het afbreken van de oranje troep.
0: Ja.
1: En voor wie die nu gaat juichen de komende wedstrijden.
0: Het is ook zo'n deceptie. Je hoopt dat het allemaal... Maar goed, ze hebben hun uiterste best gedaan. En we hebben toch met z'n allen lekker voor de tv gezeten of in het café.
1: Oh, heb jij gekeken vannacht?
0: Nee, ik ben om 6:30 opgestaan. En ik had de wekker gezet. Toen heb ik hem integraal...
1: Had ik ook moeten doen.
0: En als je dan denkt dat ze hem dan wel hadden gewonnen, dat is niet zo.
1: Nee,
0: ze hebben
1: jammer.
0: Ook gewoon verloren, ja.
1: Nee, ik had mijn wekker om 3:15 gezet.
0: Oh ja.
1: Toen dacht ik, nou dan ga ik van 3 tot 5 die wedstrijd kijken. Toen kwam er verlenging en penalties. Dus uiteindelijk kon ik om 6:00 weer even naar bed.
0: Ja.
1: Even nog een paar uurtjes. Maar ook die wedstrijd verloren hoor. Ook live.
0: Ik denk dat je het mooie moment van de wedstrijd niet moet vergeten. De goal van Cody Carpo. Hij viel op de grond, hij huilde en hij werd getroost door zijn medespelers.
1: Ja.
0: Want we weten allemaal dat tijdens het WK heeft zijn vrouw hun kindje is overleden.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk dat moesten ze verwerken. En op dat veld gebeurde dat. Prachtig.
1: Ja, het was mooi omdat de hele bank stroomde. stroomde ook leeg. En iedereen vierde dat doelpunt met hem. Hij zat in het midden op zijn knieën met zijn vinger naar de hemel. Nee, het was heel ontroerend. Het was schitterend.
0: Ja. Ja. En ik vond het ook mooi. Jeroen Guter die zei, ik hoorde ook dat hij ontroerd was. Een signaal van boven.
1: Ja.
0: Ik vond het
1: was heel mooi. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen toi, toi, toi, aardstrijd.
1: Merci bien.
0: Dit is een singer-songwriter uit Engeland.

Mindbenders. Dit is Radio M Utrecht. Wij hebben de lekkerste letter. De letter M. En dat is wel zo, hoor. Ja, veel mensen die hebben wallen onder hun ogen. Die zijn toch wakker gebleven. Ik niet, maar respect als je dat wel hebt gedaan vannacht. Nou, wij hebben het er niet meer over. Alleen over dat mooie moment van Cody. Dat wil ik nog wel eventjes voor de geest halen. Ik vroeg welke platen gaan over sterren of vallende sterren. Het is Nationale Meteorenkijkdag. Dan moet je kijken dan of je ziet vallen. Nou, ze kunnen zomaar vallen, zou je kunnen zeggen. Even kijken, Gerard van Scheppingen die zegt How Sweet It Is, Junior Walker en die Old Stars. Ja, daar heb je die stars natuurlijk, ja. Dan heb ik Hans, ja, die zegt dat hij vannacht in Mexico sterren heeft zien vallen. Een beetje flauw, maar daar heb ik het al over gehad. Gerda zegt Ed Sheeran zong ook over sterren. When You Wish Upon a Star uit Disney's Pinocchio, zegt Peter Okhuizen. Dat is ook een goed gevonden, dankjewel. Earth in the Fire met Star. Dat is ook heel mooi. Ook veel mensen die zeggen, zie je een vallende ster, doe een wens. Maar die wens moet je niemand vertellen.

Donna Hightower, haar glas was even niet half vol. This World Today is a mess. Ik heb het over sterren. Vallende sterren, heb je ze wel eens gezien? Deed je een wens? Ellen reageert. Jos, over een ster. Ik keek met Ronald altijd naar sterren. En toen had hij een keer iets heel bijzonders. Zijn initialen en mijn initialen vormden samen een ster. Schrijer, tientjes, Ellen en Ronald. De letters die vormen het woord ster. Het bijzondere ervan is als je stelletjes hebt en hun voornamen en achternamen vormen geen woord. De eerste letter van de voornaam en de eerste letter van de achternaam. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand daar een woord van kon maken. Dat is heel belangrijk. Het woord ster.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Vijf uur, Dorald Begens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in vrouwengevangenis in Nieuwesluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis, ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. Het weer, vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goedemiddag, je luistert naar Radio M Utrecht. En we gaan naar Casper voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht die checkt of 9000 patiëntenbrieven mogelijk nooit zijn verstuurd. Die stonden namelijk 2 jaar op niet verzonden. Zeg maar blijven hangen in de outbox.
9: Oeps.
10: 2 mannen zijn vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Hoe dat zit, dat hoor je over een half uur. En dan hoor je ook dat het voor nog een enkele scholier vandaag toch wel een spannende dag is geweest. Want de uitslag van het hertentamen, ja, die kwam binnen.
9: Oei, oei, oei. Ja, duimen draaien. Goed, daar zometeen meer over. Nu de files. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en Beest. 3 kwartier vertraging, er is daar een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 20 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Lunette en knooppunt Oude Rijn 20. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen 40 minuten.

0: te maken met wegwerkzaamheden. En de laatste melding komt vanaf de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet, een kwartier op onthoud.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: De zomer vuur je bij ons.
7: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Diana Ross. Upside Down. Een hele goede middag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Op deze dinsdag 30 juni 2026, de dag dat we onze wonden likken na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko.
2: Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks.
0: Ja, en dus waren veel Utrechters teleurgesteld.
3: Ja, dat is jammer, tuurlijk.
0: Maar anderen waren weer hartstikke blij. En dan gaan we toeteren. Het is ook de dag dat Amersfoort excuses aanbood voor de rol van de stad in het slavernijverleden. Zometeen hoor je waarom dat gebeurde. Op deze ook historische dag, want op deze dag in 1951... wordt een man geboren die gek was op bier, zingen en zomer.
4: Ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen zijn weer vol.
0: Ja, André Hazes. Hij zou... vandaag 75 zijn geworden. Nou, misschien heb je het gesprek vanochtend gehoord over de onvergetelijke Co-club, een club voor mensen met dementie. Heb jij in jouw omgeving te maken met dementie? Mensen die dementie hebben. En hoe ga je daar als familie of vriend mee om? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Radio M Utrecht. Ja, de zomer, die vier je bij ons. Het is bijna 16:45. Burgemeester Lucas Bolsjes biedt namens de gemeente Amersfoort excuses aan voor de rol die zijn stad en het vroegere stadsbestuur in het verleden hebben gespeeld tijdens de slavernij. Uit onderzoek blijkt dat stadsbestuurders daarvan profiteerden. En ook Amersfoortse instellingen en particulieren waren verweven met de slavernij. Nou, die excuses die worden zometeen officieel aangeboden in de nieuwe stad in Amersfoort. Tijdens de herdenking van Ketty Kotti. De herdenking van de afschaffing van de slavernij. Morgen precies 163 jaar geleden. En onze verslaggever Ilse Lavelle die staat in de nieuwe stad in Amersfoort. Belangrijke dag vandaag, denk ik. Ilse, hoe is de sfeer daar?
1: Ja, zeker een belangrijke dag voor alle mensen die hier aanwezig zijn natuurlijk. Eigenlijk voor heel Nederland. Ja, de sfeer is hier goed en eigenlijk heel gezellig. Ik heb net ook meegelopen met de bezinningstocht, de wandeling. En je merkt, ja, mensen zijn vrolijk, er wordt muziek gespeeld, er wordt gedanst. Iedereen heeft ook prachtige gekleurde outfits aan. Echt traditionele kleding. Maar ja, de dag heeft natuurlijk wel een rauw randje, zoals veel mensen mij ook vertelden. En het wordt voor de zesde keer wordt in Amersfoort hier Ketty Kotti herdacht. En vandaag is een extra bijzondere dag, omdat de burgemeester van Amersfoort zijn excuses aanbiedt voor het slavernijverleden.
2: Het is honderden jaren geleden, het is 100 jaar geleden. Maar zelfs ook op de dag van vandaag hebben nazaten van slaafgemaakten hebben te maken met ongelijkheid. En ook Amersfoort, de gemeente Amersfoort, gemeentebesturen van Amersfoort 100 jaar geleden, hebben een actieve rol daarin gespeeld.
0: Ja, burgemeester Bolsjes van Amersfoort. Ja, en Ilse, wat vinden dan de Amersfoorters, van wie de voorouders tot slaaf werden gemaakt, van deze excuses?
1: Ja, ze zijn eigenlijk heel erg duidelijk. Zij zijn hartstikke blij dat dat excuses er eindelijk komt. Ze vinden het goed dat ze erkenning krijgen voor wat hun voorouders is aangedaan. En wat ze ook meteen aangeven is ja, dat ze in ieder geval blij zijn dat het excuses er nu komt. En daarbij zeggen ze liever laat dan nooit.
3: Afschaffing van de slavernij betekent voor Suriname nog heel veel. En dat betekent vrijheid, dat betekent zelfstandigheid. En daarom is het voor ons belangrijk om het te blijven vieren.
4: Het is belangrijk dat het verleden ook herdacht wordt. We besteden heel veel aandacht aan 4 en 5 mei bijvoorbeeld, Tweede Wereldoorlog. Maar het slavernijverleden, er zijn landen die nog steeds ervan profiteren. Het is ook goed om te weten wat er vroeg heeft afgespeeld.
1: De burgemeester gaat vandaag zijn excuses aanbieden vanuit de stad Amersfoort voor hun verleden. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind dat geweldig. Ja, het is iets wat in een rij van vele excuses zijn gebeurd. En dat is een blijk van uiting van de bewustwording van wat de geschiedenis was en heeft gedaan. En wat nodig is om verder te kunnen gaan gezamenlijk.
0: Ja, die excuses die worden rond dit moment aangeboden door de burgemeester. Ilse, wat gebeurt daarna?
1: Ja, de wandeling duurde wat langer, dus het duurt inderdaad wat langer. Mensen zijn zich nu aan het installeren op stoeltjes hier onder een tent. En iedereen is klaar aan het zitten voor een mooie avond met verschillende speeches. En er worden verschillende dingen voorgedragen. Daarna zullen er ook kransen worden gelegd. En daarna zal nog een borrel zijn om met z'n allen na te praten over deze toch wel bijzonder historische dag. Morgen is de officiële feestdag Ketty Kotti zelf in het Griftpark in Utrecht. En dan wordt er gevierd.
0: Nou, en het groot onderzoek naar het slavernijverleden van Amersfoort is inmiddels afgerond. De volledige resultaten daarvan worden volgende week vrijdag gepresenteerd.
6: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
7: Ik kon naar je
8: Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
6: Bij Radio M Utrecht.

Let the music play. Had ik maar één zo'n stemband. Barry White, Radio M Utrecht. En misschien heb je vanochtend het gesprek gehoord dat Bob en Anne hadden over de onvergetelijke kookclub. Dat is een club voor mensen met dementie. En nou ben ik benieuwd, heb jij in jouw omgeving te maken met dementie? En hoe moet je omgaan met iemand die daaraan lijdt? Ik zag al een reactie binnenkomen van Joke. Haar zus was dement. Ze schrijft, ik heb in de omgang met haar geleerd om met haar stemmingen en gedrag mee te bewegen. Dus niet haar verbeteren, want alle zintuigen veranderen, dus daarin ook de beleving. Joke, dank je wel voor jouw reactie. Heb jij hier mee te maken of te maken gehad? Ik ben benieuwd naar je ervaring. Stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht app. En dit is Queen.

0: Queen. Zometeen hoor je nog Sam Cooke, Emma Heesters en Cliff. En het regionieuws met Casper, onder meer over kruipdoor, sluipdoor verkeer op de A27 vanochtend vanwege werkzaamheden. De burgemeester van Vijfheerenlanden komt in actie met meer verkeersregelaars.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: 17:30, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Jij begint met een vrijspraak.
7: Ja, voor 2 mannen in een verkrachtingszaak van een meisje van 17. Die zouden haar vorig jaar herfst hebben misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar. Je hoort onze verslaggever.
8: En seks met een meisje van 17 is niet per definitie strafbaar. Dat is echt alleen het geval als er aangetoond kan worden dat zij dat niet wilde. Daar kan twijfel over bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg om tot een veroordeling over te gaan. En daarom worden de mannen vrijgesproken.
7: Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel. Een van de verdachten werkte destijds als politieman. Die raakte zijn baan kwijt. In Nieuweland worden morgen extra verkeersregelaars ingezet. Vanochtend was het weer flink mis met de verkeersdrukte door de afsluiting van de A27. De burgemeester van Vijfheerenlanden zegt dat navigatiesystemen niet meewerken en kan er weinig aan doen. Het grootste deel van het verkeer komt uit zijn gemeente en hij wenst de weggebruiker alvast veel sterkte. Het was een spannende dag voor eindexamenleerlingen die herexamen hebben gedaan, want zij hoorden vandaag of zij geslaagd zijn en dat de vlag dan uit kan. Nou, deze zijn ze geslaagd.
9: Ja, heel fijn, want je hebt 4 jaar netjes afgerond.
10: Ja, ik kijk er ook wel goed op terug, hoor. Ik heb een leuk jaar gehad met mijn vrienden, dus...
7: Ja, die heeft hard zijn best gedaan, dat hoor je. Ze kunnen nu na de zomervakantie alsnog aan hun vervolgopleiding beginnen. En de verdachte van een babbeltruc in Harmelen is gevonden en wordt binnenkort verhoord. Dat meldt de politie. Hij zou een vrouw hebben opgelicht door zich voor te doen als een bankmedewerker en haar pinpas hebben laten geven. En daarmee verdween in korte tijd ruim €3000 van haar rekening. Nou, beelden van hem werden verspreid via ons opsporingsprogramma Hengeveld. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen meer zon en dan iets warmer, 25.
0: De files. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Everdingen. Daar heb je 35 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn 20. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 40 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En tot slot de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 20.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Utrecht komt thuis met aard.

0: mag zijn.
1: Zij Emma Heesters hier op Radio M Utrecht. Levenslang. Vanochtend in Utrecht is wakker ging het over de onvergetelijke kookclub. Dat is een club voor mensen met dementie. Nou ben ik benieuwd, heb je in jouw omgeving te maken met dementie? En hoe ga je om met die persoon of personen in jouw omgeving? Veel reacties, dank jullie wel. Adrie stuurt een bericht, die zegt: ik heb een dementerende moeder. En het vergt veel liefde en geduld, wat ik gelukkig heb om daarmee om te gaan. We komen deze periode wel door. Zij voeden ons vroeger op en nu helpen we moeders. Je ziet allerlei stadia. Van weglopen tot agressie en boosheid. Ja, we hebben haar nooit zo gekend. En daarna werd ze weer verliefd op mijn vader. En dat is wel heel mooi om mee te maken. Nou, dankzij een relaxpilletje is de agressie en de boosheid en het weglopen veel minder of bijna weg. Kijk, dat is fijn. Marion, goedemiddag.
2: Hallo Aart.
1: Ja, jij had twee dementerende ouders.
2: Ja.
1: Ook nog eens tegelijkertijd?
2: Nee, mijn vader had Parkinson en die ontwikkelde een heel andere dementie dan de vasculaire dementie van mijn moeder. Want bij mijn moeder begon het eerder. En wat je net vertelde, de moeder van die vrouw waar je het over had,
1: ja, Sylvie,
2: dat herken ik precies. Ja. Ja, die gedragsveranderingen en dat boosaardige gedoe. En hij is zelfs geroepen: ik wil scheiden. En nou ja. Mijn vader was op een gegeven moment ook bang voor haar. Hij heeft toen is apart gaan slapen, ja. En hij heeft een slot op de binnenkant
1: van zijn slaapkamer. Was hij bang dat zijn eigen vrouw hem iets aan zou doen?
2: Ja, ja, ze deed echt heel lelijk. Maar net als bij de moeder van de vorige dame veranderde dat. Mede doordat ze dus medicatie kreeg. Ja. En zagen we dus ook weer die verliefdheid opbloeien. Ja. Ja. God, wat hou ik toch van hem. En hij is er altijd al geweest. En handje in handje, weet je wel. Dat soort dingen, ja.
1: Hoe is het om je moeder zo te zien? Want het is eigenlijk een andere vrouw dan je moeder was.
2: Ja. Nou, in eerste instantie parkeer je het niet onder de noemer dementie. Maar je gaat wel denken van, ja, wat is er toch godsnaam allemaal aan de hand? Ook, we zagen mijn vader afvallen. Er werd ook bijna geen boodschappen gehaald, laat staan gekookt. Dus die man die viel af. En hij was al wiebelig door de Parkinson. En daar, ja, hij ging vallen.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment lag hij voorover met zijn buik in een grote kakkers met van die grote naalden. Ja. Dan moet je echt aan de bel gaan trekken, want ja. Dan gaat het niet meer.
1: En hoe is dat dan uiteindelijk verder gegaan? Want ze konden niet meer samenwonen waar ze woonden.
2: Nee, ze woonden in Amsterdam op de eerste verdieping, ergens in Buitenveldert. En daar hoefden ze gelukkig maar één trapje af. Maar omdat mijn vader zo wiebelig was, was er een traplift. Ja, die eigenwijze drol die maakte daar geen gebruik van. Want die dacht nog steeds dat hij het wel allemaal kon. Dan ging hij achteruit de trap af.
1: Ja.
2: En ze gaan steeds meer, hoe moet ik het zeggen, verzinnen hoe ze dingen kunnen omzeilen en verbergen voor anderen.
1: Ja, ja.
2: En ook als er een gesprek met de case manager was, dan wist mijn moeder precies, want ze lieten er dan testjes doen, precies dat te zeggen of te doen wat er van haar verwacht werd.
1: Ja.
2: 10 minuten daarna was ze het gewoon weer helemaal kwijt hoor. Wist ze het niet meer.
1: Maar de intelligentie niet kwijt. Dat merkte hij dan wel in dat gesprek.
2: Ja, inderdaad ja. Hey, maar dat kostte haar heel veel energie.
1: Ja, dat snap ik. Hoe was dat voor... Nou, wat was de lastigste fase daarin voor jou als dochter?
2: Toch wel het moeten erkennen dat ze niet meer thuis konden wonen. Maar omdat ze allebei een verschillende zorgindicatie hadden, was het een ontzettende uitdaging om ze tezamen in hetzelfde verzorgingshuis te krijgen. In Amsterdam en Amstelveen was het al helemaal niet te vinden. Ze uiteindelijk kwamen in de kop van Noord-Holland terecht in Andijk. En daar hebben ze nog een aantal jaren samen gewoond.
1: Ja. En je vader was eerst overleden en daarna je moeder.
2: Ja, je zag wel dat zij dus echt ging wegkwijnen nadat hij er niet meer was.
1: Ja.
2: Dan vroeg ze, waar is Henk? En in het begin zeiden we maar, nou die ligt te slapen. Maar op een gegeven moment zei een van die medewerkers, dus je moet gewoon zeggen dat hij is overleden. Want ze heeft erbij gezeten dat hij overleed.
1: Ja.
2: Nou oké, op een gegeven moment duwden ze er dan wel aan. Ja, dan, toen wilden ze niet meer eten, niet meer drinken. Ze wilden alleen maar op bed liggen. Ja, dan zie je het echt als een kaarsje uitgaan.
1: Hey, en als jij nu aan jouw ouders denkt, waar denk je dan aan? Denk je dan aan de vader en moeder met dementie? Of denk je aan je vader en moeder van daarvoor, toen ze goed waren en jij misschien veel een kind was?
2: Ja, veel meer de dingen die we vroeger deden, samen als gezin, elk weekend erop uit. Ja. En leuke dingen doen, en kamperen en op de fiets naar Schorl vanuit Amsterdam en daar in een vakantiehuisje.
1: Ja, dat is fijn. Weken. Dus
2: dat soort dingen, kampvuur maken op het strand.
1: De laatste herinneringen overheersen niet?
2: Nee. In het begin wel, omdat je er nog zo mee bezig bent, maar... Dat moet je echt, op een gegeven moment kun je dat achter je laten. Ja.
1: Mooi, gelukkig. Dankjewel Marion voor je verhaal.
2: Ja, alsjeblieft Aart.
1: Ik hoop dat mensen er wat aan hebben en dat denk ik wel. Dankjewel, fijne avond hè.
2: Jij hetzelfde, dag.

0: En de zomer vier je bij ons, hè? Je weet het, Radio M Utrecht. Met Margot. Hallo Margot.
1: Hallo Aart.
0: Ja, ik zei het gisteren ook al en vandaag nog iets meer. Een verademing, even wat koelte.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, zeker vandaag. Want gisteren hebben we nog in het oosten en ook trouwens in de beeld 25 graden gehaald. Hè. Dus dat was dag 12 van de hittegolf. Nou, vandaag is dat nergens meer gehaald. 21,4 in de beeld, 21,2 in Cabauw. Dat waren de hoogste waarden. Dus de hittegolf is eindelijk ten einde.
0: Ja, en heeft het zonnetje nog geschenen? Want ik heb veel bewolking gezien.
1: Ja, nou vanochtend vroeg deed hij het nog heel aardig. Maar daarna kwamen vanuit het westen behoorlijk wat dikke hoge wolkenvelden over. Waardoor het soms even leek alsof het ging regenen. Er zijn ook wel wat spatjes gemeld, maar niet meer dan een paar spatjes. En die bewolking die hield die temperatuurstijging natuurlijk tegen. Dat was heel duidelijk merkbaar bij temperaturen van 21, 22 graden en weinig wind. Eigenlijk een prima dagje, maar wel met een hoge luchtvochtigheid. Hè, met al die bewolking. En ook aan de grond een hoge luchtvochtigheid. Dus die 21 graden die voelde nog wel aan als 24 graden. Ik zag ook iedereen gewoon nog in de korte broek rondfietsen hoor.
0: Ja. Oké, laten we vooruitkijken naar de avond en morgen, woensdag.
1: Ja, nou, het is zo dat het nog wel eventjes dit weerbeeld blijft met vrij veel wolkenvelden, soms nog een spatje. Maar uiteindelijk moet het in de loop van de avond en vooral vannacht helemaal opklaren. Ja, dat zijn natuurlijk mooie omstandigheden dat het weer lekker kan afkoelen. 11 graden, dus dat is een hele goede temperatuur om je huis nog weer even een stukje verder af te koelen. Morgen wordt het warmer dan vandaag, dan wordt het weer 25 graden. Maar ik denk dat het een lekkere warmte is op de eerste dag van juli. Want we zien de zon, maar we zien ook blauwe luchten. En die wolken, dat zijn geen grijze, dikke, vochtige wolken, maar dat zijn een losse stapelwolken. Er kan heel misschien ergens nog een buitje uitvallen, maar ik denk dat die kans heel klein is in Utrecht. Dat zit meer naar het oosten toe. Dus kortom, een hele mooie, aangename, comfortabele zomerdag met 25 graden morgen.
0: Perfect. Dankjewel. En over een uurtje dan kijken we iets dieper de week in nog. Tot zometeen.
1: Gaan we doen. Dag.

Higher Ground, UB40. Ja, het is wat afgekoeld. Dan heb je misschien iets meer zin om in de tuin te werken dan vorige week. Straks weer wat fijne tuintips van onze Jurgen. En muziek onder andere van

0: Vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio met Casper. Hallo.
9: Hallo. Amersfoort zegt sorry voor het slavernijverleden. Eerder vandaag deed verzekeraar ASR in Utrecht dat ook al. Zij hadden ooit polissen geregeld voor slavenboten. Een man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in september vorig jaar. En het Universitair Medisch Centrum checkt of 9000 patiëntbrieven mogelijk nooit zijn verstuurd. Die stonden namelijk 2 jaar lang op niet verzonden.
8: Oh, die stonden nog in de outbox.
9: In de outbox.
8: Slordig.
9: Ja, heb ik ook wel eens.
8: Ja. Kan gebeuren, zeg jij dus.
9: Kan gebeuren, ja. Bij 9000 brieven, ik weet het niet.
8: Is gebeurd. Goed, 6:30 horen we meer van jou. Nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging, wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren een kwartier. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 40 minuten, wegwerkzaamheden ook daar. En de laatste A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. Een kwartier. Zometeen Cool en de Gang.
10: Hey, Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen.

0: regio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: deze dinsdagavond. De laatste dag van juni.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, en wat was dat genieten, hè? Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Veel meer fijne muziek heb ik voor je. Tot 7 uur. Utrecht komt thuis. Zometeen Gloria Gaynor, Clouseau, Cigerone. En er komen nog mooie reacties binnen op onze vragen over dementie. Heb je er wel eens mee te maken gehad in je omgeving? Ineke stuurt een bericht. Dag Aart, ik heb van mijn 16e tot 19e met demente bejaarden gewerkt. Opleiding deed ik als bejaardenhelpster. Nou, in de jaren 70 was daar nog niet zoveel over bekend. Maar je moest veel geduld hebben en de mensen begeleiden. Ik heb dat altijd met veel liefde gedaan. Nu is er gelukkig meer begrip voor. Mensen liepen soms weg en die werden dan door de KLPD, de politie, weer teruggebracht. Ja, zo ging dat. Ineke, dank je wel voor jouw reactie. Zometeen praat ik met onze hovenier Jurgen Smit. En daarover gesproken, donderdag ons tuinspreekuur, hè? Heb je een vraag voor Jurgen? Mail die dan naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus wil er iets maar niet groeien of bloeien in je tuin? Zit er ongedierte en weet je niet wat je daaraan moet doen? Stuur een mailtje en vraag het Jurgen. tuin@rtvutrecht.nl.

0: Way You Take Time. Joe Buck hier op Radio M Utrecht. Jurgen Smit, onze vaste hovenier. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, het weer staat het weer een beetje toe om in de tuin te werken, toch?
1: Ja, dit is wel beter. Ja. Vorige week hebben we wel gewoon rustig aangedaan. We zijn wel in de tuin aan het werk geweest. Want ja, wat is je andere optie? Dan moet je al naar huis gaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar wel veel drinken. Op tijd beginnen, schaduw opzoeken en niet al te lang doorgaan.
0: Nee, ik snap het. Wij gaan praten over snoeien. Het snoeien van de hagen, vaste planten en bloembollen. Zullen we met de hagen beginnen?
1: Laten we dat maar doen. Kijk, dat is de grap. Die hagen, ze zitten midden in het groeiseizoen. De eerste groeisput is wel geweest. En dan, als je dan gaat kijken online, en daar wou ik het even over hebben, dan zie je dat er veel sites of veel opmerkingen zijn dat je na de langste dag eigenlijk niet meer moet gaan snoeien. Nou, daar gaan we ons niet aan houden.
0: Oké, fijn.
1: Ja, laten we dat best niet doen. Nee, want dat zou betekenen dat je vanaf nu tot het einde van het groeiseizoen niet meer gaat knippen. Nee, dat is echt flauwekul. Waar komt het vandaan? Het idee is van ja, de langste dag, de dagen worden weer korter, er is minder licht. Maar ja, kijk even naar buiten, hoeveel licht wil je hebben? Dus nee joh, dat is dus hagen knippen, gewoon lekker blijven doen. Bladverliezend en bladhoudend. De komende 2 maanden mag je de bladverliezende nog knippen. De beuken, de haagbeuken, dat soort dingen. En de bladhoudende, de laurieren, de prunussen, de ligusten, die kun je echt wel snoeien tot rustig, nou, half september, eind september. Dan zit zelfs daar nog de groei een beetje in. Dus laat je niet gek maken wat je leest. Gewoon die hagen blijven knippen. Hoe vaker je knipt, hoe dichter die wordt.
0: Oké. Dan de vaste planten, Jurgen.
1: Ja, nou, de vaste planten, door het warme weer en enorm veel zon hebben we al gehad, gaat het allemaal een beetje sneller in de tuin. En dat zie je bijvoorbeeld aan de salvia en de salie. Die salie die begint nu echt wel uitgebloeid te raken. Soms is hij al uitgebloeid, soms zit er boven in de top nog van die bloemaar zit nog wat paars. En de rest zijn allemaal schutblaadjes die nog een heel klein beetje paars zijn. Je denkt, oh, er zit nog kleur in, maar de bloei is eigenlijk wel eruit. Nou, er zijn heel veel vaste planten, zoals kattenkruid en de vrouwenmantel en de salie. Die kun je nu, heel goed, na de bloei, heel goed terugknippen. En dan heb je over een week of 3, 4 een nieuwe plant staan met weer nieuwe bloemen. En die gaat dan door tot september, oktober. Maar er zijn natuurlijk wel 10.000 soorten vaste planten. En ja, die kan je niet allemaal gaan benoemen. En misschien weet je soms niet eens welke vaste plant je in de tuin hebt. Die is uitgebloeid. Maar neem dan gewoon die schaar en knip hem terug. Zelfs als je niet weet welke plant het is. Vaste planten, daar gaat het om. Het gaat niet om struiken en bomen. Vaste planten. Op het moment dat je die terugknipt, hij zal altijd wel weer nieuw blad maken. We zitten nog heel vroeg in het seizoen eigenlijk. We zitten net halverwege. Dus dan elke vaste plant die je terugknipt, zal weer nieuw gewas maken. Een deel van die vaste planten gaat zelfs weer nieuwe bloemen maken. Dus wat er ook gebeurt, als hij uitgebloeid is en je knipt hem terug, hij gaat altijd herstellen.
0: Ja.
1: En niet 100% van de vaste planten geeft een tweede bloei. Maar je moet het gewoon zelf lekker uitproberen. Ja. Knip hem gewoon terug. Die plant krijgt er niks van. Hij knapt er wel van op, want hij gaat nieuw gewas maken. En met een beetje mazzel gaat hij ook weer extra nieuw bloem maken.
0: Ook hier weer het devies, wees niet bang.
1: Yes.
0: En dan de bloembollen, want die kunnen we kaal knippen eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is, kijk, in april als de tulpen en de narcissen en alles zijn uitgebloeid, dan zeggen we altijd van ja, weet je, laat het loof zoveel mogelijk staan. De koppen mogen eruit, maar laat het loof staan om die bollen af te laten rijpen. Nou, voor iedereen die een beetje onderweg is af en toe op een snelweg zit, die ziet al die bollenbedrijven zien al met grote machines al die bollen eruit halen met rooimachines. Nou, dat betekent dat het loof wat jij nog in je tuin hebt staan tussen andere planten of tussen je heesters, alle loof van de uitgebloeide bloembollen, dus ook de hyacinten en het, nou ja, bos hyacinten, het maakt allemaal niet uit. Haal het maar weg. Het doet nu niks meer. De assimilatie is klaar. Die bol die heeft zich al voorbereid op het nieuwe seizoen. Dus haal het maar lekker weg. Het ruimt lekker op.
0: Oké. Denk je nou, alles leuk en aardig wat ik gehoord heb van Jurgen, maar ik heb nog wel een paar vragen. Stel die, want donderdag, dan ben jij hier, Jurgen,
1: ja,
0: voor het tuinspreekuur.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, 2 uur lang. Als je een vraag hebt voor Jurgen, mail die dan eventjes. Tuin@rtvutrecht.nl. Mag overal over gaan. Jurgen weet raad, zeggen we dan maar. Ja, toch?
1: Ja, nou, of het overal over moet gaan, weet ik niet. Maar
0: nee, wel, beperkt u zich tot de tuin. Ja. Jurgen, dank je wel. En nou ja, we zien elkaar donderdag eventjes.
1: We spreken weer.
0: Hoi. Dus nogmaals. Heb je een vraag voor Jurgen over je tuin? Over iets wat niet groeit of bloeit? Of iets anders? Tuin@rtvutrecht.nl. Even je vraag stellen en dan wordt die donderdag beantwoord.

Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There, Radio M Utrecht. Ja, je zal je hele huis en je hele straat maar oranje hebben versierd. Wat moet je dan? Alles mag er weer af. Maar dat is een klus. Ik bel zo even met een teleurgestelde oranje fan. En dit is Louise van Clouseau.

0: Padam, Clouseau en Louise, bijna 6:30. Zometeen het regennieuws met Casper. Het is kennelijk nooit te laat om sorry te zeggen wat daarachter zit. We horen het zometeen.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Half zeven, het regennieuws met Casper. Jij begint met een welgemeend sorry.
9: Ja, sorry van verzekeraar ASR in Utrecht voor het slavernijverleden. Die hadden slavenboten verzekerd. En ook Amersfoort komt met excuses na onderzoek. Dat onderzoek wordt binnenkort gepresenteerd. En de resultaten, die liggen er niet om, zegt de burgemeester.
10: Zelfs ook op de dag van vandaag hebben nazaten van slaafgemaakten hebben te maken met ongelijkheid. En ook Amersfoort, de gemeente Amersfoort, gemeentebesturen van Amersfoort honderden jaar geleden, hebben een actieve rol daarin gespeeld.
9: De resultaten van het onderzoek komen in een boek en dat kan je kopen voor €25. Vanavond is een herdenking, want het is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Dat is niet alleen in Amersfoort, ook in Utrecht en ook nog eens voor het eerst in Breukelen. Morgen dan is de provinciale viering in het Giftpark in Utrecht. Een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Utrecht mag niet doorgaan. Die stond gepland voor komend weekend, maar de gemeente steekt er een stokje voor omdat het gewoon verboden is. Demonstranten mogen wel van zich laten horen op het Domplein en krijgen straf als ze toch de snelweg opgaan. De gemeente is er niet helemaal zeker van dat er naar hen geluisterd wordt en waarschuwt alvast voor verkeershinder. Een man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het brandsteken van een politieauto. Dat deed hij tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in september vorig jaar. Hij herkende zichzelf op beelden, maar ontkende dat hij het vuur aanstak. En de kritische inspectierapporten over de kinderzorg aanbieden Expert Care zijn openbaar gemaakt. Dat heeft de rechter bepaald. Expert Care wilde dat niet. De inspectie schrijft dat het bestuur te laat ingreep met te weinig deskundig personeel en grote risico's voor de zorg. De zorgvilla's in onder meer in Vleuten moeten daarom dicht. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen meer zon en dan iets warmer dan 25.
0: 2 meldingen nog vanaf de snelweg. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Everdingen. 5 kilometer file, 5 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. 10 kilometer, 20 minuten oponthoud. Ook daar werkzaamheden aan de weg.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
13: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Sandy Coast.
1: Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks.
0: Ja, weer ging het mis. En wat doe je dan met je oranje vlaggetjes, je oranje spandoeken, je oranje tompoezen? Het kan allemaal weer de prullenbak in na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Ja, en waar het optuigen van een oranje straat soms weken kan duren, lijkt mij toch ook dat het afbreken daarvan een flinke klus is. Mario Wendt uit Nieuwegein, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, groot oranje fan, hoe is het met je?
2: Ja, ja, slecht hè.
0: Ja.
2: Ja, wat een drama, maar ja. Ja, helaas, je doet er niks aan, hè.
0: Nee, het is gedaan. Je bent nu thuis. Is alle oranje versiering er alweer af?
2: Nee, dat zit er nog allemaal.
0: Oh, vertel eens, wat heb je allemaal hangen?
2: Ik denk een stuk of 20 vlaggen. Ik 6 kilometer oranje vlaggetjes. We zijn inmiddels wit geworden door de zon.
0: 6 kilometer?
2: Ja.
0: Zo.
2: We versieren de hele straat.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus niet alleen je eigen huis, maar je pakt de hele straat mee.
2: Ja, ik pak de hele straat mee. Samen met mijn buurman.
0: Oké. Jouw huis is soort van ingepakt in vlaggen?
2: Ja.
0: En je hebt dan 6 kilometer vlaggetjes hangen. Verder nog wat?
2: Lantaarnpalen zijn oranje. Warmeltjes aan de lantaarnpalen. Alle bomen zijn ingepakt.
0: Ja.
2: Met oranje zeil.
0: Hoe lang zijn jij en de buurman daarmee bezig geweest, Mario?
2: Nou, ik denk allemaal vanaf. Als we zoveel tijd hadden, dan staken we er even tijd in.
0: Anderhalve maand. Ja, en nu?
2: Ja, en nou moeten we het er maar af gaan halen. Helaas.
0: Ja. Maar hoe lang gaat dat dan wel niet duren?
2: Ja, ik durf daar nog niet aan te denken. We gaan eerst al die vlaggetjes die verkleurd zijn, gaan we er allemaal afhalen. Dan bewaar ik mijn huis als laatste.
0: Ja.
2: En dan misschien dat ik nog even met mijn Marokkaanse vrienden een wedstrijdje kan kijken of zo.
0: Oh ja, ja. Want je zoekt toch een team, een land waar je nu voor kan juichen. Kies je nu voor Marokko?
2: Ja, lijkt me wel.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ik vond het wel jammer dat we tegen elkaar moesten zo vroeg in het toernooi al.
0: Ja. Ja, dat is zonde, want het was een wedstrijd die had, dat had eigenlijk een kwartfinale of een halve finale mogen zijn.
2: Ja, zeker weten.
0: Maar ja, wel terecht gewonnen toch, Marokko?
2: Ja, 100%, 100%.
0: Ja, ja. En hoe was het dan gisteravond, of vannacht eigenlijk, bij jullie in de straat?
2: Het was redelijk rustig. Ik heb dit keer niet met buren gekeken, ik heb met mijn zoons gekeken. En de ochtends reden ze al toeterend door de straat heen.
0: Ja.
2: En ik zit voor mijn huis natuurlijk even wat harder toeteren.
0: Oh ja. Ze dachten bij het oranje versierde huis van Mario, dan gaan we even wat meer toeteren.
2: Ja, dat hoort erbij, hè.
0: Ja. Ja,
2: ik heb het misschien andersom ook gedaan, dus...
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Nou ja, succes met het afbreken van alles. Bewaar je het voor over 2 jaar als het Europees kampioenschap is?
2: Ja, we bewaren het altijd. De vlaggen, die bewaren we. Die kleine vlaggetjes, die gooien we weg, want die zijn allemaal verkleurd. Maar de grote vlaggen, die bewaren we altijd. En dan volgend toernooi gaan we het gewoon weer versieren.
0: Oké, dan is het nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met een, met een nieuwe bondscoach, denk ik, hè?
2: Ik hoop het.
0: Ja. Ik
2: verwacht het wel.
0: Ik verwacht het ook. Dankjewel, Mario. Leuk je even te spreken.
2: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dag.
2: Hoi.

0: alles wat ze aanraakt verandert in goud. Taylor Swift, Opal Light. Radio M Utrecht. En ik ga eens praten met Margot. Dag Margot.
1: Dag Aart.
0: Hallo, hallo. Hallo. Ja, een relatief koele dag. Hè. Hoe warm is het nog geworden?
1: Nou, het is uiteindelijk, eventjes kijken, 21,2 in Cabauw en 21,4 in De Bilt geworden. Het voelde warmer aan, want de luchtvochtigheid was hoog. Vanochtend hebben we natuurlijk wel van de zon genoten, maar vanmiddag kwam er toch wel vrij veel bewolking naar ons toe. En ook het vochtgehalte in de atmosfeer nam toe. Viel een enkel drupje. En omdat het dan wat vochtiger is, voelt die 21 graden wel warmer aan, moet ik zeggen. Maar in vergelijking met de afgelopen dagen is dat natuurlijk een stuk minder. En we gaan weer lekker omlaag, want als het opklaart, dat gebeurt pas in de loop van de avond. Want op dit moment hebben we nog vrij veel wolken waaruit een spatje valt. Maar in de loop van de avond en nacht gaat het opklaren. En dan gaat die temperatuur naar beneden, naar 11 graden. Dat is ook een beetje de temperatuur die we afgelopen nacht hebben gehad. En dat zijn ook de temperaturen die we de komende nachten zullen hebben.
0: Oké, hoe wordt het morgen en de dagen erna?
1: Nou, morgen wordt een hele lekkere dag. Het wordt iets warmer dan vandaag op de thermometer, 25 graden. Maar het weerbeeld is wat opener. Dus we beginnen met een blauwe lucht en zon. Dan ontstaan er stapelwolken. Die zullen niet het hele zwerk gaan bedekken. Heel lokaal kan er een enkel buitje tot ontwikkeling komen in de middag. Maar op de meeste plaatsen droog. Maar ik denk dat het gewoon een lekkere dag is om van alles en nog wat bij te doen. Donderdag is ook heel aardig. Maar dan krijgen we na een droge ochtend met een beetje zon in de middag vanuit het noordwesten gebied met meer bewolking en een beetje regen. Dat duurt dan 1 of 2 uurtjes. En dan wordt het alsnog zo'n 23 graden. En daarna lijkt het op vrijdag en in het weekend overwegend droog te verlopen met zonnige perioden. En dan zien we de temperaturen zo bewegen overdag tussen 23 en 25 graden. Dus dat zijn allemaal comfortabele temperaturen. Wel zie ik dat in de loop van volgende week, wellicht eind volgende week, de wind weer naar het zuiden gaat draaien. En die warmte die zich nu nog steeds lijkt op te hopen boven bijvoorbeeld Spanje en Portugal, daar is die warmte niet weg. Daar is het nog steeds boven de 35 graden. Komt dan weer in beweging. Maar wanneer dat gebeurt en hoe warm het wordt, daar kunnen we nog niet zeggen. In ieder geval hebben we in ieder geval de hele week nog lekkere, comfortabele temperaturen bij ons.
0: Top. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Shirley Bassey en This Is My Life. Genieten zometeen met de avond van de nostalgie. Hoor je Elvis en de Les Humphrey Singers.
1: En dit zijn de Bee Gees.
0: Fijne avond!

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras.

0: Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
4: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
5: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
4: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
3: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
6: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
3: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
11: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: De avond van de nostalgie. Een avond om

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
1: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De zomer vloeien bij ons. In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
1: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
0: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
2: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
0: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: De laatste van de maand juni, daar gaan we juli alweer in. Wat gaat het hard, hè? Een bijzonder goedenavond. Je hoorde A Whole New World van Peebo Bryson en Regina Bell op Radio M Utrecht. Tevens het eerste liedje in de Love Songs. Het is nog maar het begin van een heerlijk uurtje ontspanning en liefde natuurlijk. En ik heb prachtige muziek meegenomen. Onder meer Bluff, die afgelopen weekend nog groots en meeslepend concert at Sea hebben gevierd. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma komen eraan. De Scorpions, José Feliciano, ook zo fijn. Net als Simply Red. Maar ik begin nu met de Bee Gees en Words.

ben jij Paul de Leeuw en dan doe ik Simone Kleinsma. En zo mooi als zij kan ik niet zingen, maar playbacken kan ik zonder jou uitstekend. Wat een heerlijk liedje om te draaien in de Love Songs op deze dinsdagavond. Fijn dat je erbij bent. Nu de artiest die de komende dagen in Nederland is. Zijn naam is Bruno Mars. En je gaat luisteren naar Risk It All.

The Wind of Change van de Scorpions. Er is een hele bizarre podcast uitgebracht ooit. Door een Amerikaan. Die had een vriend. Die heeft ooit bij de CIA gewerkt. En die heeft gezegd dat de muur is gevallen. Dankzij dit liedje van de Scorpions. Als je nieuwsgierig bent naar het hele verhaal. Zoek naar Wind of Change in je favoriete podcast app. Maar dat staat misschien wel een beetje ver af van de liefde waar we het hier over hebben op Radio M Utrecht. Round, like a

alweer ruim 40 jaar in het vak. Ik sprak laatst iemand die bij een concert was geweest onlangs om dat 40-jarig jubileum te vieren. En die zei dat de stem van Mick Hucknall toch wel een beetje aan het afnemen was. Dan kan je maar gewoon lekker de liedjes draaien, toch?

Alles is liefde en zo voelde het ook tijdens concert at Sea. Ik ben voor het eerst in Zeeland geweest. En het was fantastisch om daarbij te zijn. Je hoorde Bluff op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: EOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioemutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.